0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
4: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
3: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese. Het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 4 uur VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
2: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
0: De Amerikaanse actrice Jane Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap. De
1: Mazure. Uw zekerheid voor de toekomst? Dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker, Index Muiden, Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
2: Herken je dat? Je stapt binnen bij Krial en je merkt het meteen.
3: Ze verwelkomen je persoonlijk en nemen nog echt de tijd voor je.
2: Ontdek het zelf tijdens de Krial Open Deurdagen.
4: De Krial Open Deurdagen. Nog tot en met zaterdag 19 september in Passendalen. Je bent welkom van 9 tot 5. Krial.be. Sectionale poorten, voordeuren, rolluiken, zonwering en terrasoverkappingen. Beter beschermd.
2: Al meer dan 50 jaar.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
9: Hallo, zeg, mijn kinderen zijn hier aan het spelen. Ik bedoel, vind je het normaal om je dak zo open en bloot te laten? Bedek het toch een beetje, hè?
8: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor een voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van provincie West-Vlaanderen.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: En als je nog niet buiten bent geweest, doe een korte broek aan en een t-shirt. Het is bakken heet. Wat een bijzondere dinsdag voor dit zij. Goedemorgen.
12: Elke dag telk voor twee. WRT Radio 2.
11: Het is vooral 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
13: Goedemorgen. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
14: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
13: In Limburg gaat 14% met de fiets naar het werk. In Vlaams-Brabant 12%. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO-drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven de andere Baltische staten, Estland en Letland. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Ze moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. En een van die satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie en ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen van die 2 satellieten. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg gisteravond zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en staat met nog 2 matchen te gaan tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Vandaag spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid van voetbalclub KV Dix Muiden Oostende. De feiten zouden dateren van voor de fusie van de 2 clubs. clubs. En in Knokke trekken alle uitbaters van de strandbaars die hun concessie verliezen naar de Raad van State. Ze vechten de procedure aan waarbij de nieuwe vergunningen zijn toegekend. Bewolkt met kans op wat regen, erg zacht wel tot 24 graden. Meer nieuws over een half uurtje.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Goedemorgen, dag Charlotte.
6: Dag Peter, goedemorgen.
11: Goedemorgen, lieve luisteraar. Vooral, aan hoeveel graden zat jij vanmorgen?
6: Toen ik vertrok in Gent, 18 graden al.
11: 18?
6: Ja, zot hè.
11: Ja, zit in de stad natuurlijk, dus dat warmt daar nog, nog harder op.
6: Ja, zo echt een zomerse bries.
11: Het wordt gestoord hè, we zitten hier ook al aan 16 graden intussen.
6: Ja, kijk, goed hè.
11: En het is nog maar

0: zie intussen ook al berichten van Michel onder andere, die al een korte broek aan heeft om te gaan fietsen in de zon.
1: Oh my god.
0: Michel, de rustig, het is september, de herfst komt eraan. Maar het is echt niet normaal.
2: Het is lekker vandaag. Ja, het is aangenaam.
0: Ik deel het toch maar even, ik daag je even uit hoor. Deel even je hete temperaturen in Vlaanderen, waar je ook zit, maakt niet uit. Maar niet in Tormolinos en zo. Hè.
2: Nee, dat telt niet mee.
0: Dus Vlaanderen, België bij uitbreiding, ja. Europa. Nee.
2: België alleen, hè.
0: Is dat, ja. Deel even uit, kan via VRT Max. Volg ons daar op Radio 2. Deel je bericht, hoeveel graden is het op dit moment al bij jou op je thermometer? Nu even delen, straks heel benieuwd. En zet er ook bij waar je zit. Toch belangrijk. Goedemorgen. Ja.

0: was ook een hete videoclip. Staat hij op de Mississippi. Op die boot, weet je nog wel?
1: Ja, ja.
0: Die draaien dingen zo. Oh,
1: fantastisch.
0: Ja. Heerlijk toch? Culture Club, Calm a Chameleon. En voor alle kleinere mensen.
1: Ik voel me aangesproken.
0: Ja, heb jij gezegd?

0: Dankjewel, Meteor.
1: Je dinsdag begint.
0: 11, bijna 12 over 6. Welkom bij de dinsdag. Het is vandaag 15 september. De dag dat je hoort op Radio 2 dat we vooral fietsen naar school en werk in Oost-Vlaanderen.
2: Ja, 27% van de mensen in het onderzoek van SD Works gaat met de fiets naar het werk. En in totaal in Vlaanderen 1 op de 5 mensen elke dag.
0: Kijk toch goed, hè? Xavier die is ook onderweg met zijn fiets naar het werk. Ja, prachtig weer op dit moment ook. Hè? Ja. Het was heerlijk om naar het werk te fietsen in Waregem. Daar doen ze ook goed.
2: Ja, ja, in West-Vlaanderen 26% van de werknemers doet het woon-werkverkeer met de fiets.
0: Het wordt echt nog zo'n warme dag. Ja, de weermensen hebben het over 27 graden en zo. Maar het is officieel nog altijd zomer, dus kijk, het kan zomaar. Dankjewel om even al je temperaturen te delen. Een hele goede morgen gewenst uit Geel van Wiesje. Ronnie Verlinden in Kluisbergen om 6 uur is de 16 graden en half nu al.
2: Oké. Okay.
0: In Zwevegem is het dan weer wat kouder, richting 14 graden en half.
2: Ja.
0: Vivian de Puit, in Eeklo is het 17 graden. In Huldenberg 13 graden en half. 17 graden Sint-Niklaas, dankjewel Anja van Dalen. En Tom Dirks, goedemorgen Tom.
3: Goedemorgen allemaal.
0: We zitten live in Vorselaar. Hoe warm of koud is het daar?
3: Oh, ik ben jaloers op de mensen uit Gent en zo verder. Hier is het maar 12 graden en heel mistig.
0: Oh. Ah, misschien dat de mist daarmee te maken heeft. Maar het wordt, ja, je weet, die mist 's morgens, dat kan voor heel warme temperaturen zorgen, hè Tom?
3: Ja, het is te hopen dat we nog goed weer krijgen in de camper vandaag. Hè.
0: Maar tuurlijk, in de camper is het altijd, altijd lekker weer, hoor. En het is een fijne plek om te wonen, toch Tom?
3: Oh, zeker, midden in de bossen en als buren de konijntjes en de eekhoorntjes, kan niet beter zijn.
0: Wauw. Helemaal goed, Tom. Hou je van de herfst of heb je toch liever de zomer?
3: Toch liever de herfst en de lente, omdat het deze zomer veel te warm was. En ja, daar zijn we blij mee, een beetje airconditioning. Dus geef mij maar de herfst, lekkere geur,
0: ja.
3: De blaren die vallen
0: ja.
3: En genieten.
0: Wel, ik heb daar goed nieuws over. Hoor je zo meteen, Tom.

0: Alex Warren, goedemorgen. Passenger. Het is 6:15 en dit geluidje, dat is nu de herfst van Vivaldi. Vind ik mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: Klassieke muziek op Radio 2. Maar ook wel, want wat is er aan de hand? Wel, het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit ons bord, want de herfst is terug.
2: Goedemorgen, morgen, de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Ja. We hoorden het daarnet nog van onze luisteraar. Hè, die is het ook al een beetje beu, wie we daarnet aan de lijn hadden. Ik ben eventjes zijn naam vergeten, maar die zei... Hè, die herfst, laat maar komen, zei Tom. Want het is zo'n lange zomer geweest en heel veel mensen vinden dat. Het mag echt herfst beginnen worden. We snakken nu naar stoofpotjes en naar lekkere ovenschotels. En ik heb ook al veel herfstversiering in de winkels gezien.
0: Ja.
1: Ja, het begint te komen, hè, dus ook de open haard. Die mag dan binnenkort misschien ook weer
0: bij 27 graden, lekker.
1: Ja, maar vandaag gaan we dat nog niet doen. Maar toch hebben mensen zin in de herfst. En sociologen zeggen dat is normaal, want het warme weer begint een beetje te vervelen op den duur. Dus willen we afwisseling. We willen dat het een beetje verandert.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe het bij jou zit.
0: Laat het eens een week lang regenen en niet eens zo... Oh,
1: ja, ja, ja. Oh, en we willen weer...
0: En we staan weer in de file. En we worden nat. En die natte bladeren.
1: Ja.
0: En de buur zijn boom ruift. Ja, het is heel dubbel natuurlijk. En ik kan denken van, ja, kom aan. Laten we nog even genieten van die Indian Summer. Ik zag ook Frank de Bozer in de krant.
1: Ja.
0: Oh, Frank de Bozer, jongens.
1: Oh, Frank, ja, kijk.
0: Ja, die, oh, ook leuk, hè?
1: Ja, ook leuk.
0: Die zegt ook van, ik wil nog wel een beetje zomer.
1: Maar tuurlijk.
0: Maar zo'n gewone zomer, want het is inderdaad veel te warm geweest.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat gevoel natuurlijk.
1: Ja, maar kijk, mijn restaurants merken dus ook wel al dat klanten kiezen voor de herfstgerechten. Witlof, rolletjes in ham en kaas bijvoorbeeld. Mijn kinderen ook vorige week, die wilden macaroni met een korstje op. Een hete bliksem. Ik heb ook al 2 ovenschotels gemaakt vorige week.
0: In het kader van, je bent wat je eet, jij hete bliksem. Maar ik zag een pan van Backstage Bavo, die toonde mij vanmorgen een foto met allemaal, een volledige pan met witloof.
3: Oh ja, Peter, heerlijk. Ik heb gisteren voor de allereerste keer opnieuw grondwitloof mogen eten. 1,5 kilootje, lekker gekarameliseerd. Oh, ja, ik krijg
0: je hebt toch geen 1,5 kilo witloof gegeten, man?
3: Jawel, maar dat is een ander verhaal. Ik kan heel veel witloof eten. Prachtig.
0: Maar goed, ja, wie gaat er nu stoofpotten op 27 graden?
1: Oh ja, kijk.
0: Zeg maar, Backstage Bavo, trouwens, jij bent een cultuurbarbaar, los van je witloof.
3: Kan.
0: Want jij kende Didi niet.
3: Nee,
0: ik ben daar.
3: Flauw idee.
0: Wekenlang hebben we daarover gediscussieerd. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan de plaat poetsen die jij niet kent en de rest van de wereld wel. En iedereen gaat daar heel vrolijk van worden. Het gebeurt zo meteen, zie.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.

0: Pink en Get the Party Started. Het is 23 over 6. Goedemorgen.
1: Platenpoets.
0: Ja, poetsen hier elke dag een plaat waar je ontzettend vrolijk van wordt. En vandaag heb ik de koning van de Rai meegenomen. Dat is Galet, Chep Galet, een Algerijnse artiest die een paar enorme hits had, onder andere Didi. En Backstage Bavo kende Didi niet. Dat kan toch niet?
2: Totaal niet. Nee, ik ken hem alleen van C'est la vie.
0: Ja, een enorme hit geweest, ja, ook natuurlijk. Nu, het liedje, het gaat over de liefde. Het klinkt als een vrolijk liefdesliedje. Maar het is vooral een song over een meisje dat je niet kan krijgen. Dus smeekt hij dat ze weggaat, dat ze haar komen halen. Hij kan die confrontatie niet meer aan. Vreselijk. Dus kijk, een beetje opvoeding voor jou. Dus ik herhaal. Hoe heet het liedje?
2: Ah, het is een toets, zegt om 17:15.
0: Een toets.
2: Super. Didi.
0: En wie heeft het gezongen?
2: Khaled.
0: En waarover gaat het?
2: Over een meisje die hij niet kan krijgen.
0: Dat is een goed allemaal, dus ik heb hem bij. Een beetje opvoeding. En er is nog iets. Want welke enorme grote artiest van bij ons heeft het ooit gecoverd?
2: Oh nee.
0: Nou, denk er maar even over na. Intussen gaan we hem even poetsen, zie. Ah, het vindt lekker. Ja. Van die trommeltjes. Heerlijk hoor. Denk er maar eens over na. Grote van bij ons hoor. Doe eens een gokje.
2: Willy Sommers.
0: Nou. Oh.

0: Zeg, weet je wel wie het gecoverd heeft backstage bij me? Deze Didi?
1: Nee, eigenlijk niet. Echt.
0: Maar jongen toch, een grote van bij ons. En je hoort hem vanaf 1 uur op Radio 2.
1: Abraham. Oh man.
0: Ja, helemaal verkeerd. Alweer een paar gaten in jouw cultuur opgevuld hier. 6:35. Goedemorgen en Abba. Altijd goed op Radio 2.
2: Radio 2.
3: Goedemorgen, morgen.
2: Peter van der Veire.

0: En dat bij 27 graden vandaag. Jouw Anne.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Een over half zeven, zometeen al de nieuws uit je buurt. Nu, Charlotte op Radio 2.
2: Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk, blijkt uit cijfers van SD Works. Het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. Oost-Vlaanderen is koploper met 27%. En in Vlaams-Brabant kiest amper 12% voor de fiets als vervoersmiddel naar het werk. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen met 3-1 tegen Estland. België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Barbara de Jonk hier. Het Vlaamse Sporttribunaal voert een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De club zou de afgelopen weken meerdere klachten ontvangen hebben, maar de feiten zouden dateren van voor de fusie 2 jaar geleden. Voetbal Vlaanderen heeft al met meerdere slachtoffers gesproken, maar nu volgt een zaak ten gronde bij het Vlaamse Sporttribunaal. Dat zegt woordvoerder Nant de Klerk.
5: Ik vind dat toch belangrijk om te zeggen dat er tot op vandaag nog niets bewezen is. En dan gaan wij die zaak analyseren. Dat is op dit moment ook gebeurd. En zullen wij die zaak aanhangig maken bij het Vlaams Sporttribunaal, die dan een volledig autonoom en onafhankelijk onderzoek zullen doen en ook opnieuw contact zullen nemen met de vermeende dader en vermeende slachtoffers.
4: In Woumen bij Diksmuide is gisteravond een arbeider om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. De man was in het depot van een bouwonderneming een gewelf aan het afbreken toen een betonblok van 2 bij 2 meter op hem terecht kwam. De brandweer van Diksmuide kon hem vrij snel bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval. En in Knokke-Heist trekken nu al zeker 7 uitbaters van strandbaars naar de Raad van State. Mogelijk zijn het er nog meer, want de digitale procedure is pas om middernacht afgesloten. Vorige maand verloren 6 strandbaaruitbaters hun vergunning voor de volgende jaren. Zij hebben bezwaar ingediend, net als 1 andere kandidaat. Volgens de uitbaters verliep de beoordeling voor die nieuwe vergunningen niet correct. De Raad van State moet daar nu over oordelen. De uitspraak in spoed procedure volgt in oktober. Als de uitbaters gelijk krijgen, moet alles wellicht herbekeken worden. Als ze geen gelijk krijgen, is er nog altijd de definitieve uitspraak in het voorjaar van volgend jaar. En veel inwoners van Harelbeke zijn blij dat de windhaan na 4 jaar opnieuw op de Sint-Salvatorskerk staat. 4 jaar geleden stond de haan scheef tijdens een storm, waarna het kruis en de haan werden weggehaald. Door een verzekeringskwestie en een subsidieaanvraag is al die tijd gewacht om de haan terug te plaatsen. Maar gisteren was het dan zover. En deze bewoners zijn alvast blij dat hun herkenningspunt terug is.
6: Een haan, dat hoort toch op een torenbamboom.
7: Als je toekomst van Kortrijk naar Harelbeke, dan zie je de haan. Dat is het mooiste beeld, denk ik, van Harelbeke.
6: Vinden dat ze vrij goed?
8: Want het is iets typisch die op een kerkentoren hoort, hè?
6: Laat je gewoon weer de klok mee. Ja, dat is. Vind het goed, hè? Vind het goed.
4: Bewolkt met kans op wat regen, erg zacht wel tot 24 graden. Vanaf morgen een pak koeler en meer kans op wat regen. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van 14 Nieuws.
0: En dan de vrouw die gisteren ochtend nog een boterham met sardines en mosterd aan het eten was. Mona, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Wat is het vanmorgen?
9: Deze ochtend was het ja, misschien ook wel wat speciaal. Een restje van gisterenavond. Dus volkoren pasta met kip gehakt, feta en spinazie.
0: Oh, wauw. Ja, dat is echt waar.
9: Ja, ik heb nog een stevige dag te gaan, hè.
0: Ja, duidelijk. Jij zit vanavond opnieuw bij de Spit Show.
9: Ja, ik moet de grote verkeersquiz ook spelen deze namiddag. Dus dan moet je goed eten.
0: Dan begrijp ik het helemaal. Nu, we zijn allemaal met de fiets onderweg, behalve deze mensen, want die staan in de file. Vertel eens.
9: Ja, richting Lummen op de E313 is er hinder in Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd op de spitstrook. Richting Antwerpen op die E313 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 10 minuten. Dat is tussen de A12 en Lillo. Richting Brussel 15 minuten bij op de E40 vanaf Afligem. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je nu 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde.
10: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Dit weekend heeft mijn zoon kennis gemaakt met Whitney Houston, haar muziek. Ja, hij vond de remixes beter dan de originele muziek.
1: Dat is toch gek eigenlijk, hè?
0: Onwaarschijnlijk. Goedemorgen, welkom bij de heetste dinsdag van de week, zeg. Ja, 27 graden hebben ze daarnet gezegd. Yo. En goedemorgen Margot van de regio.
2: Goedemorgen.
0: Die vanmorgen gewoon even Margot van de studio is. Dat heeft alles te maken met je poes.
2: Ja.
0: Daar gaan we straks allemaal over, hierover weten. En een roze shirt.
2: Ja, ik heb een t-shirt aan met een ottertje op. Van Monterey Bay, dat is in Amerika. En ik en mijn nu verloofde hebben dat daar gekocht toen hij mij ten huwelijk heeft gevraagd. Omdat we dachten, we moeten hier toch een souvenir hebben.
0: Oh.
2: Ja, en we hebben dit dus net gekocht na het moment. Oh. En ik was zo euforisch dat ik in die winkel liep. En ik zei, I'm engaged. En die vrouw zei, I give you a 10% discount. Dus ik heb die t-shirt voor $9 in plaats van $10 gekocht.
0: Die Amerikaners zijn waarschijnlijk.
3: Je kunt dat eigenlijk altijd roepen dan als je daar discount wil.
0: Maar die dollar die kan je dan gebruiken op zondag in de supermarkt. Want we gaan, dat is volgens de kranten toch allemaal, we gaan meer naar de supermarkt op zondag.
3: Er zijn cijfers van het onderzoeksbureau YouGov. En dit jaar deden we bijna 6% van al onze supermarktbezoekjes op zondag.
0: Mm.
3: Dat komt door de lange openingsuren op zondag. En die cijfers zullen nog stijgen, want sinds een maand mogen de supermarkten nu 7/7 open zijn. Dus ja, all the way.
0: Ik vind het leuk hè, op zondag naar de supermarkt gaan. Ja,
3: ja.
0: En je komt dan altijd veel te veel dingen die je niet nodig hebt.
2: Dat is waar.
3: Ja.
2: Nee, zondag is voor mij blijft rustdag. Ik ga altijd maandagmiddag naar de supermarkt en dat is me-time.
0: Ah ja, mijn me-time moment. Geen kat in de winkel.
2: Ja, dat is geweldig.
0: Heerlijk, goed idee. Ja, goedemorgen. Er ook veel nieuws over fantastische acteur Matthias Schoenaert, die misschien in een bak vliegt, maar die veel te snel gereden heeft.
3: Ik weet.
0: En zonder rijbewijs. Maar dit verhaal wil je ook horen, want je huis verwarmen kost je alleen maar meer.
3: En als we kijken naar stookolie, wel, dat stijgt daar allemaal naar recordprijzen, want €1,5 per liter, dat is niet niets, dat is het dubbele van een jaar geleden.
0: Oh.
3: Een gewone tank van 2000 liter stookolie, dat kost nu ongeveer €3000. En een groot deel van de Vlaamse gezinnen dat nog op stookolie stookt, dat bestelt normaal gezien rond deze tijd. Maar ja, het blijft dus wel heel rustig volgens de Brandstoffenfederatie. Mensen beginnen ook na te denken over andere oplossingen eventueel. In april stegen de prijzen ook al, maar de Brandstoffenfederatie zegt, goh, misschien niet wachten op prijsdalingen, maar gewoon bestellen.
0: Het wordt alleen maar duur. Ik heb het zo gehad.
3: Ja, het heeft toch allemaal met het conflict in het Midden-Oosten te maken.
0: Ja, stop. Het is allemaal de schuld van Trump.
3: Ja,
0: Trump niet zo'n raar groot bakjes opgezet, hadden we nu die miserie niet. Maar bon, het voordeel is, je denkt daarna over alternatieven. We hebben nog gas bijvoorbeeld thuis.
2: Ik heb ook gas.
0: Ja, het vliegt er toch uit.
3: Ja, ik ook hoor. Ja.
0: Echt gehad zo. Gewoon weer lekker grote palen hout in die open haard. Fijn stof. Laat maar komen zo. Is ook een mogelijkheid. Maar wat ga jij doen? Kan het gerust even delen in VRT Maxland. En dan druk je daar op Radio 2. Bij de berichten, jouw reactie is welkom. Yeah.

0: Backstreet Boys, everybody. Goedemorgen. Oh, Luc Driessen, die heeft nog een kleine 100 kubieke meter hout. Dus ik kan er nog even tegenaan.
1: Oké, een beetje stoken.
0: En Miranda Verstraeten heeft ook een oplossing. Goedemorgen. De mensen kunnen ook wat meer dikke truien gaan breien. En een sjaal en een muts. Lekker warm. Miranda, het wordt vandaag 27 graden. Komt goed hoor. Goedemorgen.

0: vanmorgen gekleed in haar roze verlovingsshirt. Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
1: Ah, ja.
0: Is het al bekend?
1: Het is bekend.
0: Ja.
1: Ja. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: Prachtig, ja. Want het is niet meer dit jaar, hè?
1: Nee, het is volgend jaar.
0: Ja, oké. Okay. Ja, lezen we wel in de gespecialiseerde pers binnenkort. Maar vooral heerlijk gezellig, want je bent vandaag gewoon even Margot van de studio. Want je zit met een joekel van een poezenprobleem. Lieve luisteraar, kom maar een beetje dichter, want je kan helpen. Neem ons even mee in jouw verhaal.
1: Ja, dus ik heb sinds mei een poes, Dolly, een heel schattig dingetje. Ze is nu ongeveer 10 maand oud. En eind augustus hadden we zoiets van, ze moet naar buiten. Ze vraagt er ook naar, het is de moment. Kleine situatieschets, ik heb een hele grote tuin. Dus die kat kan haar uitleven.
0: Nou, ja.
1: Maar toch kiest ervoor om gewoon los naar de straat te gaan. Je kan nu ook meekijken via VRT Max. Ze kruipt onder geparkeerde auto's. Ze loopt in het midden van de straat. En dat is echt een hele, hele drukke straat. Maar nu die eerste keer toen ze buiten mocht, ze loopt daar. Ze loopt altijd maar verder. En opeens, ja, ik volg dan een beetje, want ik denk, ik vertrouw het niet. Zie ik haar op de oprit van de buurman lopen. Toep, toep, toep, toep. Naar de tuin van achter. En ze valt daar in het zwembad.
2: Ach,
1: echt, het idee van een verzopen katje. Die kat was kletsnat. Hè. Kan je dus ook zien, het water droop eraf. Ik heb die nadien moeten droogblazen met de haardroger.
0: Je vindt dat verschrikkelijk, hè, nat worden. Ja,
1: ja, dat was, ik had daar zo mee te doen. Ja, ja. Maar mijn lief en ik, we hadden alle twee zoiets van, oké, dit was de eerste keer en jij hebt meteen huisarrest. dit kan zo niet verder. Maar natuurlijk, ja, dat poesje wil naar buiten. Dus ik vraag mij af, twee dingen eigenlijk. Ben ik de enige bij wie het zo fout loopt als je poes voor de eerste keer buiten gaat?
0: Maar wat is die Dolly?
1: 10 maand.
0: Nou ja, maar ja, die is nog aan het zoeken natuurlijk.
1: Ja. En twee, hoe hou ik haar in mijn tuin? Hoe maak ik mijn tuin zo leuk mogelijk dat die poes gewoon niet naar de straat gaat?
0: Ja, want dat lijkt me zo'n ding. Je kan doen wat je wil. Die katten die gaan altijd naar de straat gaan.
1: Ja, maar onze tuin is zo groot en daarachter zijn paardenweiden. Dus ik wil haar die kant uitlokken. Maar nee, het is een kat van de straat.
0: Je wil niet dat de kat een platte
1: kat.
0: Ja, dat wil je niet.
1: Nee.
0: Dus concreet, jouw vraag vanmorgen.
1: Help mij om Dolly in de tuin te houden. Hoe doen jullie het? Hoe doen jullie dat met jullie poezen?
0: Ja, hoe hou je Dolly in de tuin zonder dat je echt compleet grote, en dan nog grote afsluitingen, die springen daar ook.
1: Die springen daarover. Nee.
0: Ja, een kat kan hoog springen ook.
1: Ja, ze kan heel hoog springen.
0: Ja, ja, ja. Poten verzwaren?
2: Een dierenbeul.
1: Ja,
0: leibanden, ja, dat soort dingen.
1: Nee.
0: Maar leuke leibanden.
1: Ja, ik heb wel eens een leuke leiband proberen aandoen en dat is niet zo goed bevallen. Dan heeft ze ook heel hoog gesprongen.
0: Ik sta ook altijd heel gek te kijken naar mensen die de leiband met een konijn gaan wandelen. Gebeurt, hè?

0: is waar.
1: Ja, maar goed, we wijken af. Ja. Dolly, daar gaat het over. Lieve mensen, help Margot. Deel het op haar nummer. Je krijgt zo meteen, wat is het nummer ook alweer?
0: 0473-202-202.
1: 0473-202. Hoe hou je Dolly in de tuin? Goeie voorbeelden, positieve voorbeelden. Je kan ze delen en over, laten we zeggen, een klein dik uurtje, dan krijg je alle mogelijke oplossingen. Kan je er ook nog iets van leren? Goh, ik wens je heel veel succes ermee.
0: Dank u.

0: Ja, natuurlijk kan je ook vandaag die mok winnen. Dat wordt een beetje een hete dag. Maar neem niet weg dat je daar ooit wel koffie of een lauwe thee kan insteken. De exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgenmok. Dit deel je nu in de app van... Ah, nee, het is 14 maart tegenwoordig.
1: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ah, maar ja, gewoon daar dan. En volg daar Radio 2. Punto, punto, met jouw telefoonnummer.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
9: Oei.
8: Mijn enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is er een volledig overzicht?
9: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Knaldi.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
12: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ah, één goeiemorgen, morgenmok per dag. Is dat niet wat weinig? Ja, maar het maakt ook zo uniek natuurlijk. En misschien heb jij dat geluk wel straks. Goeiemorgen.
14: Elke dag telt voor twee.
0: 7 uur, 14 uur op Radio 2 met Charlotte Kroon.
15: Goedemorgen. Nog nooit zoveel mensen gingen met de fiets naar het werk in Vlaanderen. En Europa heeft nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Bijna 1 op de Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan, blijkt uit cijfers van SD Works. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant maar 12%. En er zijn veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
16: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee, dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
15: De drie grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. Ze willen opnieuw actie voeren tegen het personeelstekort en de overbevolking daar. Want er moeten nog altijd 500 gevangenen op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al 5 dagen na elkaar. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens, zoals er in sommige landen al bestaat, zou er niet komen, zegt Mariek van den Abele. Zij is professor digitale cultuur aan de UGent.
1: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, onder striktere begeleiding en in een sociale media omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
15: Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Ze moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. En een van die satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en de universiteiten hebben meegewerkt aan de missie. En ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen van die 2 satellieten. In de Verenigde Staten zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen.
7: En de Emmy gaat naar Jean Smart. Hacks.
15: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys, want ze is de eerste vrouw die 5 jaar op een rij een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25, en won er uiteindelijk 6. 1 daarvan is voor hoofdrolspeler Noah Wyle voor beste acteur in een dramaserie. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. De Red Dragons hadden het in de 2e set die ze verloren even moeilijk, maar ze wonnen verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
17: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de 3e set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik, en ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
15: België klimt naar de voorlopige 2e plaats in de groep. En vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid van voetbalclub KV Dixmuiden-Oostende. De feiten zouden dateren van voor de fusie van de 2 clubs. En in de afgelopen 5 jaar is het aantal werknemers dat met de fiets naar het werk gaat in onze provincie sterk gestegen. Bewolkt met kans op wat regen, erg zacht wel tot 24 graden. Vanaf morgen een pak koeler en meer kans op regen. Meer nieuws over een half uurtje.
0: De problemen op een dinsdag. Mona, goedemorgen.
19: De problemen, ja, goedemorgen. Die vind je richting Lummen op de E313 in Antwerpen-Oost. Want daar is net een ongeval gebeurd op de rechter- en de spitstrook. Daardoor vertraag je nu bijna 20 minuten op de Antwerpsring naar Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Beveren verlies je 15 minuten tussen de A12 en Lilo. En richting Gent 10 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen is het al vrij druk met een half uur file vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot in Randst. En hetzelfde op de E17 vanaf Kruibeke. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Kleine Bareel. Die vind je op de spitstrook. Richting Brussel beginnen de files ook echt toe te nemen met 20 minuten vanaf Aalst. Ook vanaf Peutie tussen Rotselaar en Winkselen. En nog 10 minuten op de E40 bij Heverlee. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je nog eens 20 minuten. Dat is tussen Strombeek en Vilvoorde.

En met een ochtend waar je weet dat het tot 27 graden kan worden. Voorlopig is de zon nog een beetje matig aan het opkomen. Straks is vragen aan mevrouw Jacot hoe heet het nu precies wordt. Goedemorgen.

0: Rock DJ van Robbie Williams. Het is 7:10. Goedemorgen, welkom bij de dinsdag.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, de dinsdag begint.
0: Prachtige dinsdag wordt het wel. Het is vandaag 15 september. Dit is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat we heel veel fietsen. Gewoon werkverkeer over de toegenomen. Hè?
2: Ja, 1 op de 5 Vlaamse mensen die werken, die gaan met de fiets naar het werk. Dus dat is goed nieuws.
0: Ja, tegenwoordig Piet Delix en zo zijn er ook bij, neem ik aan.
2: Ja, ja, zeker. En op zo'n mooie dag zoals vandaag, ideaal.
0: 27 graden ja. Praten ze. Straks weer mevrouw Jacot. Die moet maar eens uitleggen hoe heftig het allemaal wordt. En bij ons ook nog altijd Margot van de studio.
3: Goedemorgen.
0: Margot, je had een probleem met Dolly de Poes. Vat nog even kort samen.
3: Ja, Dolly de Poes mag voor de eerste keer buiten, maar ze gaat altijd meteen naar de straat. En ik hou haar toch liever in de tuin, want ik heb gewoon in een hele drukke straat en dus heb ik aan de luisteraars tips gevraagd en die komen massaal binnen. Dat is wel heel leuk. Ik kan nu al zeggen, de ene tip lijkt me bruikbaarder dan de andere, want er sprak ook iemand over een halsbandje met volt in en dat vind ik nu zo heel
2: Elektroshocks.
3: Elektroshocks. Dat ga ik niet doen, nee. Maar blijf jullie tips delen en ik deel ze dan straks door met jullie.
0: Kan nog altijd op het telefoonnummer
3: 04 73 202.
0: Ja, misschien is dit ook nog wel een idee. Je kan ook een jakhals inhuren. Dat is een jakhals.
2: Het is een jakhals, ja.
0: Er is iets met jakhalzen.
2: Ja, want na de wolf is de jakhals op weg om naar ons land te komen en zich hier ook te vestigen. Er zijn studies dat die jakhals in 75% van Europa kan komen leven en ook in België. Het is een beetje ja, een kruising tussen een kleine wolf, we kunnen het nu zien op 14 Max, en een grote vos. Moeilijk te herkennen, een beetje hondachtig zelfs.
0: Een gouden
2: hond. Er zijn er ja, toch al enkele gespot misschien, ja. Hè, maar in tegenstelling tot de wolf is de jakhals geen terugkerend dier. Is nooit in ons land geweest, dus hij kan zich hier wel vestigen. Eet kleine dieren vooral, maar kan ook wel schapen aanvallen. Dus ja, zo gaan we dat dan misschien wel weer merken.
0: Al die boeren gaan daar weer zoveel plezier mee hebben.
4: Goele, goele, is je schone, goele, goele.
0: Ja, jongen, zo'n jakhals, zeg. Hè?
2: Ja, kijk, als je er een ziet, laat dat weten.
0: Sowieso, zeg. Alleen vooruit al die dieren die naar hier komen. Kijk, een Nederlander. Ook leuk.

0: Zometeen gaat het gebeuren. Die goeiemorgen morgen ook. Het is altijd leuk als je kan meespelen op de radio, maar dan maakt het altijd een beetje moeilijker. Maar het is ook zo leuk als je niet kan meespelen op de radio en toch kan luisteren. Zet de radio loeihard en dan roep je zo meteen met al je gezinsleden van ik weet het, is... Misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Over een minuutje.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
8: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Vanmorgen kan die zomaar naar Filip Vinken gaan uit Beernum. Die goeiemorgen morgen ook. Filip, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen, Peter.
0: Je bent beroepsmilitair geweest. Wat heb je dan precies gedaan?
9: Ik heb mij vooral bezig gehouden met informatica en met audiovisuele middelen.
0: Aha, je was eigenlijk een soort collega van ons dan.
9: Ik heb 10 jaar lang een conferentiecomplex gerund in de militaire school. Dus,
0: Oké. Dus je bent nooit echt op missie geweest, zeg maar?
9: Nee, ik ben niet op missie geweest. Ik was, zoals ze zeiden, een salonmilitair.
0: Dat heb jij gezegd, Filip. Maar toch heb je al de tijd om je voor te bereiden natuurlijk op Punto Punto. Zometeen start de klok. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de Q, de R, de S, de T, de U. Als dat lukt allemaal natuurlijk. Daar ga je. Welke Q is het personage met de bochel in de klokkenluider van de Notre-Dame?
9: Quasimodo.
0: Welke R is een adellijke titel en was een soort soldaat in de middeleeuwen?
9: Ridder.
0: Welke S is een dure maand voor veel ouders?
9: September.
0: En welke T is een Italiaans dessert waar DJ David van Oudegem aan verslaafd is?
9: Tiramisu.
0: Het laatste ging wel heel vlot. Welke Q is het personage met de bochel in de klokkenluider van de Notre-Dame was inderdaad Quasimodo? Ja, blijkbaar is er een soort verwarring, want af en toe zingen mensen in plaats van... ook Quasimodo, vandaar. En welke R is een adellijke titel, was een soort soldaat in de middeleeuwen, de ridder. Welke S is een dure maand voor veel ouders, september. Goed gespeeld, Filip.
9: Ja, inderdaad. Ja,
0: dat zal.
9: Die september kwam even later, want als je zelf geen kinderen niet meer hebt die fit zijn, dan is dat natuurlijk wel wat.
0: Ja,
9: minder duur, september.
0: Een beroepsmilitair goed pensioen, we moeten daar eerlijk in zijn.
9: Dat kan ik niet over klagen.
0: Dat is diplomatisch geantwoord. En dan natuurlijk die laatste ook, welke thee is een Italiaans dessert waar DJ David van Oudegem aan verslaafd is. Maar tiramisu, heb je die mens zijn lichaam alles gezien? Van die DJ David van Oudegem?
9: Dat is niet... Ik denk dat bij mij wat erger zou zijn, moest ik iedere dag tiramisu eten.
0: Het is niet eerlijk, zeg ik u. Die gasten eet alles en nog heeft hij een tempel van een lichaam. Onwaarschijnlijk. Maar goed,
9: ik heb ook een tempel van een lichaam, maar te zien van Boeddha.
0: Filip, geniet van de dag, man. Dit is Billy Ocean.
9: Oké, dank u.

0: Het lichaam van Boeddha is ook een lichaam natuurlijk. Prachtige luisteraar, Filip Vinken. Het is hem gegund daar in Beernum.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Aan die heerlijke Billy Ocean. Dimitri Hermans heeft heel hard genoten. Net zoals wij gaan genieten van dat weer vandaag. Weer mevrouw Jacot, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ik zie op dit moment al hier onder de VRT-toren, zie ik al gewoon zon schijnen. Wat is dat allemaal?
2: Ja, het is niet overal het geval op dit moment, want er hangt nog wel wat lage bewolking hier en daar. Maar de zon die komt er wel voor iedereen aan. En het wordt een warme dag, een zomers warme dag zelfs, met temperaturen tot 27 graden in het centrum. Er kan zelfs een lokale 28 graden bij zitten. En aan zee mogen ze rekenen op een mooie 23. Dus het wordt echt wel een abnormaal warme dag voor deze week, alleszins. Op zich is het niet zo abnormaal om 27 graden te zien in september. Maar de rest van de week ziet er toch wel helemaal anders uit. Hè. We krijgen morgen bijvoorbeeld nog maar 19 graden. En ja, we zien eigenlijk vanaf vanavond dat de bewolking al wat zal toenemen. Dat er al eens een buitje kan vallen vannacht. En dat zal morgen ook het geval zijn. Dan krijgen we af en toe buien, af en toe regen bij dus die 19 graden. Donderdag ziet er iets droger uit. Hoewel er dan ook wel een buitje mogelijk is bij zo'n 18 graden. En ook vrijdag en naar het weekend toe blijven we rond die 18, 19 graden schommelen. En zeker in het weekend verwachten we opnieuw wat lichte regen en wat grijzer weer.
0: Maar vandaag vooral 27 tot 28 graden, zoals Gert Verhulst dan.
3: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Ja, vandaag toch wel. Geniet ervan, Jaco. Dank je wel.
2: Dank je wel, jullie ook.
0: Want er zijn mensen die dan toch compleet in paniek zijn. Onze trouwe luisteraar, boer Steven uit Aarselen. Goedemorgen, Steven.
4: Goedemorgen, Peter.
0: Zeg maar, wat stuur jij me nu? Wordt het winter?
4: Dat het winter wordt. Ja, het wordt winter, sowieso.
0: Maar waarom? Ja, het wordt ooit wel winter, Steven. Maar leg eens uit.
4: Nee, want zondag was ik op weg en ik zag een hele troep zwaluwen samentroepen om dan terecht te vertrekken. Ja, maar dus de zwaluwen zijn weg, dan wordt het winter.
0: Steven, die waren misschien gewoon even aan het samentroepen om een pintje te gaan drinken. Kan ook, hè, man.
4: Ja, misschien ook.
0: Ja,
4: nee, ja ik ook, misschien wel, maar dank
0: je
4: niet.
0: Je kan gelijk hebben, hoor. Ik zag ook de wilde ganzen zo. Die waren het overal. Rock, rock, rock. Vreselijk lawaai. Maar goed, dus die waarschijnlijk ook naar de warmere plekken aan het trekken. Ja. Je kan gelijk hebben. Maar vandaag 7, 28 graden, Steven.
4: Ja, aan de voer.
0: Ja, ah, denk het wel. Geniet er vooral van. Fijne ochtend daar, man.
4: Salut.
0: 24 over 7.

En nu weten we intussen ook waarom het vandaag zo'n mooi weer wordt. Hilde van Tricht uit Nienhoven heeft een appje gedeeld. Goedemorgen, we hebben gisteravond de zon meegebracht in onze valies van Malta. Maar dankjewel Hilde, 7, 28 graden, hou me vast.

0: Als je dit hoort, denk je van dat is veel te lang geleden. En daarom luister naar Radio 2 zie. Het is 7:30 exact. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
1: Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk, blijkt uit cijfers van SD Works. Het waren er nooit zoveel als nu en er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. En Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Dat zeggen verschillende media die de plannen konden inkijken. Kinderen zouden beperkt toegang krijgen tot socials en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, enkele online games en AI-chatbots. Een leeftijd. De leeftijdsgrens komt er niet.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Barbara de Jonk hierin. Het Vlaamse Sporttribunaal voert een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. De club zou de afgelopen weken meerdere klachten ontvangen hebben, maar de feiten zouden dateren van voor de fusie 2 jaar geleden. Voetbal Vlaanderen heeft de vermeende slachtoffers al gesproken, maar nu volgt een zaak ten gronde bij het Vlaamse Sporttribunaal. Woordvoerder Nant de Klerk.
4: Ik vind dat toch belangrijk om te zeggen dat er tot op vandaag nog niets bewezen is. Hè. En dan gaan wij die zaak analyseren. Dat is op dit moment ook gebeurd. En zullen wij die zaak aanhangig maken bij het Vlaams Sporttribunaal, die dan een volledig autonoom en onafhankelijk onderzoek zullen doen en ook opnieuw contact zullen nemen met de vermeende dader en vermeende slachtoffers.
3: In Woumen bij Diksmuiden is gisteravond een arbeider om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. De man was in het depot van een bouwonderneming een gewelf aan het afbreken toen een betonblok van 2 bij 2 meter op hem terechtkwam. De brandweer van Diksmuiden kon hem vrij snel bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval. En in de afgelopen 5 jaar is het aantal werknemers dat met de fiets naar het werk gaat in onze provincie sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Veerle Michiels.
5: Ja, dus in West-Vlaanderen, die behoren nu ook absoluut mee tot de kopgroep en noteert ook de sterkste groei op 5 jaar tijd. Als we kijken, als we juli 2021 vergelijken met juli 2026, dan zien we daar een stijging met 8 procentpunten, dus van 12% naar 20%. En dat is toch echt wel een aanzienlijke toename.
3: En 5 West-Vlamingen zijn gewond geraakt bij een ongeval met 2 paardenkoetsen in Limburg. Bij een rit met de koetsen struikelde een van de paarden over een wortel, waarna de dieren in paniek schoten en de koets omviel. Ook de tweede koets viel in alle paniek om. 2 mensen uit Jabbeke en Moorsleden raakten zwaar gewond. Een koppel uit Knokke-Heist en 1 persoon uit Jabbeke kwamen er met lichte verwondingen vanaf. En in Lombardzijde bij Middelkerken hebben alle bewoners opnieuw thuis kunnen slapen nadat een obuus werd gevonden. Arbeiders waren op een exemplaar van 750 kilogram gestoten tijdens werken. Buurtbewoners in een straal van 200 meter werden geëvacueerd. Zij verbleven tijdelijk in de sporthal, maar in de vooravond mochten ze opnieuw naar huis. Ontmijningsdienst Dovo heeft de bom laten ontploffen. Bewolkt met kans op wat regen vandaag, erg zacht wel tot 24 graden. Vanaf morgen een pak koeler en meer kans op regen dan. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Als je nu in de file kan staan met die zon erop, het heeft wel iets hoor. Maar bon, je wilde misschien niet instaan op dit moment. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja.
6: Als je er niet in wilt staan, dan moet je niet naar de Antwerpse ring. Want richting Nederland vertraag je daar 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Ook richting Antwerpen een 30 minuten bij vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot in Ranst. 10 minuten bij op de A12 vanaf Aartselaar. 20 vanaf Kruibeke en nog eens 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Richting Brussel meer file. 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Ook op de A12 vanaf Londerzeel. Op de E19 vanaf Peutie hetzelfde. 30 minuten bij op de E314. Tussen Rotselaar en Winkselen. En dan nog 20 minuten vanaf Haasholte en vanaf Overijssen. En tot slot rond Brussel op de binnenring 30 minuten file golven. En dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde.
0: Heeft Margot van de Regio al een oplossing voor haar kat Dolly? Dat verhaal hoor je straks.
7: Sportzat. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
8: Bij VD Amerika Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
8: VDK Bank. Excellent.
10: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
8: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
10: Kijk op excellent.be.
11: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
12: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
13: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
12: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
13: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeling.

hebben een heel trouwe luisteraar in Zweden. Dat is Stijn Dogen, die afkomstig is van Berlaren. Die laat weten, veel te warm. Daar bij jullie hier een zalige 9 graden en regen. Zalig met de kleuren in de bossen nu. Ja, die kleuren hebben wij ook, maar het is echt 7, 28 graden. Dat is een jakhals. Daar moet je het straks over hebben. Want

0: Daar is Margot.
1: Ja, gezellig vanmorgen, want Margot van de regio is even Margot van de studio. Die zit met een joekel van een poezenprobleem. En jij kon helpen. Ja, jouw poes Dolly, daar moesten we het over hebben, Margot. Die mag niet meer naar buiten.
2: Ja, ze heeft eventjes huisarrest, maar ze wil wel heel graag naar buiten. Ah, ja. En de reden dat ze huisarrest heeft, is omdat ze mocht voor de eerste keer buiten en ze heeft er de kantjes van afgelopen. Ze heeft heel de straat ontdekt, onder auto's gekropen, met als climax eigenlijk in het zwembad van de buurman gesprongen, waardoor we een verzopen katje hadden en we zoiets hadden van... Die mag niet meer buiten. Want ze heeft een gigantisch grote tuin om in te spelen, maar ja, daar kijkt ze niet naar om. Dus ik dacht, ik gooi het eens even in de groep bij de luisteraars. Wat kan ik doen om die kat in de tuin te houden, om het daar zo leuk mogelijk te maken? En ik kreeg een eerste tip van Bertrand uit Merelbeke.
1: Even luisteren.
3: Goedemorgen Margot, misschien is het wel interessant dat je uw kat een andere naam geeft. Want ja, de naam Dolly is toch wel een naam om te mogen weglopen. Hè? Misschien Stacy is beter.
1: Stacy!
2: Stacy!
1: Is het mis met Dolly?
2: Ja, Dolly.
1: Wegloopnaam.
2: Ja, een hele leuke naam vind ik, dus ik ga hem niet veranderen. Nee. Maar gelukkig heb ik nog heel veel andere tips gekregen van de luisteraars, dus luister even mee.
1: Amai, dus mensen die zelf met hetzelfde probleem zitten, goed luisteren, komt ie hoor.
4: Ja, ik hang eigenlijk gewoon met een tuin vol met speeltjes. En dan is dat daar zo leuk dat die kat eigenlijk nooit buiten wil. En dat werkt eigenlijk voor ons heel goed. En ik hang daar dan van alles, zo veerkes en balkjes. En als het mooi weer is, zetten we die ook een kartonnen doos buiten. En dan komt die eigenlijk niet uit de tuin.
5: Ja, dus onze kat die ging altijd bij de buren zich in een tuin verstoppen. Dan vonden we die niet terug. Die kwam niet naar huis. Dan begon die wat te mouwen op de deur. En wat hebben wij gedaan? Permanent huisarrest gegeven. Dat is een huiskat geworden. Soms tegen haar goesting, maar het was van, ja, we hadden geen zin om elke dag op zoek te gaan.
6: Ik heb dus 3 katten en mijn buurman heeft ook 2 katten. En die waren zodanig aan het vechten dat er mee naar een dierenarts moesten, dat die gewond waren. Oei. En heeft erop gevonden voor een draad om te spannen rond heel de tuin. En daarboven een schrikdraad. En nu komen de katten daar niet meer uit. Die hebben heel de tuin voor zich alleen.
2: En kunnen zij zich daar pijn aan doen? Of?
6: Nee, dat is ene keer als ze proberen daarover te springen, dan schrikken die, maar dan is dat gedaan.
7: Ja, ik heb een houden tip gevonden op een Facebookgroep waar je tips krijgt, advies krijgt van mensen die eigenlijk alles delen uit eigen ervaringen. Daar kan je ook gewoon een bericht in posten, bijvoorbeeld met een foto van je tuin, en dan geven ze je advies wat je kan doen, hoe je het kan inrichten, hoe je het leuk kan maken voor de katten. En die Facebookgroep heet Afgeschermde Tuin voor je Katten en de inrichting ervan.
2: Wow. Daar ga ik straks meteen mijn lied van maken.
1: Ah man, ik onthoud vooral schrikdraad.
2: Ja, ja, en iemand zei ook van, leg zo een likmat in de tuin met een beetje lekkers op en dan blijft je poes in de buurt. Maar dan denk ik, dan komen andere katten daar ook aan likken.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dat wil ik niet. En dan nog een laatste tip. Iemand zei, hang een soort van zendertje of airtag aan je poes. Dat ja, als ze kwijt is, dan weet je gewoon waar ze zit. Dan kan ik bijvoorbeeld zien, zwembad van de buurman. Of zo een cameraatje, zoals Tommy de Kat. Kennen jullie Tommy de Kat?
1: Nee.
2: Die gaat viraal op sociale media. Je kan nu kijken via VRT Max. Oh. En dan kan je gewoon, het is een cameraatje aan haar halsband, gewoon kijken wat die kat uitsteekt.
1: Is dat live?
2: Dat is wat de kat ziet.
1: Oh, wauw. Live volgen. Ja. Die jaagt ook andere katten weg. Oh, ja. Heerlijk wel.
2: Ja, voilà.
8: Heeft die een tv-programma, die kat?
1: Ja. Dit is echt zo dat je denkt van, laat dat 24 uur zien. De mens vindt het geweldig.
2: Ja.
1: Mijn zoon heeft ook zo'n airtag. Zo, als je op strand loopt bijvoorbeeld.
2: Ah, ja. Ja. Slim.
1: Een likmat niet.
2: Dat
1: heeft hij dan
2: kopen.
1: Niet. Al die fantastische ideeën, zeg. Dankjewel,
2: ja, dankjewel.
1: Maar je weet dat als je er nog hebt, 0473
2: 202,
1: dan kan je berichten achterlaten. Dit is Lena.

0: Maarten deed dat nog een mooie foto uit de Moezel. Groetjes daar. Super radioprogramma. Merci Mark. 15 graden op dit moment.
1: Oh my god.
0: Het is veel te warm voor de tijd van het jaar. Maar ja, goed weer voor de poezen natuurlijk. Zeg Marco, ja, we gaan erover door over de poezen nog.
2: Absoluut, want straks gaan Anne en Daan bellen met een kattenexpert die nog heel veel meer tips gaat geven over je kat buiten laten, wat de ideale leeftijd is enzovoort enzoverder. Dus ja, nog veel tips. Ik ga blijven luisteren.
0: Het is dinsdag dierendag, want jongens, wat is dit allemaal?
3: Goedemorgen, morgen. De vroegste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Na de wolf is nu ook de jakhals onderweg om naar ons land te komen.
4: Ja, en zich hier te vestigen. Er zijn studies dat de jakhals in 75% van Europa zou kunnen leven, ook in België. Het lijkt een beetje op een kleine wolf, vos, zo'n beetje een combinatie van de twee. Er zijn er misschien al enkele gespot. Maar in tegenstelling tot de wolf is de jakhals geen terugkerend dier. Hij is nog nooit eerder in ons land geweest. Dus als hij hier dan is, ja, dan zullen we zien. Hè. Hij eet kleine beestjes, kan ook wel schapen en kippen aanvallen.
0: De vraag is natuurlijk, eet hij ook...
2: ja. Dolly.
0: Dolly. Dolly is op. Maar ik zat even vragen aan onze natuur- en Radio 2-dierenvriend Juri Kortes. Goedemorgen, Juri.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Eet een jakhals kat?
5: Ja, wie weet, dat zou misschien wel eens kunnen natuurlijk. Hè? Ja, zeker.
0: Ja, want mensen maken zich zorgen natuurlijk. Ook de boeren zeggen van, oh nee, we hadden al die wolf en de vos. En nu moeten we de jakhals, moeten we er ook nog rekening mee houden. Moeten ze zich zorgen maken, Juri?
5: Oh, zorgen maken is veel gezegd, maar als je al gewaarschuwd bent en je maakt je weilanden wolvenproef, dan is die ook meteen jakhalsproef. Dus dat is, ja, dat is meteen twee vliegen in één klap, laat ons maar zeggen. Hè. Dus goed voorbereid zijn, dan is er in principe niet zo'n groot probleem.
0: Die zijn echt wel ja, soort van familie van elkaar dan.
5: Ja, je kan dat wel zeggen. Het is ook een hondachtige. En je zou het bijna kunnen zeggen, het zit een beetje tussen een vos en een wolf tussenin. De kleur is wat anders dan vos. Het is niet dat rossige dat hij heeft. Het is meer een beetje donker van boven. Een beetje biergeel aan de onderkant. Zo, dat is dat. Het formaat zit er ongeveer tussenin. En jakhalzen die leven ook in roedels meestal. Een beetje zoals wolven dat doen, terwijl vossen op hun eentje leven.
0: Je bent de eerste mens ter wereld die het woord biergeel heeft gebruikt. Maar...
5: Bierblond, bierblond.
0: Bierblond.
5: Bierblond.
0: Ja, bierblond. Ja, Juri. Mooi. Ja. Maar zoeken die mensen op?
5: Wel, eigenlijk wel op een of andere manier wel een beetje. Want de reden waarom dat die toeneemt, is omdat de voorbije 200 jaar, want het is al een tijdje bezig, ze komen helemaal vanuit de Zwarte Zeekust van Bulgarije, daar die regio. Maar door het verdwijnen van de wolf in Europa in die periode, hebben die zich kunnen gaan uitbreiden. Is er een grotere populatie ontstaan? Nu is de wolf wel wat er voor een groot deel aan terugkomen. Maar de jakhals die heeft zich dan een beetje aangepast en die zegt van, ja, weet je, die wolf die heeft wat meer schrik van mensen. Die gaat wat meer in de wildere delen van Europa leven, de wildere stukjes. Ik ga mij dan een beetje tegen die mensen aanschurken waar de wolf niet durft te komen. Dus die heeft zich, laat ons zeggen, een beetje aangepast. Dus zij komen, ja, net als een vos trouwens, hè, komen zij vaak net iets dichter bij mensen dan wolven.
0: Amai, kun je die ook tam maken dan?
5: Geen idee of je ze echt kan temmen. Dat is niet meteen
0: voor
5: de bedoeling, denk ik.
0: Ja.
5: Ah, ja. Maar... dat is niet meteen de bedoeling. Maar ja, dus het is ook niks om schrik over te hebben. Het is niet zo'n dier dat mensen of zelfs kinderen zou aanvallen. Okay. Dat helemaal niet. Je moet het een beetje bekijken als een iets grotere vos.
0: Ja, de jakhals is onderweg, wordend ook van dierenexpert Juri Kortes. Is dat dan, ja, met hoeveel komen die dan? Want dat is altijd zo je dan denkt...
2: In groep?
0: Ja, omdat je zegt, in roedels komen die dan met een paar honderd tegelijk. Hoe moeten we dat zien, Juri?
5: Dat is nooit niet met velen tegelijk. Hè. Dus de dieren die nu af en toe worden gespot in onze omgeving, en ook voor België zijn er waarnemingen, of claims van waarnemingen, maar die zijn nog nooit bevestigd door een foto of dat gaat eigenlijk altijd eerst over zwervende dieren. Ze vinden elkaar wel. En dat gaat echt met mondjesmaat. In Nederland zijn er al ook wel een paar gesignaleerd. Mm. En ook vastgesteld. En echt definitief dat we weten dat ze er zijn. Maar een echte populatie of roedels, die zitten ook daar nog niet.
0: Ja, met een mooie bierblonde buik. Ja,
2: het is wel echt een prachtig beest. Ik heb het ooit gezien in Zuid-Afrika. En dat is echt een heel mooi dier, wel een jakhals.
0: Ja, dat klinkt zo negatief, een jakhals.
2: Ja, het is wel heel... Ja.
0: Dus,
2: daar
0: moeten we
5: dan iets aan doen. Maar ja, de Egyptenaren hadden die eigenlijk ook. Hè. Dus het is een dier dat ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten voorkomt. Dat zijn dingen die daar werden afgebeeld al.

0: Kijk, we zijn weer heel wat wijzer geworden. Die jakhals. We weten wat gegoogeld vanmorgen. Dankjewel, Jori Kortes. Een heel fijne ochtend daar. En als je een jakhals ziet, neem een foto en deel hem zeker met onze.
1: Ja, ga ik doen.
0: En als je nog niet wist hoe die klinkt... Dat is bijna zo hoog als Freddie Mercury zelfs. Queen, You Don't Fool Me. Goedemorgen.

0: drums er al eens aan het einde is altijd zo goed. Doe nog eens aan het einde van. Die drums erbij, ja.
1: Ben op weg naar mezelf.
0: Hoe gedaan, Jeremy Vrieling. Goedemorgen, zeg.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Met vanmorgen een unieke gast voor ons discussiemoment, Mijn Gedacht. Ze heet Lucy, ze is 7 jaar en stelt de vraag die iedereen dringend zou moeten stellen.
10: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krol.
11: Goedemorgen. Nog nooit zoveel mensen gingen met de fiets naar het werk in Vlaanderen. En Europa heeft nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om te gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. En dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nooit zoveel als nu. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant maar 12%. Er zijn ook veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
12: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
11: Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat meldt de Transportfederatie Febitra. Diesel kost vandaag maximaal €2,4 per liter. En dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat toch door te rekenen aan de klant. Gelukkig hebben ze een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs, zegt Isabel de Maagd van Febitra.
13: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
11: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Dat melden verschillende media die die plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van den Abele is professor digitale cultuur aan de UGent en ze is blij dat die regels er komen, maar dat er geen strikte leeftijdsgrens is.
14: Ik denk dat we hier een beetje een compromisbels zien en dat vind ik heel mooi. Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
11: De Verenigde Staten zeggen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over welk soort het gaat is geheim, maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen maken. Nog in de VS zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft er geschiedenis geschreven, want ze is de eerste vrouw die 5 jaar op rij een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25, en won er uiteindelijk 6. Eén daarvan is voor hoofdrolspeler Noah Wyle voor beste acteur in een dramaserie. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun 3e groepsmatch gewonnen met 3-1 tegen Estland. De Red Dragons hadden het in de 2e set die ze verloren even moeilijk, maar ze wonnen verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
15: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de 3e set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
11: België staat op de voorlopig 2e plaats in de groep. En vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide-Oostende. De feiten dateren van voor de fusie van de twee clubs. En in Oostende is het openbaar onderzoek begonnen over de renovatie van het Thermae Palace Hotel. Bewolkt met kans op wat regen, erg zacht wel tot 24 graden. Vanaf morgen een pak koeler en meer kans op regen. En meer nieuws uit je buurt krijg je over een half uurtje.
0: Toch maar even naar de problemen kijken bij een opgaande zon. Goedemorgen Mona.
17: Goedemorgen.
0: Oh, zoveel file.
17: Het is heel veel file inderdaad. Rond Antwerpen op de Antwerpse ring, dus richting Nederland, daar vertraag je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten bij. Dat is tussen Gentbrugge en Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd. Links maak daar zeker een reddingstrook. Verder vanaf Kruijbeke nog eens 20 minuten. Nog naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot Indra. En 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Richting Brussel viel rijden op de E40 vanaf Aalst. Een half uur daar. Op de A12 vanaf Londerzeel 20 minuten bij. Op de E19 vanaf Semst ook een half uur. Op de E314 tussen Rotselaar en Winkselen 20 minuten. Verderop hinder bij Heverlee. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook richting Luik. Nog eens 20 minuten extra vanaf Haasholte en ook vanaf Overijssel naar Brussel. Rond Brussel op de binnenring. Daar 3 kwartier file golf. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een half uur bij tussen Itteren en Tervuren.
0: Oh, Caroline Lecleuze, goedemorgen Caroline.
18: Goedemorgen.
0: Live vanuit Zwevegem, 2 weken vakantie gehad. Oh, hoe voelt deze dinsdag?
18: Ah, wel, een beetje als haar woorden, hè. Vertrouwde stemmen op de radio horen.
0: Oh.
18: Een dag kan niet meer stuk.
0: Och, maar zo mooi.
18: Zo lief.
0: En het wordt 27 graden. Ga je mee dansen, Caroline?
18: Zeker en vast.
0: Kijk, we gaan dat met z'n allen doen. Zie, handen in de lucht, want...

0: blij zie. Oh. Margot, heb jij onze nieuwe gast al gezien van vanmorgen?
1: Oh, ja, schitterend.
0: Charlotte, via dat zitten, die nieuwe gast?
1: Ja, ik zit helemaal zitten.
0: 7 jaar, dit wordt top.
2: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: En die heeft iets te vertellen waar Charlotte even zal moeten van bekomen. En jij misschien ook. Goedemorgen, welkom.

0: roze is het kleurtje vandaag, hè, Margot?
1: Absoluut.
0: Amai, wat goed. Morgen, de dinsdag begint. Wat is dat met dat roze? Hoor je zo meteen hoor. Welkom bij de dinsdag. Vandaag 15 september, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het 6, 7, misschien zelfs meer dan 20 graden wordt. Kan toch niet meer, dit.
2: Dat is goed nieuws, hè.
1: Heerlijk.
0: Dat is prima nieuws vooral. Morgen goed bezoek van Christel Verbeke. Die komt mee ontbijten bij Goedemorgen Morgen. Want die heeft een enorm sterke reportagereeks gemaakt. Christel over mama's die mama proberen te zijn, ook al is dat niet altijd makkelijk. En donder uit James Cook, ja, je ochtend kan niet beter beginnen. Alhoewel, rond deze tijd kan je altijd gezellig meediscussiëren met de radio in onze unieke rubriek Mijn Gedacht. En vandaag heb ik voor jou een heel bijzondere luisteraar. Ze heet Lucy en ze komt uit Hasselt. Lucy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio 2. Hoe voelt het?
3: Goed.
0: Ah, dat denk ik wel, ja.

0: Als je kan meekijken, zeker even doen. Kan op VRT Canvas of gewoon op VRT Max. Ziet er geweldig uit, hè Margot?
1: Oh, ik wil haar outfit ook.
0: Een roze outfit, belangrijk. Ja. Ah, dat wordt zo meteen wel duidelijk waarom dat allemaal is. Je bent 7 jaar Lucy en je hebt een gedacht. Wat is jouw gedacht?
2: Waarom is nieuws altijd slecht?
0: Waarom is nieuws altijd slecht? Leg eens uit, aan wat merk je dat het nieuws altijd zo slecht is?
2: Misschien is er iemand gewond of is er oorlog op een land.
0: Mm-hmm. En dat vind je maar niks?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. We moeten sowieso nieuws brengen, maar ja, Charlotte, leg eens uit, waarom is het nieuws altijd zo slecht?
3: Ja, er gebeuren natuurlijk veel negatieve dingen, dingen die slecht zijn in de wereld. Hè, maar wij hebben de taak om alles te vertellen wat er aan het gebeuren is. En als er goede dingen zijn, dan gaan we die natuurlijk ook graag vertellen. Maar het is wel waar dat er vaak slecht nieuws in het nieuws zit. Dus we proberen dat een beetje gelijkwaardig te verdelen.
0: Nee,
3: dus,
0: het is altijd slecht nieuws.
3: Ja. Voor Lucy wel.
0: Als je dat slechte nieuws hoort, Lucy, wat denk je dan?
2: Dat oei. Ja. Misschien. Of ja, ai, en dan ja, dat is niet leuk.
3: Je wordt er niet vrolijk van.
0: Ah, nee, ja.
3: Ik herken het een beetje. Ik heb een dochter van 11 jaar. En als ze naast mij in de auto zit en er is slecht nieuws op de radio, dan draait ze gewoon de knop om en wil ze iets anders. Dus ik begrijp het wel. Het komt vaak heel hard binnen bij kinderen, hè.
0: We kunnen dat misschien ook wel een beetje oplossen. Karrewiet bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Alhoewel, dat is daar ook niet altijd.
3: Ja, Karrewiet, het jeugdjournaal van VRT Nieuws. Daar komt ook slecht nieuws aan bod. Maar ze proberen dat toch een beetje goed te kaderen. Hè, om uit te leggen waarom je dit moet weten. Omdat het ook gebeurt in de wereld natuurlijk.
0: Maar Lucy, we zitten hier nu. Welk nieuws moeten we dan wel brengen?
3: Ja.
2: Misschien dat iemand jarig is.
0: Dat iemand jarig is. Noem zo eens een paar mensen die je graag zou horen op de radio die jarig
2: is. Ikzelf.
0: Lucy is vandaag jarig. En je wordt vandaag 7 jaar. Hoe voelt dat 7 jaar worden, Lucy?
2: Leuk.
0: Ik denk het wel. Je straalt helemaal. En vertel eens, wat heb je op je hoofd op dit moment?
2: Ik kan.
0: Ah, beschrijf hem eens. Hoe ziet hij eruit?
2: Roze.
0: Ik heb de indruk dat roze een beetje jouw lievelingskleur is. Jij zou een goede vriendin van Camille kunnen zijn, denk ik. Welle, ja. Maar ik gooi het ook even naar de luisteraar. Als een vrouw van 7 jaar zegt dat het nieuws altijd zo slecht is... Is het nieuws altijd zo slecht? Deel gerust even jouw idee daarover. Kan via VRT Max. Volg ons daar op Radio 2. K3, vind je dat goed nieuws? Die hebben een liedje gemaakt dat heet De Zomer van Oyalele. En ik hoor van het journaal dat dat een heel goed nummer is.
3: Dat is een heel goed nummer, daar word je heel vrolijk van ook.
0: Ik wil dat even spelen voor jouw verjaardag. En vooral met z'n allen, hip hip hip!
3: Hoera!
0: Wel. Oh, 7 jaar. Weet je dat nog, dat je 7 jaar werd, Margot?
1: Nee, eigenlijk. Zo lang geleden.

0: De zomer van Oyalele van K3. Nog altijd de zomerhit van dit jaar. Was ook goed, hè, zeg.
1: Zeer goed.
0: Bij ons een heel bijzondere gast. We hebben Lucy uit Hasselt, die vandaag exact 7 jaar wordt. Fantastisch, nog eens proficiat. Leuk, hè. Wat wil je later worden, Lucy?
2: Een popster.
0: Een wat?
2: Een popster.
0: Een popster.
3: Top. Fantastisch.
0: Oh, dit wordt mooi. Als Lucy, als je over 20 jaar echt een popster wordt, dan gaat dit beeld de wereld rond, sowieso. Maar vooral, we hebben fantastische berichten die binnenkomen. Valerie Harms uit Merelbeke is helemaal mee. Nu al het mooiste radiomoment van het jaar met die prinses in jullie studio. Joske Delcour, dat klein patatje, heeft ondanks alles de dag van haar leven. Ze heeft het duidelijk zin in. Heeft jou iemand al ooit eens patatje genoemd?
2: Nee.
0: Dat, deze. Hoe noemen jouw ouders jou? Wat zeggen papa en mama?
2: Lucy.
0: Gewoon Lucy. Ze hebben zo geen koosnaampje voor jou?
2: Nee? Bolleke.
0: Bolleke. Oh, nee. Ja, ze staan daar in de gang zo. Zeggen jullie bolleke tegen jullie kind? Het is geen een bolle, dat is een mooi meisje. Dat zeggen jullie toch allemaal. Maar goed, heel veel mooie berichten die binnenkomen over jouw gedacht. En het gedacht, herhaal nog even, wat was jouw gedacht?
2: Waarom is nieuws altijd slecht?
3: Ja, er zijn veel mensen die dat vinden. Inge zegt, ja, schrikken jullie er dan van dat zoveel mensen slecht gezind rondlopen? He, er is slecht nieuws, ze zijn kribbig tegenover elkaar. Ik kijk geen nieuws meer, zegt Inge. Maar ze wenst ons wel een heerlijke zomerse dag.
0: Ja, Ilse Verret ook. Ik kijk bewust niet naar het nieuws, omdat ik er depressief van word.
3: Oh.
0: Ja, in verband met de vraag of het te veel negatief of slecht nieuws op de radio. Ja. Meer aandacht besteden aan het positieve nieuws dat er rondom ons toch wel te vinden is. Denk eens even na, wat is het meest positieve nieuws van de dag?
1: Ik heb heel veel leuke tips gekregen waar mijn poes heel gelukkig van gaat worden. En als ze poezen blij zijn, Lucy, dan is heel de wereld
2: ik
1: blij.
2: Ik heb daar ook een auto gehoord.
1: Is het waar? Ben je daar blij van geworden?
0: Ook,
1: ze knikt,
0: ook wel,
1: ja.
0: Ook wel positief nieuws, daar ben je vandaag mee begonnen, dat heel veel mensen...
3: Met de fiets naar het werk gaan en al maar meer en meer. En het is mooi weer, dus neem de fiets vandaag als je gaat werken, ja.
0: Wij gaan iets onwaarschijnlijks doen. Ja. Speciaal voor jouw verjaardag, Lucy. Straks na 9:30 gaan wij een extra journaal brengen. Hier op Goedemorgen Morgen. Met alleen maar goed nieuws. Dus, lieve luisteraar, deel snel nu via VRT Max jouw positieve, jouw goede nieuws. En dan komt dat straks bij Goedemorgen Morgen op de radio.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: Ik weet het. Mag zeg het niet.
6: De zoete inval.
7: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
7: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
4: Check de volledige kalender op VRT Max.
10: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
11: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
10: En wat maakt u dan blij?
11: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
10: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
11: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
4: Sportzot.
10: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
15: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel.

0: Jongens, mijn mond is intussen vervuld van regenboog cupcake. Ja. Maar ja, lekker hoor. Wat is hier aan het gebeuren? We hebben Lucy bij ons uit Hasselt. Lucy is 7 jaar vandaag. Nog eens een gelukkige verjaardag, Lucy. Het zijn alle hippiepiep.
1: Hoera, jeeha.
0: En Lucy had een helder gedacht. Waarom is het nieuws altijd zo slecht? Dus we gaan daar iets aan doen, Lucy. Dankjewel trouwens, want je hebt mij iets gegeven. Wat heb je mij gegeven vandaag?
2: Een regenboogcupcake.
0: Een regenboogcupcake. En de rest van de klas krijgt dat ook. Wanneer ga je daar naartoe, naar de klas?
2: Als ik na het nieuws, ja.
0: Ah ja, na het goede nieuws. Ja, want wat...
1: En er volop mee bezig, hè. Het is ongelooflijk hoeveel berichten er al binnengekomen zijn. Blijf maar sturen.
0: Nancy Wittevrongel uit Beernum, die geeft jou gelijk trouwens, Lucy. Nancy, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dan is je gelukkige verjaardag.
0: Ja, gelukkige verjaardag. Zeg Nancy, hoe pak jij dat aan, dat nieuws kijken of dat nieuws luisteren?
3: Ja, eigenlijk kijk ik totaal niet.
0: Niks?
3: Nee, niks. Absoluut niks. Nee, nee.
0: Dus jij weet, jij weet bijvoorbeeld niet wie de president is van Amerika op dit moment?
3: Ja, dat wel. Dat wel. Daar kan je niet naast me kijken.
0: Nee,
3: ja,
0: nee, dat is...
3: Allee, dat is...
0: Die komt overal. Ja.
3: Die komt overal, hè. Maar nee, eigenlijk niet.
0: Ik merk wel dat jij er heel vrolijk van wordt, dus misschien toch een tip voor de anderen allemaal. Zeg Nancy.
3: Ja, he, ja.
0: Ja, zo meteen na 8:30 barst het goede nieuws hier los. En ja.
4: Ja, ik herken mij ook heel hard in Lucy. Ik kan soms ook heel ongelukkig worden van al het nieuws dat slecht is. Maar ik volg bijvoorbeeld op sociale media heel veel pagina's die enkel goed nieuws delen. Bijvoorbeeld de Good News Movement. En die delen dan leuke filmpjes van dingen waar je echt gelukkig van wordt. Of Goed Nieuws, dat is ook een leuke pagina om te volgen. Want daar weet ik bijvoorbeeld dat...
0: Dat bestaat gewoon.
4: Dat bestaat. En daardoor weet ik dat Wilma, dat is een 92-jarige vrouw uit Nederland, het wereldrecord... jetski of waterskiën heeft gebroken.
1: Zalig.
4: Leuk, word je gelukkig van?
0: Daar word je allemaal gelukkig van. Intussen is de jarige Lucy met haar roze kroon en haar roze jurk altijd aan het glunderen. Zometeen wordt het nog beter. Want Charlotte die is op dit moment alle goede nieuws aan het verzamelen.
1: Helemaal voor jou.
0: Ergens rond 8:40 hoor je dat allemaal. Heb je nog goed nieuws? Nu delen via VRT Max. En kijk, dit is prima nieuws. Kun je dansen natuurlijk. Bob Sinclair en Love Generation. 27 graden. Boah.

0: Maar ik heb heel geproefd rood, blauw. Een hele regenboog cupcake van Lucy. Dankjewel voor die prachtige cupcake. Heb je die zelf gebakken, Lucy?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig maar. Helemaal alleen of een beetje hulp gekregen?
1: Met papa.
0: Met papa. Altijd de beste. Het is 8:55. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gaat met de fiets naar het werk. Blijkt uit cijfers van SD Works. Het waren er nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. En in grote delen van Nederland is het spoorverkeer ontregeld. Volgens de beheerder is het vermoedelijk sabotage. Want op meerdere plekken op het spoor zijn materialen gevonden die daar bewust zijn neergelegd. Of het verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar in Nederland.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.

0: Intussen komen we hier echt van alles te weten over onze jarige Lucy. Zeg Mona van het verkeer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met al die file, dat het slechte nieuws over die file altijd. Weet je welk instrument onze jarige Lucy gaat spelen binnenkort?
1: Nee.
0: Raad eens, ze is 7 jaar. Welk instrument wil je dan spelen, denk je?
1: Piano.
0: Piano? Nee. Lucy, welk instrument ga je spelen?
2: Trompet.
0: Trompet.
1: Oh,
0: tuurlijk wel. Goed, trompet er maar even de files af, Mona.
1: Ja, het is vrij veel. Ik heb het nodig. Rond Brussel op de binnenring 40 minuten filegolven. En dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Filerijden richting Brussel, dat doe je ook op de E40 in Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder vanaf Aalst 20 minuten bij. Nog naar Brussel 20 minuten filegolven vanaf Londerzeel op de A12. 35 minuten van vanaf Semst, 15 minuten tussen Rotselaar en Winkselen. Verderop ook hinder bij Heverlee, want daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook richting Luik. Nog naar Brussel, 25 minuten aanschuiven vanaf Bertem en vanaf Overijse. Je vertraagt 15 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Op de E17 richting Antwerpen verlies je nu 20 minuten tussen Deinze en het parkeerterrein in Nazareth. Komt door een ongeval links. Verderop tussen Gentbrugge en Beervelde 25 minuten bij. Door nog een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. En hou er ook rekening met 15 minuten kijkfile tussen Lokeren en Beervelde. Nog naar Antwerpen. 10 minuten bij vanaf Kruibeke. Een half uur vanaf Massenhoven. 10 minuten van Oelegem tot Inranst. En 15 minuten vanaf Boom op de A12. Het gaat ook langzaam op de E313 richting Lummen. Ter hoogte van het parkeerterrein Inranst staat nu een defect voertuig op de spitstrook. En je verliest 15 minuten op de E17 naar Gent tussen Lokeren en Beervelde.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Oh jongens, toch wat een vrolijke ochtendshow vanmorgen.
4: Goedemorgen, morgen.
0: Bij onze Lucy uit Hasselt, die is 7 jaar en die had een heel helder gedacht. Waarom is nieuws altijd zo slecht? Lucy, zometeen zal onze Charlotte van het nieuws alleen maar goed nieuws lezen. Lukt het een beetje?
5: Ja, ik ben bijna klaar.
0: Is helemaal goed?
5: Fantastisch wordt het.
0: Maar wat gebeurt er vooral? Wat is het beste nieuws van vandaag, Lucy?
2: Mijn
0: jij wordt 7 jaar vandaag, dus gaan we dat ook vieren. Want kijk eens wat Backstage Bavo voor jou gemaakt heeft vanmorgen. Een taartje met een kaarsje erop, dus je mag blazen van je 3, 2, 1. Hip, hip, hip.
5: Hoera.
0: Ja, het is een aardbeientaartje. Hou je van aardbeientaart?
2: Ik hou niet zo van taart, maar wel van aardbeien.
5: Ah, voilà, komt goed.
0: Oh, ik ga zo even een kleine hartverzakking. Dan eet je maar de aardbeien gewoon op je gemak op. En straks alleen maar positief nieuws. Komt goed hoor.
6: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AV

0: Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werking. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concept.

0: word je er ook gelukkig van. Van Ricky e Poveri, Sara Perché Ti Amo.
1: Goedemorgen. Peter van
0: der Verre. En Lucy uit Hasselt, die 7 jaar wordt vandaag. Dat is eigenlijk het beste nieuws van heel de dag natuurlijk. Dat heeft ons duidelijk gemaakt dat het nieuws niet altijd zo slecht moet zijn. En daarom heeft Charlotte van ons nieuws een extra nieuwsuitzending klaar. Met alleen maar goed nieuws. Goh, Lucy, hoe klaar ben je ervoor?
2: Klaar.
0: Ja, zeer klaar. Oké, neem het even over. Ja, ben benieuwd.
3: Voilà.
0: Daar ga je.
3: Het is 9:15 bijna. Goedemorgen, het goede VRT-nieuws met Charlotte Krul. Lucy Wuits uit Hasselt is 7 jaar geworden vandaag en viert dat met ons in Goedemorgen Morgen in de studio. Ze wil vooral goed nieuws horen, dus dat komt goed. Goedemorgen, Lucy.
2: Goedemorgen.
3: Voilà, ofwel bolleke, zoals je mama en papa je noemen. Je krijgt een hond, een nieuw huis en een zwembad, dus dat is alleen maar positief. Vandaag is Marcel Marquet uit Nieuwpoort ook jarig. 100 jaar, ook proficiat bolleke. Heel de familie wenst hem een gelukkige verjaardag en veel gezonde en gelukkige jaren. Stefan Bezouw uit Wevelgem, die woont dan weer vanaf vandaag officieel samen bij zijn vriendin. Aniek van den Einde laat weten dat Daan Hugaert vandaag 77 wordt in Thuis. Hij speelt de rol van Eddie van Notegem en is ook jarig, dus eten ze ook taart in Thuis vanavond, net zoals Lucy hier in de studio van Goedemorgen Morgen. En dan Leo Verhagen uit Merchtem, die heeft ook goed nieuws.
4: Goedemorgen, vandaag wordt ons moeder 93 jaar. En dat gaan we samen met mijn 2 broers en zus en hun aanhang vieren in het restaurant met haar favoriete gerecht, paling in groen. Hallo. Oh,
0: lekker.
3: Bij Sarah van Geldrop hebben de pleegkittens Mo, Maan en Antoon alle 3 een Meter en Peter gevonden om hen mee te helpen groeien. Sandra de Mazenaar heeft een reisje geboekt naar Londen en ze gaat haar oudjaar vieren. Hyper de piep, hoera voor Lucy, laat ze ook weten. Sandra de Mazenaar bestelde net tickets voor mama's jasje in Ninove. En Gerda Geschiere zegt dat haar zus, die ook haar meter is, vandaag 91 wordt. Ook een dikke proficiat waard. Dan de kankerbehandeling van Pascal Braakman. Die loopt stilaan ten einde. En dat valt wellicht samen met de geboorte van zijn 4de kleinkind. Dankjewel AZ Zeno, alle vrienden en familie die hem gesteund hebben. En dan Guido de Kok. Die sluit af met goed nieuws. De zon komt elke dag op voor ons allemaal. En dat brengt ons helemaal naar het weer. Dat is heel zonnig en warm vandaag. Temperaturen tot plaatselijk 28 graden aan zee. 23, alstublieft.
0: Oh man, jongens, stop. Wauw. Echt waar. Ik ben zwaar onder de indruk, Charlotte, van jou.
3: Moeten we meer doen, hè?
0: Lucy, hoe voelde het voor jou, dat goede nieuws?
2: Nee.
0: Ja, ik denk het wel. Alles voor jouw verjaardag. Je hebt intussen ook een Goeiemorgenmorgen drinkfles gekregen. Je hebt alle aardbeien opgegeten van de taart. En het kaarsje heb je mooi laten liggen.
3: En je hebt ons doen nadenken over misschien wat meer positief nieuws te brengen, denk ik, ja.
0: We nemen het mee. We zijn al de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen, maar dit is alleen maar beter geworden. Lucy, dankjewel dat je er was. Ze zijn allemaal aan het luisteren in de klas waarschijnlijk. Wil je nog de groeten doen?
2: Ja.
0: Doe maar.
2: Even groetjes van Lucy.
0: En tot straks met allemaal regenboogcupcakes. Heerlijk. En dit is onze Radio 2 topsong van deze week. Niels de Stadsbaan.

0: Onderweg. Het is onze nieuwe Radio 2 topsong van Niels de Stadsbader. Het verhaal van hemzelf en zijn ex-vriendin, waar hij dan Peter geworden is, van haar kindje. Bijzonder mooi verhaal. En dat kindje, dat heeft ook geluisterd naar de nieuwe song. En die vond daar ook wat van, aangezien we toch bezig zijn. Wat vond het Peterkind van Niels de Stadsbader van het nieuwe liedje?
1: Wat vind je van het liedje van Peter dat hij heeft geschreven voor mama?
2: Mooi.
1: Ja, vind je het mooi? Ja, wil je nog iets vertellen aan Peter? Wil je nog iets zeggen?
2: Dank je.
0: Het is sowieso ook een hipster. Deed zo in vroeger deden we
3: een Gen Z-hartje.
0: Ja, zo ja. Met duim en een vingertje. Zo. Dat alleen maar goed nieuws. Want dit kan ook wel tellen als carrière move. Want er is nieuws over een ex-Miss België.
4: Over Joke van der Velde. Die geeft sinds kort godsdienstles aan jonge kinderen nadat ze vorig jaar haar diploma als kleuterjuf ook haalde. En na het verlies van haar zus en haar vader vindt ze veel steun in haar geloof. En ook bidden. En ze wil die waarde meegeven aan haar zoontje die binnenkort gedoopt wordt. En tegelijk blijft ze modellenwerk en presentaties doen.
0: Goedemorgen, Joke van der Velde.
5: Goedemorgen, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Het is allemaal gezegd.
4: Oh, nee, nee.
0: Maar ik zie jou inderdaad op dit moment ook geweldig zitten. Ben je al gaan joggen of zo, Joke?
5: Nee, dat is dus mijn ochtendmoeder-rush-outfit. Haren in de war. Ik heb mijn jammer nog niet gefietst en ik heb gewoon iets super snel aangetrokken om nu van ons voor te brengen.
0: Ah, oké, op die manier. Maar wanneer moet je naar de klas vandaag, Joke?
5: Vandaag sta ik niet in de klas. En dat is eigenlijk zo'n beetje de merde. Eigenlijk, dus ja, er is een lerarentekort. Maar eerst moet je een bepaald aantal uren hebben. Want bijvoorbeeld een 200-tal uren in de Ivara-spoorgemeenschap. Mm-hmm. En dan krijg je voorrang op anderen. En dat heb ik nog niet. Dus ja, anderen krijgen voorrang op mij voor een vaste plek en zo. Dus leren ze bij mij vooral invallen. En vandaag heb ik geen
0: inval.
5: Ik heb er net zo twee weken opzetten.
0: Voor alle duidelijkheid, het is duidelijk geen bevlieging. Je staat echt in het onderwijs. Waarom vind je het zo belangrijk om aan schoolkinderen godsdienst te geven, Joke?
5: Het is eigenlijk altijd al een passie geweest van mij. Maar toen ik op 19, 20-jarige leeftijd ben ik toen Miss België geworden en heb ik die studies niet afgemaakt. En zoals velen tijdens de coronaperiode heb ik het licht meer gezien. En dat is zoiets van, ik wil niet een volledige carrière switch doen, maar wel een soort van verrijking, verbreding. En ik ga daar terug op te leggen. En waarom kinderen? Ik ben soms veel liever in de omgeving, in het bijzijn van kinderen, dan in de omgeving of bijzijn van volwassen mensen.
0: Okay.
5: Ik leer hen super graag. Het is mooi om hen speelonderwijs iets bij te leren. En dan zien we dat evolueert. En je krijgt daar zoveel van terug. Moet je jou niet uitleggen, hè?
0: Nee, sowieso. Maar ik zie de koppen natuurlijk.

0: Ook van de kranten van ex-Miss België, is godsdienstlerares. Hoe reageren de mensen als je voor de eerste keer dan zegt van, ja, ik wil dit wel komen doen?
1: Dat valt eigenlijk super goed mee. Maar om te verduidelijken, dus ik heb mijn studieonderwijs gedaan, 3 jaar. Mm-hmm. Daarin heb je de keuze of dat je voor levensbeschouwelijk gaat, of wel voor RKD, dus Rooms-Katholieke Hosties. En dat heb ik gekozen. En dat houdt eigenlijk gewoon in dat ik naar een katholieke school mag gaan en dat ik daar godsdienst mag geven.
0: Op deze
1: manier. Terwijl iemand anders dat niet zou mogen doen, ja.
0: Maar je blijft de dingen...
1: Maar het is allemaal niet te zwaar, Peter. Voor kinderen wordt dat echt allemaal heel leuk aangebracht aan de hand van verhaaltjes of zo. Godly Play, dat is dan ja, een leuke manier iets vertellen aan de kinderen. Ja, en ik vind dat belangrijk. Ik heb daar ook veel aan gehad. En geloven in...
0: Ja, om maar te zeggen, er is duidelijk meer dan een leven na Miss België zijn. Joke van der Velde bij ons bij Goedemorgen Morgen. Ja. Ik heb het gevoel dat wij zo'n heerlijk positieve ochtendje
2: hadden. Het is zalig, we zitten op een regenboog en we gaan verder.
0: Amai, maar dat kunnen we nooit meer afglijden.
2: Nee.
0: Ik kom Shema Saïs.
1: Kan dan niet meer naar beneden gaan nu.
0: Heerlijk. Nee,
2: we blijven erop.
0: En de zon schijnt. Joke van der Velde, geniet van de dag. Ja. Dankjewel dat je even wou spreken.
1: Dankjewel,
0: met ons.
1: Jullie ook.
0: Fijne ochtend.
1: Tadaa.
0: Goedemorgen, het is 7 voor 9. And this is Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

0: Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Goedemorgen. Zometeen onze consumentenshow van Radio 2 Win-Win. Met ja, een nieuwe DJ, Shema Saisai. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allee, nieuw jaar. Het is toch alweer een dag bezig, ervaren rond. Hoe was het gisteren?
1: Het was heel leuk, ja. Maar ik was wel zenuwachtig.
0: Ja, en
1: ja,
0: nu?
1: Ja, nu nog altijd, natuurlijk. Natuurlijk. Elke dag is een nieuwe kans om wat te verprutsen. Hè.
0: Wat is dat?
2: Oh, allee. Ik ging een positief nieuws brengen, hè.
0: Wat is dat met dat roze vanmorgen trouwens?
1: Ja, we zijn als modekleur. Ja.
0: Is dat een modekleur?
3: Het is een modekleur.
0: Voor de herfst?
3: Ja, ik heb dat nu beslist.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
1: Ik stel voor dat jij daar ook dan met een roze t-shirt komt morgen.
0: Ik neem het mee naar de vergadering.
1: Ja.
0: Maar vooral schema, zometeen is er een win-win. Wat gaan we meemaken?
1: Wel, wij hebben daar straks al een kat gehad in de show. En
0: ja?
1: Wij gaan het hebben over een geit. Een familiegeit.
0: Echt?
1: Ja, het is wel een heel triest verhaal. Van onze collega Evi Walsgaars uit Veert en Vlaas-Brabant. Die haar familiegeit heeft verloren. En moest opgehaald worden. En dat is niet helemaal gelopen zoals het zou moeten.
0: Oké, okay, dan hoor je zo meteen alles over met Shema Saisai. Zij heeft met C-H-I. M-A-S-A-Y-S-A-Y.
1: Jij weet echt ook niet hoe je mijn naam moet
0: zeggen. Ja, wel, misschien.
1: Onvoorstelbaar.
4: Het van de Mazuren, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met de Mazuren in Anzegem. Verandas, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazuren.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap.
5: In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
6: Ja, goeiedag. Sorry, ze. Ik wil mij niet moeien, maar uw dak is volledig naakt. Maar echt poedelnaakt. En de mensen spreken erover, hè. Dus misschien moet je die dakpannen toch maar eens bedekken.
5: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van provincie West-Vlaanderen.
7: Uw zekerheid voor de toekomst? Dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker, Index Muiden, Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
8: In Poperingen zie ik wit schuim.
9: De zee?
8: En goud gekleurd water.
9: Ah, dat zijn de bier- en hoppenfeesten in Poperingen van 18 tot 20 september. Met de hoppenstoet en dikke ambiance in de feesttent.
8: Ik zie alle info op hoppenfeesten.be.
9: Allee, hop, met de beentjes.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Als je afscheid moet nemen van een huisdier, kan het wel eens misgaan wanneer het opgehaald moet worden. Straks hebben we een pakkende getuigenis daarover na het nieuws.
11: Elke dag.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat meldt de Transportfederatie Febitra. Diesel kost vandaag maximaal 2,4 euro per liter en dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de klant. Gelukkig hebben ze een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs, zegt Isabel de Maagd van Febitra.
13: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
12: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Marieke Monique van den Abeel is professor digitale cultuur aan de UGent. En ze is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
14: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
12: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Volgens de spoornetbeheerder zijn er op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de sporen en daardoor zijn er storingen bij de treinbeveiligingssystemen.
15: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen en die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
12: Door de storingen kan er niet gecontroleerd worden of er een trein over het spoor rijdt of niet. En daardoor is er veel hinder. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt voor een groot deel stil. En de Verenigde Staten zeggen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over welke soort het precies gaat is geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de Verenigde Staten is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen maken. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maxima tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Goedemorgen Mona.
2: Goedemorgen Shema.
1: Staat het op de weg?
2: Het is heel erg druk op de weg. Op de E17 richting Antwerpen al een hele ochtend daar. Op dit moment verlies je daar nog 40 minuten tussen Kruisum en het parkeerterrein in Nazareth. Er is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verderop tussen Gentbrugge en Beervelde een half uur bij. Komt door nog een ongeval links. Maak daar dus zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 15 minuten kijkfile tussen Waasmunster en Beervelde. Nog naar Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. En 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Je vertraagt nog 15 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Langzaam rijden op de E313 richting Lummen, ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook. Rond Brussel op de binnenring nog altijd 3 kwartier filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel 15 minuten extra vanaf Aflichem liever. 25 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. Hetzelfde op de E19 vanaf Semst. Op de E314 nog wat hinder bij Heverlee. Daar staat een defect voertuig rechts richting Luik. 25 minuten aanschuiven vanaf Everberg en een half uur vanaf Overijse.
1: Goh.
2: Stevig, hè?
1: Het is wel stevig. Gelukkig is het goed weer.
2: Ja, dat is toch wel iets.
1: We kunnen de mensen vanuit de file daar toch een beetje van genieten.
2: Ja, geniet van het zonnetje. Voilà, veel plezier daar.
16: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Win-win.
17: Shema Sai Sai.
1: Je huisdier verliezen is al erg genoeg, maar als je dan ook nog dagenlang moet wachten voor het opgehaald wordt, wordt het helemaal pijnlijk. Hoe dat precies in elkaar zit, dat gaan we vandaag uitzoeken in Win-Win. Goedemorgen.

0: Als je bent opgegroeid in de jaren 90 zoals ik, heb je hier zonder twijfel veel leuke herinneringen aan. Whoops Now van Janet Jackson.
1: Win-win.
0: Vorige week heeft Xavier het hier uitgebreid gehad over wat je allemaal kan en mag doen wanneer je huisdier sterft en hoeveel jou dat allemaal kan kosten. Een overzicht daarvan kan je trouwens nog eens rustig nalezen op de Win-Win-pagina van VRT Nieuws. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je dier te laten ophalen door een gespecialiseerde firma, Rendak heet dat bedrijf, met een C, maar het loopt niet altijd zoals je het zou hopen. Evi Walschaars, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Shema.
0: Je bent onze collega bij VRT Nieuws in Vlaams-Brabant. En je hebt deze zomer afscheid moeten nemen van jullie familiegeit, Robin.
2: Ja.
0: Die werd uiteindelijk opgehaald door Rendak. Maar de manier waarop was toch wel heel pijnlijk. Hè? Vertel eens.
2: Ja, inderdaad. Zoals je zegt, er zijn verschillende manieren om ja, met een dood huisdier om te gaan. Maar Robin was een hele grote geit. Die woog 100 kilogram. Dus we konden die niet zomaar begraven in de tuin of iets anders. Dat mag gewoon niet. En dan kwamen we inderdaad uit op die website van Rendak om hem te laten ophalen. En ja, daar begint het eigenlijk. Want die website was echt niet gebruiksvriendelijk. Ik vond daar nergens een pagina om een geit te melden. Ik heb daar heel lang naar moeten zoeken. Dus ik bleef maar op van alles doorklikken in toch wel een droevig moment. En ik kwam dan uit op pagina's om slachtafval te melden enzovoort. Bij huisdieren stond er geen geit. Wel cavia's en konijnen en paardachtige. En bij veedieren stond er ook geen geit. Dus ja, ik kwam dan na heel lang zoeken wel uit bij een formulier dat ik kon invullen, maar dat zag er heel amateuristisch uit. Ineens stond er bijvoorbeeld een foto en een titel over schapen daarbovenaan. En ik dacht, ja, het ging dan over blauwtong en hoeveel schapen er al in België waren gestorven door blauwtong. Dus ik heb denk ik 2 of 3 verschillende formulieren ingevuld uiteindelijk, gewoon om zeker te zijn.
0: Ja.
2: Maar daar kreeg ik uiteindelijk zelfs geen bevestigingsmail van. Dus ik wist gewoon niet of iemand mijn melding had aangekregen. En op zo'n moment was dat wel heel hard stressen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, vooral omdat we ons echt begonnen zorgen te maken omdat het heel warm was. Het was 35 graden toen Robin was gestorven en het was een vrijdag. Dus ik ben voor de zekerheid dan nog eens op de website gaan kijken of ze in het weekend uitrijden bij zo'n temperaturen. Want ze komen die niet meteen halen natuurlijk. Daar stond van wel, vanaf 27 graden. Dus we hadden echt hoop. Ja, het is 35 graden. Het kan toch niet dat ze hem heel het weekend zouden laten liggen. Er stond ook dat ze communiceerden via hun kanalen. Dus ik heb zelfs op Facebook gaan kijken. Ik heb zelfs een account gemaakt op X, want dat had ik helemaal niet. Maar ze communiceerden daar al sinds 2019 niet meer op.
0: Ah, dus daar kon je helemaal niets
2: vinden. Dus daar was ik niks mee. Maar ik dacht, oké, het is 35 graden. Ze zeggen dat we ze uitrijden op zaterdag vanaf 27 graden. Dus we hebben dan gedaan wat dat moest en we hebben hem in een zeil gewikkeld en van voor op de oprit gelegd.
0: En hoe lang heeft hij daar dan moeten liggen voor het opgehaald werd?
2: Ja, 4 dagen uiteindelijk.
0: Dus, 4 dagen?
2: Ja.
0: Wow.
2: Robin is op vrijdag gestorven en hij is pas dinsdagmiddag opgehaald. Dus dat was voor ons heel pijnlijk. Dat was hartverscheurend om elke dag op te staan en te weten dat een dier dat je heel graag hebt gezien, daar lag te vergaan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik dacht op voorhand ook dat ik daar wel heel rationeel mee zou kunnen omgaan, want we hebben ook andere dieren gehad en je weet ergens wel dat het maar zijn lichaam is dat daar ligt. Maar ja, je hebt hem graag gezien. Daar komt ook een soort respect bij voor zijn lichaam. Je hebt zijn oortjes graag gezien. Je hebt zijn neusje graag gezien. Dus ik voelde mij alsof ik hem iets had misdaan. En daarnaast kan je ook wel inbeelden dat het niet prettig is dat een dier daar 4 dagen lang ligt te rotten. Er waren zelfs buurtbewoners die kwamen klagen bij mijn mama dat ze de politie zouden bellen over de geurhinder.
0: Oh, dat zo erg was. Maar ja, natuurlijk in 35 graden is dat ook wel heel snel, hè?
2: Ja, inderdaad. Die begint heel snel te disintegreren. Echt. Dus wij hadden ook niet meer de optie om hem nog te verplaatsen of iets anders te doen. Dus we konden alleen maar wachten, terwijl ook de buurkinderen kwamen vragen van, is dat Robin die daar ligt? Want die hebben hem natuurlijk ook graag gezien.
0: Oh ja,
2: dus dat was heel moeilijk.
0: Nu, jullie geit was natuurlijk ook al 16 jaar, jullie huisdier. En dan zo'n einde. Ja, heb je het een plaats kunnen geven intussen?
2: Het moment dat ze hem zijn komen ophalen was eigenlijk een hele grote opluchting. Ja, inderdaad, je zegt, hij heeft heel veel betekend. Hij is 16, 17 geworden. Hij is ook bij ons geboren. Dus ik was zelf 12 of 13 toen hij geboren was. Ik ben intussen 29.
0: Je bent ermee opgegroeid.
2: Ja, mijn mama heeft hem ook heel graag gezien. Dus terwijl hij daar nog lag, hadden wij een heel groot schuldgevoel. Van, had ik dat anders moeten aanpakken? Hebben wij het verkeerd gelezen? Ben ik dom geweest?
0: Dus de communicatie kon misschien wel duidelijker.
2: Ja, inderdaad. We dachten wel, als de communicatie van het begin duidelijker was geweest, dan hadden wij op dat moment een andere beslissing genomen. Mm-hmm. En dat kan ik nu wel beseffen. Nu is mijn schuldgevoel toch een beetje minder, is die rouw echt kunnen beginnen.
0: Ja, het is natuurlijk helemaal niet jullie schuld, hè, Evi?
2: Dat is heel lief, ja.
0: Maar dankjewel voor je verhaal. Zometeen haal ik ook de directeur van Rendak zelf erbij, om eens te horen waar het nu juist is misgelopen en of ze het in de toekomst beter kunnen doen. Dankjewel, Evi, en veel sterkte.
2: Dank je, Shema.
1: Win-win.

0: Suzanne en Freek met het prachtige lichtje branden over hoop in moeilijke tijden. Ik denk dat iedereen wel eens een lichtje kan gebruiken. Zeker als je huisdier sterft en als je het zelf niet wil of kan begraven en je wil liever ook geen crematie, dan kan je je dier ook laten ophalen door een gespecialiseerd bedrijf. Dat is ook wat Evie deze zomer heeft gedaan met haar geit Robin, de huisgeit van de familie al 16 jaar. Haar verhaal kon je daarnet horen. Dat afscheid is niet helemaal gelopen zoals het zou moeten helaas, waardoor ze achterbleven met extra verdriet. Mens Sebastiaan Feiten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de directeur van Rendak. Jullie halen in het hele land overleden dieren op bij landbouwers en ook bij gewone gezinnen thuis. Nu, mensen die een aanvraag doen op een doordeweeks moment krijgen de boodschap dat het tot maximaal 2 werkdagen kan duren vooraleer een dier wordt opgehaald. Evie heeft uiteindelijk zelfs 4 dagen lang moeten wachten tot haar geit werd opgehaald. Waarom duurde dat zo lang?
1: Ik heb het is inderdaad zo, als u door de weekse dag zullen wij binnen de 2 werkdagen het dier ophalen. Dus u moet weten dat wij dagelijks een op maat gemaakte planning maken van onze logistieke vloot. Natuurlijk, als u dat op een vrijdag meldt, wij werken heel de dag, heel de week door, maar als u op een vrijdag meldt, kan het zijn dat het tot dinsdag duurt voordat het dier opgehaald wordt en dus... In realiteit kan het zijn dat het 4 dagen duurt. Dat klopt als het over het weekend gaat. Ja.
0: En het was ook erg heet toen. Op jullie website staat dat jullie bij hogere temperaturen grote landbouwhuisdieren ook in het weekend komen ophalen. Evie vertelde vanaf 27 graden al. Maar toen haar geit deze zomer stierf, zaten we zelfs aan makkelijk 35 graden, want het was een hittegolf. Maar toch heeft ze niemand gezien. Hoe komt dat?
1: Wel, wij zijn effectief wel uitgereden. Met onze chauffeurs reden wij 6 dagen op 7 uit, dus ook op zaterdag. Mm-hmm. Natuurlijk, die meldingen, u moet weten, bij een temperaturen van 35 graden, en zo hebben we er toch wel een heel aantal dagen gehad deze zomer, is er sprake van oversterfte. Dus heel veel dieren sterven op gelijke momenten omwille van de temperatuur. Ja. En dus maken wij dagelijks een planning op en worden die dieren opgehaald. Nu, het is niet zo dat het altijd instant kan. Hè. Wij krijgen heel veel meldingen op die momenten. En wij proberen naar best vermogen dat allemaal tijdelijk in te plannen. Maar dat is een huzarenstuk om al die dieren op te halen. Op dat moment, want die vallen eigenlijk op heel beperkte aantal dagen, zijn dat grote aantallen.
0: Hè. Ja, jullie zijn ook het enige bedrijf dat mag doen. Overleden dieren ophalen, toch?
1: Ja, voor de dode landbouwdieren zeker wel, ja. Ja. Klopt.
0: Nu, Evie kon jullie ook niet bereiken om te waarschuwen dat haar geit daar al zo lang lag in de hitte in een woonwijk, waarbij ook buren hebben geklaagd. Wat had ze dan nog meer kunnen doen?
1: Wel, eigenlijk, wij hebben een klantendienst die ook beschikbaar is, telefonisch dan. Het nummer is ook heel duidelijk op onze website weergegeven. Dat kan u altijd bereiken, dus dat, zeker tijdens de week in de werkuur en zelfs zaterdag voormiddag zijn die bereikbaar om meer informatie te verschaffen, omtrent ophalingen of eventueel een indicatie te geven naar tijdstip toe van ophaling. En op die manier proberen wij ook mensen te informeren die eigenlijk heel specifieke vragen hebben. Ook als u een formulier invult, inderdaad, ik heb gehoord, ik kreeg niet direct een bevestiging. Het is niet dat wij pakketjes ophalen, we halen natuurlijk overleden dieren en dat is een emotioneel moment. Maar u krijgt altijd wel een bevestiging als het goed ontvangen is en als de ophaling ingepland is.
0: Maar dat is dan eigenlijk de eerstvolgende werkdag? Wanneer,
1: dat is de eerstvolgende werkdag, ja. Ja. En dat kan misschien ongelukkig vallen op een vrijdag, als u dat vrijdag namiddag bijvoorbeeld meldt. Mm-hmm. Kan dat zijn dat u er maandag pas antwoord op krijgt. En dat versta ik natuurlijk, zeker bij hoge temperaturen tijdens het weekend. En ik moet daar geen tekening bij maken, maar daar komen soms wel wat geuren bij kijken. En mensen die daar dood en verderf is een moeilijk thema vaak. Mm-hmm. Maar uiteindelijk halen wij altijd die dieren wel op.
0: Ja. Nu, de website blijkt volgens Evie ook niet zo overzichtelijk te zijn. Denk je dat de website misschien veranderd kan worden of dat de communicatie duidelijker kan?
1: Wel, wij hebben eind vorig jaar samengezeten ook met de overheid. Hè, want dat is eigenlijk, wij volbrengen eigenlijk een sanitaire rol. Hè. We zorgen ervoor dat die dieren opgehaald worden zodanig dat er geen ziekteverspreiding potentieel kan zijn. Dat is eigenlijk onze rol in de maatschappij. Dus ik kan u ook melden dat bij het webportaal, we hebben daar al hard aan gewerkt en dat krijgt binnenkort een update, zodanig het iets overzichtelijker en duidelijker wordt ook. Ja,
0: ja, nu als je een ophaling aanvraagt, moet je je dier op de oprit zetten, zoals Eve heeft gedaan, of zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Maar wat doen mensen best die geen oprit hebben, maar bijvoorbeeld in een rijhuis wonen?
1: Wel, het is nog altijd, u krijgt een indicatie van wanneer het dier ongeveer opgehaald wordt.
0: Ja.
1: Waarom vragen we dat het duidelijk bereikbaar is? Wij die dieren, zoals een geit van meer dan 100 kilo, wij hebben gespecialiseerde vrachtwagens met grijpkranen die dat dier kunnen ophalen. En waarom vragen we dat dat heel duidelijk en makkelijk bereikbaar is? Dus omdat die vrachtwagens, eigenlijk willen wij zo snel mogelijk langskomen en zo discreet mogelijk eigenlijk het dier ophalen en weg zijn. Dus als het goed bereikbaar is en goed zichtbaar is, kunnen wij ook snel acteren en kunnen wij ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk ophaalpunten op één dag kunnen afwerken.
0: Dus het mag op het voetpad?
1: Ja, absoluut. En zelfs, ik zou er zelfs nog kunnen bijzeggen, als u dat kan, een indicatie kan zetten met een fluo-hesje bijvoorbeeld, zodat zeker voor de chauffeur of de ophaler zichtbaar is, maakt het altijd makkelijker.
0: Oké, super. Dankjewel voor de uitleg, Sebastian Feiten van Rendak.
1: Graag gedaan.

0: en Yesterday, Today, Tomorrow. En je hoorde daarnet Sebastian Feiten van Rendak, het bedrijf dat instaat voor het ophalen van dode dieren. Want bij de dodigheid van VRT-nieuwscollega Evi heeft het toch wel 4 dagen lang geduurd vooraleer het bedrijf het dier is komen ophalen. En Evi blijkt toch niet alleen te zijn. Als ik jullie berichten lees via VRT Max, Sophie de Buk uit Zomergem vertelt dat ze op een dinsdag hebben gebeld naar Rendak en dat ze toch hun dier pas na het weekend zijn komen ophalen. Christel van Sandbergen uit Bredene zegt dat haar ezel gestorven is. Toen had ze dan ook contact opgenomen met Rendak. Het was in een weekend en dan diende hij ook te blijven liggen tot maandag. Pas dinsdag zijn ze er geraakt. En het was toen ook heel pijnlijk, vertelt ze, om Jérôme daar zo lang op straat te zien liggen in de warmte. En Brigitte uit Wortegem-Petegem zegt dat ze ook hetzelfde hebben meegemaakt met ons, met het paardje Tornado. Het heeft ook dagen op de oprit gelegen voordat ze hem kwamen ophalen. En straks hebben we iemand van de lijn die langskomt om uit te leggen waarom het ene busabonnement voor jongeren duurder is dan het andere.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, hey. Oei, met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, oh, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
5: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Excellent!
9: Bij Excellent zijn er nu HP laptops met ruildeals tot €150.
4: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
10: Ik wil eerst nog een koffie.
4: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
10: Voor dat oud wrak?
4: Ja, het zijn ruildeals.
10: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
4: Onze vakman.
10: Yes.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kijk op excellent.be.
13: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
13: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
17: If you got a problem. Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
16: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 10:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara Djonk hier. Een aantal gemeenten wil minder sociale woningen bouwen dan ze moeten. Dat blijkt uit cijfers die Groen in het Vlaams parlement heeft opgevraagd. De Vlaamse regering kwam in april met het plan om 56.000 extra sociale woningen te bouwen tegen 2042. Maar sommige gemeenten vragen uitstel. En daardoor zouden er ruim 3.300 sociale woningen niet gebouwd worden. Ook Oxeide heeft zo een uitstel gevraagd. Burgemeester Sander Lones vertelt waarom.
1: Wij weigeren helemaal niet om sociale woningen te bouwen. Het is wel zo dat wij vragen om rekening te houden met het feit dat wij een kustgemeente zijn. Om u een idee te geven, we hebben 450 sociale woningen ongeveer in onze gemeente. Met het nieuw objectief moeten er meer dan 300 bij komen. We zijn al volop al aan de slag, maar het nieuwe objectief gaat ervan uit dat wij er meer dan 300 doen. En dat is wel zeer ambitieus, zeker voor een kustgemeente waar de grond heel erg duur is.
0: Het Vlaamse Sporttribunaal voert een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De club heeft volgens Voetbal Vlaanderen meerdere klachten ontvangen. De feiten dateren wel van voor de fusie 2 jaar geleden. Voetbal Vlaanderen heeft de vermeende slachtoffers al gesproken, maar nu volgt een zaak ten gronde bij het Vlaamse Sporttribunaal. Woordvoerder Nante Klerk.
2: Als het allemaal waar is, dan zijn dat super erge verhalen. En in eerste instantie zijn onze gedachten en moet onze prioriteit en onze focus liggen natuurlijk bij die slachtoffers en het vermijden van potentiële nieuwe slachtoffers. Wij tillen daar heel zwaar aan en dat is echt al jaren een prioriteit in beleid van Voetbal Vlaanderen.
0: In de afgelopen 5 jaar is het aantal werknemers dat in onze provincie met de fiets naar het werk gaat sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Veerle Michiels.
3: Ja, dus in West-Vlaanderen, die behoren nu ook absoluut mee tot de kopgroep. En noteert ook de sterkste groei op 5 jaar tijd. Als we kijken, als we juli 2021 vergelijken met juli 2026, dan zien we daar een stijging met 8%, dus van 12% naar 20%. En dat is toch echt wel een aanzienlijke toename.
0: 5 West-Vlamingen zijn gewond geraakt bij een ongeval met 2 paardenkoetsen in Limburg. Bij een rit met de koetsen struikelde 1 van de paarden over een boomwortel, waarna de dieren in paniek schoten en de 2 koetsen omvielen. 2 mensen uit Jabbeke en Moorsleden raakten zwaar gewond. Een koppel uit Knokke-Heist en 1 persoon uit Jabbeke kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Bewolkt met kans op wat regen vandaag, erg zacht wel tot 24 graden. En meer nieuws uit West-Vlaanderen, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemorgen Mona.
5: Hey Sheba.
4: Hoe valt het nu mee op de weg?
5: Ja, nog eigenlijk beter? Altijd niet. Hè. Erg veel beter, nee. Op de E314 richting Genk bijvoorbeeld. Hinder bij Zolder. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Je verliest daar 15 minuten, dus maak daar een reddingstrook. Richting Antwerpen schuif je nog altijd 25 minuten aan vanaf Massenhoven. En 15 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Dan vertraag je 15 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de binnenring ook nog altijd een half uur file golven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel op de A12 vanaf Londerzeel nog zo'n 20 minuten. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten. Op de E40 vanaf Everberg 15 minuten. En hetzelfde op de E411 vanaf Overijse.
4: Ik stel voor dat je ook de bus misschien kan nemen.
5: De bus, de fiets was deze ochtend in het nieuws. Er zijn verschillende mogelijkheden.
4: Ja,
5: hè?
4: Wij gaan het straks hebben over de bus.
5: Oké, voilà. De bus. Ik luister.
6: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: win-win.
1: Green Green Grass van George Ezra. Ik word hier zo vrolijk van. Het is zo'n leuk nummer en al helemaal op zo'n mooie zonnige dag als vandaag. En begin deze maand begon het schooljaar voor de leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. En deze week is het de beurt aan de hogeschoolstudenten. En volgende week kunnen ook de universiteitsstudenten eraan beginnen. Iedereen moet dan ook nadenken van ja, hoe raak ik nu het makkelijkst op school? Te voet, met de fiets of met de auto. En anderen gaan dan weer met de bus, trein of tram. Ook de 17-jarige dochter van Tini Ballegeer. Zij gaat uitzonderlijk een jaartje vroeger studeren aan het hoger onderwijs. Haar moeder wil voor haar dochter een abonnement kopen. Maar ze stelt zich toch wat vragen over de prijs van dat busabonnement. Luister even mee. Iemand van onze redactie las Tini's berichtje zelf even in.
2: Toen ik een busabonnement voor mijn dochter wilde kopen, merkte ik dat er een groot prijsverschil is tussen abonnementen voor tieners van 12 tot 17 jaar en die voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Die laatste groep betaalt ongeveer €100 minder, terwijl andere 18-jarigen die gaan verder studeren dus automatisch van dat goedkopere tarief genieten, moet mijn dochter zo'n €100 meer betalen. En dat voelt gewoon oneerlijk aan. Waarom koppelt de lijn die tarieven niet aan het studentenstatuut in plaats van aan leeftijd? Dat lijkt me toch een veel eerlijkere oplossing.
1: Om op Tini's vraag te kunnen antwoorden, hebben we hier vanmorgen bij ons Marco Demerling, woordvoerder bij de lijn. Goedemorgen Marco.
3: Goedemorgen Sima.
1: Ja, waarom zijn jullie tarieven voor busabonnementen opgedeeld per leeftijd en niet op basis van wat ze studeren?
3: Ja, we zochten natuurlijk naar een objectieve manier om die abonnementen te kunnen verkopen. Uh-huh. Dus we hebben dan leeftijdsgroepen ingevoerd. Ja, dat is transparant. Het is heel duidelijk voor iedereen. Je hebt het bijvoorbeeld ook bij sportclubs, bij toerisme, als je hotels boekt of zo. Dus dat is voor ons een manier om heel gemakkelijk te kunnen controleren of iemand in aanmerking komt voor zo'n abonnement.
1: Ja, want bij de NMBS is het wel met de studentenkaart bijvoorbeeld dat je het moet bewijzen.
3: Ja, kijk, bij ons, we hebben sowieso, als je uitgaat van onze gewone abonnementen voor volwassenen, hè, hebben we verschillende kortingen. We hebben een goedkoper abonnement voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Dan komt die leeftijdsgroep van 12 tot 17, de tieners. En dan hebben we dus die speciale groep van 18 tot 24 jaar, de jongeren. En ja, hier gaat het niet alleen over studenten, hè. Dat is een groep waar ook de Vlaamse regering een bijzondere aandacht wilde schenken. Ja. Dus we wilden echt maken dat die mensen die op een kantelpunt staan in hun leven, die maken een keuze. Ze gaan oftewel studeren, ze gaan misschien al werken, ze gaan stage lopen, dus dat kan van alles zijn, een combinatie. Dus we wilden die mensen ook een bijzondere duw in de rug geven, om te zeggen, kijk, maak de keuze voor het openbaar vervoer en verplaats je op een duurzame wijze.
1: Ja, dat is dus de reden dat de abonnement voor tieners toch zo'n €100 duurder is dan voor...
3: Ja, die zijn natuurlijk goedkoper dan de gewone abonnementen. Ja. Maar ja, die speciale leeftijdsgroep, die heeft nog een bijzondere korting erbij. Ja, ja. Ja.
1: Natuurlijk, ook tieners zouden dan misschien sneller kiezen om door de ouders gebracht te worden met de auto dan de bus te nemen. Zou dat ook niet helpen om dan hen ook nog te helpen met een lager tarief?
3: Ja, het is natuurlijk, zoals ik net zei, de leeftijd. Dat staat in je identiteitskaart, in je paspoort. Dat kan je gemakkelijk natrekken. Dus als je dan begint met verschillende uitzonderingen. Het is hier natuurlijk heel fijn dat zij al op 17 jaar kan gaan studeren. Ja. Maar als je dan begint met al die attesten en certificaten die je nodig hebt, dan wordt het enorm ingewikkeld. Je moet ook weten dat wij vorig jaar meer dan 700.000 abonnementen hebben verkocht. Dat is toch heel wat. Het blijft in stijgende lijnen. Het is echt een succesverhaal. Dus we willen het dan echt zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen om te zien, ja, dit is de grens. Vanaf hier kan je dus gebruik maken van een bepaald abonnement.
1: Je spreekt zelf over die grens. Nu, Tini is nu nog 17 jaar, maar wordt 18. Ja. Moet ze dan best nu voor dat half jaar een abonnement kopen voor tieners en dan daarna een goedkoper voor...
3: Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Hè. Je kunt ook abonnementen nemen voor minder dan 12 maanden en dan kan ze overschakelen. Dat is een mogelijkheid, ja.
1: Ja. Maar het zou wel misschien duurder kunnen uitkomen dan ook.
3: Ja, dat kan een beetje duurder uitkomen. Dus ja, initieel, ze betaalt natuurlijk minder dan voor een jaarabonnement. Ja. Maar Aandeelgewijs gaat dat wel wat duurder zijn, ja. Maar achteraf kan ze dan wel gebruik maken van een nog goedkoper abonnement.
1: Ja, we zouden win-win niet zijn als we niet zouden vragen naar kortingen die tieners en studenten kunnen krijgen misschien om hun busabonnement toch nog betaalbaarder te maken. Zijn die er?
3: Ja, ik zou dus echt eens gaan kijken bij je hogeschool of universiteit. Uh-huh. Want je hebt wat we noemen de derde betalersysteem, dus dat die tussenkomen in de abonnementen, in de verplaatsingen van hun studenten. Dus er zijn er een aantal over heel Vlaanderen. Dus ga dat even opzoeken bij je eigen unif of hogeschool. Uh-huh. Of kijk eens op de website van De Lijn, dat staat er ook uitgelegd. Uh-huh. En bovendien zijn er ook steden en gemeenten die tussenkomen bij abonnementen. Dus ik zou echt eens informeren of jij daarvoor ook in aanmerking kan komen.
1: En dat vind je ook terug op jullie website?
3: Dat kan je op onze website vinden. En ook uiteraard op de websites van de betreffende gemeenten en hogescholen.
1: Oké, dankjewel. Marco Demerling, woordvoerder bij De Lijn. Maar blijf nog even bij ons, want er zijn nog vragen van luisteraars. Okay.

0: Elton John met I'm Still Standing. We merken dat veel ouders rond deze tijd van het jaar proberen om de nieuwe busabonnementen voor school in orde te brengen. Want daarnet hadden we de vraag van Tini. Die vroeg zich af waarom de busabonnementen voor 12 tot 17-jarigen zo'n 100 euro duurder zijn dan die voor 18 tot 24-jarigen. We kregen daarnet al het antwoord dat dat dan vooral te maken heeft met een beslissing van de Vlaamse regering om jongeren te steunen. Maar we kregen ook nog een mail van Alison en Ruben. Zij kochten vorig jaar een busabonnement voor 3 van hun kinderen. Dit jaar hebben ze er maar in nodig voor 2 van hen. En dus bekeken ze de website van de lijn om te berekenen hoeveel hen dat nu juist gaat kosten. Maar daar viel hen toch iets op, vertelt Ruben.
1: Dus door een wijziging in de situatie met de busabonnementen met onze kinderen, zijn wij eventjes aan het rekenen geslagen. En hebben wij gezien dat 2 abonnementen samen €374,60 kosten en 3 abonnementen samen kosten €365. Ja, wij hebben dus nu natuurlijk uit noodzaak een extra abonnementje bijgenomen, omdat het ons eigenlijk echt gewoon goedkoper uitkomt. En ik vroeg mij af hoe dat eigenlijk kon.
0: Bij ons staat nog altijd Marco Demerling van de Lijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Misschien even beginnen bij het begin. Dus jullie hebben een korting die jullie toepassen wanneer er 2 of meerdere busabonnementen per gezin worden aangekocht. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is de gezinskorting. Hè. Dus van zodra dat je 2 abonnementen aankoopt, krijg je 20% korting op het 2e abonnement. En vanaf 3 abonnementen betaal je slechts €68. Dus 1 tarief. Dus dat is echt om een, ja, ook die families met heel veel kinderen te steunen.
0: Voor kleinere gezinnen kan het natuurlijk wel averechts werken. Alison en Ruben betalen nu meer voor 2 abonnementen dan als ze er 3 zouden kopen. Is een beetje omgekeerde wereld, denk ik. Maar ik neem aan dat dit ook niet het enige geval is, hè, van mensen die daar eigenlijk al over hebben geklaagd.
2: Nee, het is natuurlijk in dit geval ook een combinatie, hè, van dingen. Je hebt aan de ene kant uiteraard de gezinskorting, maar je hebt ook nog de leeftijdsgebonden kortingen. Hè. Dus ook met de combinatie van leeftijden in dit gezin maakt dat er inderdaad die nieuwe situatie, ja, een beetje duurder uitkomt. Hè. Ja. Dus ja, dat klinkt wel vreemd, maar het is gewoon het logische toepassing van de verschillende kortingen die er bestaan.
0: Dus ze hebben eigenlijk wel een juiste keuze gemaakt door een toch een 3e abonnement bij te kopen.
2: Ja, dat klopt. We zeggen dus ook

Tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi, die ook in de finale stonden van VRT Zomerhit met deze hit. Er is nieuws. Nieuws vanuit de federale overheidsdienst Economie. Want zij laten weten dat ze dit jaar 15% meer meldingen dan vorig jaar hebben gekregen van consumenten rond problemen met garantie. En het is nog maar september. Of dat komt omdat al die consumenten naar Win-Win hebben geluisterd en daardoor hun rechten beter kennen, dat weten we niet echt zeker natuurlijk. Maar we maken onszelf gewoon even wijs dat dat effectief zo is. Nu, waarover gaan die meldingen dan? Vooral om bedrijven die de wettelijke garantie van 2 jaar niet willen toepassen, omdat de fout volgens hen bij de consument ligt die het product niet juist gebruikt zou hebben. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel vragen zoals, ja, heb ik ook garantie op een huisdier of wat als het bedrijf failliet is gegaan? Er staat over al die vragen een handig artikel op de Win-Win-pagina van VRT Nieuws, kan je zeker eens lezen. En wanneer je problemen hebt met een handelaar die jou geen garantie wil geven, dan kan je dat melden bij Consumer Connect van de FOD Economie. Bij meerdere klachten over dezelfde handelaar kan de Economische Inspectie een onderzoek opstarten om te kijken of dat daar nu echt een groot probleem bij is. Voor hulp voor je eigen klacht stap je best naar de Consumentenombudsdienst. Zij zoeken dan met jou en met de handelaar naar een oplossing.

0: Where is the love? Van de Black Eyed Peas. Zometeen bij Anne en Daan is er alvast heel veel liefde.
1: Altijd.
0: Ze staan hier al bij mij. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jullie hebben al iets heel leuks in de show zometeen.
1: Ja, we hebben elkaar in de show. Dat is altijd leuk. Maar we krijgen ook bezoek. Aaron komt langs. En Aaron is acrobaat bij Cirque du Soleil.
3: En dat vind ik mega cool.
1: Ja, dat is toch de high-end van circustheater. En als je daarin terechtkomt, ik denk dat je dan echt de beste moet zijn. Toch?
3: Ja, dan moet je ook een selectieprocedure. Ja, niet iedereen kan zomaar bij Cirque du Soleil geraken.
0: Maar gaat hij dat in jullie trucjes leren of zo?
1: Anne.
0: Hier zo ratslacht.
3: Ja, Anne.
1: Anne gaat dat hier proberen op deze kleine oppervlakte.
3: Nooit van zijn hele leven.
1: Nee, maar
0: daar wil ik wel voor blijven kijken. Op VRT1, VRT Max, alle kanalen zijn beschikbaar.
3: Ja, of we laten het gewoon.
1: We laten Aaron het doen. Nee, maar Aaron staat binnenkort hier in ons eigen land op het podium.
3: Ja.
0: Ja,
3: bij kerst, hè?
1: Met Cirque du Soleil, maar we vertellen er zo meteen alles over.
3: Ja, alles bij Anne en Daan, straks tussen 10 en 12. En morgen nieuwe win-win met Shema.
4: Woehoe. Ik ben Kim de Vrie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
5: Wel zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Oh, echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Uw zekerheid voor de toekomst, dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker, Index Muiden, Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september, telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
10: Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap. De
11: Mazure. In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
12: Hallo, zeg, mijn kinderen zijn hier aan het spelen. Ik bedoel, vind je het normaal om je dak zo open en bloot te laten? Bedek dat toch een beetje, hè?
11: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van Provincie West-Vlaanderen.
13: Herken je dat? Je stapt binnen bij Krial en je merkt het meteen.
14: Ze verwelkomen je persoonlijk en nemen nog echte tijd voor je.
13: Ontdek het zelf tijdens de Krial Open Deurdagen.
15: De Krial Open Deurdagen. Nog tot en met zaterdag 19 september in Passendalen. Je bent welkom van 9 tot 5. Krial.be. Sectionale poorten, voordeuren, rolluiken, zonwering en terrasoverkappingen.
16: Beter patiënt, Krial.
13: Al meer dan 50 jaar.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Anne en Daan met acrobatie vandaag. En voor wie denkt dat Anne en ik elkaar door de studio gaan zwieren. Helaas, het is met Cirque du Soleil. Na het nieuws.
16: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de krant De Morgen. Kokseide is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd. En ze hebben daar een goede reden voor, zegt burgemeester Sander Lones.
17: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn. En ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat een schaarse bouwgrond die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze ze zo schaars is, ja, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woning, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
3: Volgens de Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden. Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage, omdat er buizen zijn vastgemaakt aan de sporen, zegt Jokke van der Kruisen van de spoornetbeheerder in Nederland.
2: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
3: En er is op dit moment geen impact op het spoor bij ons, laat de NMBS weten. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar zijn. Japan heeft de op 1 na oudste bevolking ter wereld na Monaco. En 90% van de 100-jarigen in Japan zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer daar dalen. Het gemiddeld aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de hoofdstad Tokio is het zelfs minder dan 1. En op dit moment heeft Japan 122 miljoen inwoners in totaal. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond wel kans op een bui, morgen bewolkter met buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
18: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
19: Goedemorgen, 83 kilometer file staat er. Op de E17 richting Gent zijn bij de Pinte 2 rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest daar 20 minuten vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak een reddingsstrook. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring hinder bij Tervuren door een ongeval. Nog file rijden richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E411 bij Jezus Eiken. Dat komt door een ongeval op de rechtrijstrook.
20: Radio 2, Anne en Daan.
21: Anne Rijmen en Daan Masset.
22: Goedemorgen, Cirque du Soleil brengt voor het eerst een kerstproductie naar ons land. En de Vlaamse acrobaat Aaron Blomma speelt erin mee. En hij zit zometeen hier bij ons aan tafel. Zeer welkom bij Anne en Daan. Tot 12 uur.

0: Meghan Trainor en It's All About That Bass op deze dinsdagochtend. Lieve vrienden, het is een hoogdag voor Team Ananda.
1: Amai, het is 15 september 2026. Het is wel geteld 23 jaar geleden. 23, hè? 24 jaar geleden. Dat onze Emily, redactrice van Anendaan, op de wereld werd gezet.
0: Applaus.
1: Applaus.
0: Proficiat,
1: ja,
0: Emily.
1: Ja, ja, ja.
0: Gelukkig dus, verjaardag.
1: Ja.
0: Straks Emily, staart enzovoort.
1: Ja, ja, om even een idee te krijgen over Emily. Emily is degene die altijd voor cadeautjes zorgt, voor knutselwerkjes, voor... Allee ja, het is eigenlijk een beetje ons kind. Hè?
0: Dat vind ik een straffe uitspraak.
1: Ze is altijd in orde met alles en nog wat. Ze houdt ons in het gareel. Emily regelt eigenlijk alles.
0: Ja, het is de jongste van het...
1: Ja, alles. Emily regelt alles. Ja. Dus nu moesten wij dat doen. Dus ik ging voor een cadeau zorgen. Emily is al aan het lachen. Ik heb dat al doorgeschoven naar Daan, uiteraard. Ja, Emily, ja.
0: Ja, Emily, even oren dicht, maar dat heeft Anders vanochtend vroeg nog gedaan, hè. Kwart over zeven kreeg ik een sms van Anne. Ja, kun jij nog dit en dat en dat en dat doen? Dat is niet helemaal gelopen gelijk dat moest lopen. We zijn ermee bezig.
1: Ik was er al een week aan bezig, Emily. Ja.
0: Aan bezig.
1: In mijn hoofd was ik al aan
0: bezig. Ah, ja. Enfin, zwart. Je ziet het zondag wel in de vlog van Anne en Daan, zondagochtend. Het is gedoe, maar het komt in orde.
1: Dedicated to you, Emily. Ja.
0: Zeg, nog een hoogdag, vooral voor de fans van de muziek, want... Er is nog concertnieuws uit de lucht gevallen. Op 20, 21 en 22 november is er weer Night of the Proms in de AFAS Dome. Dat wisten we al.
1: Ja, maar op het podium Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. De Australische zangeres Vanessa Amorosi. Absolutely, dat is de die. En Niels de Stadsbater die presenteert. Dat wisten we ook al.
0: Ja.
1: Maar wat wisten we tot enkele minuten geleden nog niet?
0: Dat OMD ook komt, ja! Orchestral Maneuvers in the Dark, de Britse synth-pop-pioniers. Ook zij gaan erbij zijn. En dit zullen ze zeker zingen, zeker. Enola Gay. Als je nog tickets wil...

0: Toon en de enige. Ja, we gaan het over Cirque du Soleil hebben. Uitleggen wat dat is. Ja, dat hoeft denk ik niet meer. Hè. Het beroemdste circustheater. Dit najaar komen ze met een primeur naar ons land. Want ze komen met een theaterproductie in kerstsfeer naar Antwerpen. Dit is trouwens muziek uit de nieuwste voorstelling die eraan komt. Titel van de voorstelling is 'Twas the Night Before. Eind november naar de Stadsschouwburg in Antwerpen.
1: En wij hebben een van de acrobaten bij ons. Aaron Blomme staat daar op het podium. Dag Aaron, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het kan zijn dat ik misschien een paar keer Aaron Blommaert ga zeggen.
2: Ja, het ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja, amai.
2: Zingen ga ik niet doen.
1: Zeg Aaron, hoe kom je terecht bij Cirque du Soleil?
2: Ja, ik heb altijd geturnd. Dus vanaf dat ik een kleine jongen nog was. En het was eigenlijk een beetje een manier om dan mijn carrière een tweede leven te geven. Dus er waren al een paar ex-gymnasten in het centrum waar ik trainde die ook die weg waren ingeslaan. En dan ben ik bij hen te luisteren gegaan van hoe werkt dat daar, hoe kan ik daar ook terecht gaan. En heb ik zo mijn weg in het circus gevonden.
0: Ja, ja. Maar ik denk bij Cirque du Soleil mogen meedraaien, dat zal voor veel mensen een kinderdroom zijn. Was dat voor jou ook zo?
2: Ja, zeker. Ik heb altijd geturnd, dus het is eerder een droom geweest van naar de Olympische Spelen te gaan.
0: Ja.
2: En dan is die droom wel een beetje vervaagd naar het circus. Ik heb als klein kind ook de shows gezien en toen zat ik daar ook in het theater van wow, wat is dit? Het is wel echt heel cool. Dus ik denk als ik klein was, is er een klein zaadje geplant geweest in het circus en dat is dan later echt een droom en een doel geworden.
0: Ja. En nu sta je zelf op dat podium, Aaron.
1: Hoe cool is dat?
2: Dat is ongelooflijk. En om dan nu naar België te komen, dat maakt het nog zoveel mooier.
1: Ja, want je bent hier, je hebt een koffertje bij, jullie komen uit Amsterdam, je hebt de nacht hier in Brussel doorgebracht. Je reist toch? Allee, je leeft uit je koffer ook?
2: Ja, dat gebeurt. We zijn heel vaak op tournee. Ik heb voornamelijk al in Noord-Amerika opgetreden, dus de Verenigde Staten, Canada, de Dominicaanse Republiek. En het is nu eigenlijk voor mij ook de eerste keer dat ik naar Europa kom en direct in België met 'Twas the Night Before kan optreden in de Stadsschouwburg in Antwerpen.
0: Dus maar dat is toch ook bijzonder voor jou, want jouw familie reist niet even voor een voorstelling naar Amerika. Nu kunnen ze allemaal komen kijken.
2: Ja, daar kijk ik enorm naar uit. Inderdaad, familie, vrienden die daar allemaal gaan zijn. En ik heb al van velen gehoord dat ze al hun tickets gekocht hebben. Dus,
0: ah, tof. Allee, één voorstelling zit al vol met al jouw vrienden en sympathisanten. Dat is mooi.
1: Heel tof.
0: Zeg, 'Twas the Night Before. Waarover gaat de voorstelling?
2: Het is echt een kerstshow en proberen die magie van kerst over te brengen. Het is gebaseerd op een gedicht, een klassiek kerstgedicht. En we hebben Isabella, een jong meisje, die de traditie heeft in haar familie om eigenlijk op kerstavond telkens dat gedicht voor te lezen.
0: Mm-hmm.
2: En dit jaar wordt ze een beetje ouder, interesseert haar iets minder. Maar haar papa begint op die moment toch het verhaal voor te lezen en op dat moment komt eigenlijk het verhaal tot leven. Dus Isabella begint daar dan in een winterwonderland vol bijzondere personages, vol acrobatie. En de bedoeling is om eigenlijk de magie van kerst te laten herontdekken.
1: Maar Daan, dat is iets voor u.
0: Ik hang nu al aan avond.
1: Oh, ik zie hem zitten. Daan is een grote kerstlied.
0: Ja. Heel fijn.
1: Oh,
0: wat doe jij in de show, Aaron? Ja, je bent acrobaat natuurlijk, maar wat is jouw rol erin?
2: Dus ik ben een van de hoopdivers, een van de acrobaten. Hoopdiving is eigenlijk letterlijk door hoepels springen.
0: Ah ja.
2: Je hebt eigenlijk verschillende hoepels die je gaat stapelen, van verschillende groottes. En de bedoeling is dat je dan met een salto of een bepaalde trick door de hoepel springt, zonder dat je ze laat vallen.
1: Dat is ook iets voor u, Daan. Nee, zeker niet.
2: Ik kan gerust eens een initiatie geven, als je wil.
0: Ja, we zullen zien.
1: Nee, hoe is het om bij Cirque du Soleil te werken? Daar hebben we het straks nog over met Aaron. Als je er vragen voor hebt, mag dat natuurlijk via 14 Max. Radio 2.

0: Gustav en Because of You in de a cappella-versie. Acrobaat Aaron Blomme zit bij ons in de studio van Cirque du Soleil. We hebben het over de eerste kerstproductie van hen die hier naar Europa komt, naar ons land, naar de Stadsschouwburg 1 Antwerpen. De première is voor Antwerpen 26 november en dan spelen ze tot 6 december in België en daarna trekken ze nog verder door Europa. Zometeen meer met Aaron.
1: Bij Veronica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verika Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, Kieke.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, Kieke, hou op met die vlammengat.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: En likken we van die spijkerzucht.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Radio 2.

0: Fine Young Cannibals en Good Thing.
1: We hebben bezoek van Aaron Blomme. Hij is bij ons. Hij is acrobaat bij It Was the Night Before by Cirque du Soleil. Dat is een van de shows van Cirque du Soleil. Wereldberoemd circustheater strijkt binnenkort met een kerstproductie neer in Antwerpen. Als je wil gaan, google dan op It Was the Night Before by Cirque du Soleil. Aaron, op het podium. Zeg, een kerstproductie. Je hebt er al ervaring mee, want hoe vaak speelde je die al?
2: Dit is mijn vijfde jaar. Dus nou, dat begint ondertussen wel.
0: Dus die productie zit in je vingers.
2: Ja, ik ken die bijna.
0: Jij hoeft niet meer te repeteren.
2: Maar dat ga ik ook niet zeggen. Maar... Nee, dit is kennen heel het verhaal van binnen en van buiten.
0: Ja, die heb je al gespeeld, vooral in Amerika.
2: Ja, klopt.
0: De eerste keer dat ze nu naar Europa komen met deze productie. Ben je zelf een kerstliefhebber? Want ja, het is een en al kerstsfeer, hè?
2: Toch wel. En hey, voor ons is het eigenlijk 3 maanden lang kerst. Dus...
1: Madame, het is echt zoiets voor u, jongens, toch?
0: Ja, ik ga toch solliciteren, denk ik. Ja. Zeg, Aaron, er lopen wat vragen binnen via VRT Max voor jou. Onder andere, hoe ziet zo'n dag van een acrobaat eruit? Is dat de hele dag trainen?
2: Ja, zeker. Maar het is afhankelijk van of je in een trainingsperiode zit of een showperiode. Mm. Eens we met de show starten, is het eigenlijk minder trainen. Kan het zijn dat er iets een training gepland staat. Maar dan kom je eigenlijk... een tweetal uur voordat de show begint in het theater toe. Je start met je make-up, je bereidt je voor. Kan zijn dat er inderdaad al een korte training gepland staat. En dan is het eigenlijk warm-up en start je de show.
1: Ja. Dus. Jacqueline vraagt ook, waar slapen jullie?
2: We slapen op hotel. Dus alles wordt voorzien voor ons. We moeten eigenlijk niet veel zelf plannen en organiseren. Dus alles wordt voorzien voor de artiesten.
1: Ja, en dus daar, want dat zijn ook nog vragen die binnenkomen. Van, ja, heb je ook een cateringwagen? Hoe ziet je eigen trailer eruit? Met wie deel je die? Dus dat speelt hier nu.
2: Ja, nee,
1: dat is. Jullie zitten op hotel.
2: Ja, klopt. Dat is het klassieke plaatje van de rondtrekkende circussen die inderdaad met de caravan gaan. Maar...
0: En ook, als we aan Cirque du Soleil denken, dan denken we aan die grote tenten.
2: Ja.
0: Dit is echt in het. Ah ja, jullie spelen in de Stadsschouwburg.
2: Ja, klopt.
0: Dus dit is echt een theaterproductie. Het is
2: inderdaad
0: zo'n tent. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Anna vraagt nog, hoe vaak zie jij je eigen familie dan nog?
2: Best veel, maar natuurlijk minder als de gewone mensen. Maar ik probeer wel om af en toe nog eens naar België te komen. En mijn familie zelf komt ook wel iets langs als ik op tournee ben.
1: Ah ja, oké. Okay. Zeg, wacht, hier komt nog, ik lees alle vragen even voor. Hè.
2: Zeker.
1: Topsport. Voel je dat aan je lijf soms? Heb je soms stijve botten als je 's morgens opstaat?
2: Zeker, maar dat is part of the game. En we doen er ook alles aan om dan zo lang mogelijk fit te blijven. We worden daarin ondersteund door fysio's, krachtprogramma's.
1: Ja, dus dat is echt eigenlijk eigenlijk topsport, hè?
2: Ja, zeker wel.
1: Dat is eigenlijk, want je zegt, ja, ik kom uit de turnen. Dat is nu topsport wat je aan het doen bent. En je hebt ook een heel team, gelijk dat je zegt kinesisten, fysio.
2: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
0: Is het voor jou spannend nu dat je in Antwerpen gaat spelen? Je bent gewend om in Amerika te spelen, ver van hier, ver van jouw familie. Nu is het echt bijna een thuismatch. Allee, het is een thuismatch dat je speelt.
2: Het is heel spannend voor mij en ik kijk er enorm naar uit. Het gaat natuurlijk een extra stress geven.
1: Ja, toch, want als je weet dat daar familie en vrienden zitten en je moet opkomen, die gaan natuurlijk Aaron doen.
2: Ja.
1: Ja, dan zou ik al blokkeren, denk ik.
2: Nee, maar dat gaat ook een positieve sfeer geven voor mezelf om eindelijk iets te kunnen tonen van wat we eigenlijk doen. En ik kijk er enorm naar uit.
1: Ja.
0: Alright, een vroege kerst als je daar zin in hebt. It Was the Night Before by Cirque du Soleil gaat dus een Europese première in Antwerpen binnenkort. Alle data vind je terug als je even googelt en dan kan je tickets kopen. Voilà.
1: Heel zeker.
0: Aaron, veel succes met de productie.
2: Dank
0: je wel om even naar hier te komen. Jij gaat nu binnenkort repeteren in Montreal, in Canada. En dan kom je terug naar hier om dan de productie op te voeren.
2: Exact, en dan zie ik jullie daar.
0: Heel graag.
1: Ja, zeker.
0: Veel succes, Aaron. Tot snel.
2: Dank je wel.

0: hadden het net met Aaron over die eerste kerstproductie van Cirque du Soleil in ons land. En als we dan toch in de eindejaarssfeer zitten, Anne, dit was de nummer 263 in de Radio 2 Top 2000 vorig jaar.
1: Dat jij die Excels toch allemaal bijhoudt, hè?
0: Ja, en zal ik je nog eens iets zeggen? Over exact 100 dagen begint de Radio 2 Top 2000
1: dus
0: van dit jaar.
1: Dus niet waar.
0: 100 dagen. Begin maar af te tellen. Ja. Op de E17 richting Gent zijn bij de Pinte twee rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest 45 minuten vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Maak daar een reddingsstrook als je in de file terechtkomt. Vanuit Antwerpen is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een aanrijding. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring hinder bij Tervuren. Daar is een ongeval gebeurd. Verderop ook 10 minuten aan. Schuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Het wordt lekker warm vandaag. We doen alsof het terug zomervakantie is. Lisa Lewis gaat ervoor zorgen met zon, zee, strand na...

0: eerlijk nummer is en blijft het. Het is weer zomer. Lisa Lewis en Zon, Zee, Strand. Lieve vrienden, de scholen zijn, wat is het, 3 weken open?
1: Ja, we zijn een week... Wacht.
0: 3 weken? Ja, afgerond.
1: Ja.
0: En je merkt het misschien ook bij jou in de buurt aan. De eerste verkoudheden duiken al op.
1: Ja, links en rechts zijn het toch al wel mensen met een snotneus. De zakdoeken worden weer volgesnoten.
0: Ja, maar er wordt niet alleen gesnoten, er wordt ook opgetrokken. Er zijn mensen die de snotjes naar binnen trekken. Wie zijn ze?
1: Ik ken er een, hè.
0: Wat drijft... Ah. Wie drijft... wie zijn ze? Wat drijft hen?
1: Ja, dat ben ik ook net
0: benieuwd. En vooral, is dat gezond om je snotjes op te trekken? Daar hebben we het zo meteen over. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Of je nu kiest voor een abdijentocht...
7: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
6: Vogels spotten in een natuurpark...
8: Schat, kijk daar.
9: Die jacht ze weg.
6: Of met het gezin op citytrip gaat...
10: Gewoon stad, hè.
11: En helemaal niet ver.
6: Je vindt het allemaal in...
12: Vlaanderen Vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Elke dag

0: David Bowie en Let's Dance. Er is een nieuwe Mens Erger Geniet aflevering terug te vinden op VRT Max. Dat is de podcast van Shema en Xavier van Win-Win. En dat gaat over de kleine ergernissen in het leven die we zeg maar allemaal kennen.
1: Ja, en ik denk dat het vandaag zeer herkenbaar is, want het gaat over de ergernis van luisteraar Shana uit Gent. En zij uit de ergernis ook in de podcast.
2: Ik stoor mij namelijk aan de lopende band aan mensen die constant hun loopneus optrekken. Bijvoorbeeld naast mij in de koffiebar waar ik graag werk. En mij dus ook graag focus.
1: Ja, een loopneus optrekken.

0: zakdoek en snut uw neus uit.
1: Ja, dat is toch veel makkelijker dan nog een zakdoek gaan zoeken. Ik heb dat ook nooit in mijn broekzak zitten, een zakdoek.
0: Dus je snuift dat op en je slikt dat dan door.
1: Ik vind dat jij het groter maakt dan dat het is, maar blijkbaar ben ik een optrekker. Als het op snotjes aankomt.
0: Ja.
1: Maar goed, ja. Wij stellen ons de vraag, is dat dan gezond?
0: Ja, kan dat kwaad?
1: Kan dat kwaad? Buiten de mensen die zich ergeren, want dat kan natuurlijk kwaad. Ja. Dus voor het algemeen welzijn van de Vlaming, en dat van Anne, zijn we op zoek gegaan naar het antwoord. Snotjes optrekken, ja of nee, goed of slecht, je mag het al even meegeven via VRT Max, en dan gaan we het er straks over hebben. En als ik het toch nog eens doe, dan zeg ik, oeps, I did it again. Is goed, hè?
0: Ja.

Clouseau en passie, droog je tranen. En je weet, als je tranen hebt, heb je meestal ook een loopneus. En dan, dan trek ik mijn neus wel omhoog. Maar goed, dat is de vraag. Je snot doorslikken of snuiten. Wat is nu eigenlijk het gezondste? Fabienne die denkt van ja, ik denk het optrekken. Niemand anders zegt snuiten. We zullen zien komend uur.

0: The Rolling Stones, lieve vrienden. En I Can Get No Satisfaction. Zometeen het nieuws met Charlotte.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
3: Ik bouw slim op.
2: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
4: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
7: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
6: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
5: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Ja, je snot optrekken of net snuiten. Het verdikt valt zo meteen. En je krijgt er wat gratis snotweetjes nog bovenop vandaan.
0: Alsjeblieft.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Het is 11:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042 en die zullen er komen, zegt minister van Wonen Melissa de Pratere. Ze reageert daarmee op het nieuws uit De Morgen, waaruit blijkt dat 44 gemeenten een uitzondering gevraagd hebben op hun sociale woonplicht. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en dat die te duur is om genoeg te kunnen bouwen voor andere woningen dan sociale. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een klein deel van het totaal, zegt de prater.
12: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
11: Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank beslist in Dendermonde. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En dat komt door sabotage, want er zijn bewust buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt de spoornetbeheerder in Nederland.
13: Er zijn op dit moment op meerdere plekken op het spoor is materiaal aangetroffen. En dus spreken wij inmiddels ook van sabotage. We weten dat het daar moedwillig is opgelegd. En we hebben inderdaad in Steenwijk hebben wij te maken gehad dat een trein ook daadwerkelijk tegen materiaal is aangereden. Gelukkig heeft dat niet tot grote ongelukken geleid. Maar je ziet wel dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan hierdoor.
11: Er zijn storingen gemeld op 20 verschillende plaatsen in Nederland. En op die plekken worden de sporen nu gecontroleerd. En dieseltanken wordt morgen duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent. Daardoor betaal je voor een liter maximum €2,468. Door die stijging nadert de dieselprijs het record van begin april. De prijsstijging is nog altijd een gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maxima tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui, morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
0: Net geen 50 kilometer file op de E17 richting Gent is bij de Pinte de weg weer vrijgemaakt. Je verliest daar nog een kwartier vanaf Deinze. Richting Antwerpen is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd. Dat komt daardoor een aanrijding. Je vertraagt ook nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen-West is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
15: Radio 2.
16: Radio 2, Anne en Daan.
17: Anne Rijmen en

0: Shakira en Die Die. In de nieuwe aflevering van Mens, erger je niet. Dat is de podcast van Shema en Xavier. Gaat het deze week over je loopneus optrekken. Want de verkoudheden zijn weer in het land. En dan hoor je dat al wel eens, het typische geluid. Ja. Je moet niet zo lachen. Je voelt zo'n druppeltje naar beneden stromen door je neus. En dan, ja, voordat je het goed en wel beseft, is het gewoon heel makkelijk om even te doen. Niet zo leuk als je het elke minuut begint te doen, natuurlijk.
1: Ja, het zorgt voor ergernis bij anderen, want dat is een onaangenaam geluid. Zeker als iemand dat constant doet. Een paar reacties van jullie via VRT Max. Ik neem er eentje uit. Carmen. Carmen is diehard. Carmen zegt, ik walg. Of kokhals zelfs. Als ik iemand zijn neus hoor ophalen.
0: Maar allee, dat is over.
1: Zo, ik lees verder. Zowel vrouwen als mannen doen het. Het is gewoon onbeleefd in het bijzijn van anderen. Dat het gezonder zou zijn, betwijfelt Carmen. Maar, en ik zeg het opnieuw, wat Carmen zegt, ik walg ervan. Als ik het bij iemand hoor. Stevige woorden.
0: Ja, goed.
1: Voor iets dat je misschien doet, dat je niet echt beseft.
0: Inderdaad. Inderdaad, aanrijmen. Ik heb zo meteen nog een aantal leuke snotweetjes opgezocht voor jou, omdat we toch in de sfeer zitten, maar misschien eerst eens luisteren wat de dokter zegt. Is het nu gezond of ongezond om je snotjes op te trekken in plaats van ze uit te snuiten? Mirjam zegt ook nog via VRT Max, ja, ik heb tot mijn verbazing gelezen dat het gezonder zou zijn om ze op te trekken dan uit te snuiten, maar ik kan dat moeilijk geloven. Wel, wat zegt de dokter? Hallo?
2: Het optrekken van snot wil dus zeggen dat je het snot binnentrekt naar de keel en dan slik je dat in. Dan komt dat eigenlijk in de maag. De maag is heel zuur, dus alle bacteriën en virussen worden daar eigenlijk in gedood. Dus het is helemaal niet slecht om je neus op te trekken. De wetenschap zegt ons dat het eigenlijk zelfs beter is om het op te trekken dan om het te snuiten. Als je snuit, dan heb je een kans, als je te hard snuit, dat je eigenlijk die snottenbellen met de ziektekiemen ofwel richting de oren, het middenoor, gaat duwen of zelfs richting de neusbijholte, dus de sinus noemen we dat. Dan komt het daar terecht en kan het daarvoor een ontsteking zorgen.
0: Aha! Aha!
1: Ja, nee, oké. Okay.
0: Dat had je niet zien aankomen.
1: Nee, maar er zijn verschillende soorten snot uitdaan. Je hebt zo gewoon het traansnot. Dat is niks, dat slik je door. Dat smaakt zelfs zout. Maar dan heb je ook de groene en de gele.
0: Ja, en dan?
1: Ah, ik vind dat niet.
0: Het komt in de maag terecht, zegt de dokter. Daar wordt dat geneutraliseerd. Beter dan naar je oren te duwen of in een zakdoek die dan blijft liggen op de tafel en iedereen ziek maken. Optrekken for the win. Goed, gezegd is gezegd. Ik had nog een aantal snotweetjes.
1: Ja, nu ben ik benieuwd.
0: Ja, wist je dat snot bijvoorbeeld uit ongeveer 95% water bestaat? Dat is veel, hè?
1: Ja.
0: En dan zeg jij, die overige 5%, wat is dat dan, Daan?
1: Ja, Daan, wat is dat dan?
0: Ah, dat is een mengsel dat bestaat uit zouten, eiwitten en speciale slijmstoffen die de boel kleverig maken.
1: Lekker.
0: Ja. Bij een verkoudheid wordt er meer snot aangemaakt. Ah ja, anders hebben we geen loopneus. Dat is om het virus dus op te ruimen, want eigenlijk wil je lichaam dan de virussen die in je neus zitten opruimen met dat slijm. En daarom heb je dus een loopneus, de virussen uit de neus. Of optrekken
1: in
0: je maag.
1: Ja, in je maag, ja.
0: Je neus en luchtwegen liever, die maken elke dag ongeveer, hou je vast, 1 tot 1,5 liter snot aan.
1: Wat?
0: Dat is zo'n een fles water, 1,5 liter. Dat gevuld met snot. En dan zeg je, waar gaat dat allemaal naartoe? Ah, het meeste slik je onbewust door naar je maag.
1: Och, maar jongens toch, jij zijn toch een vat vol weetjes.
0: 1,5 liter, hè. En nog een laatste leuk weetje. Naar schijnt dat de Egyptische farao Tutankhamon een neuspeuteraar in dienst.
1: Dat is niet waar.
0: Dat was een personeelslid dat ervoor moest zorgen dat meneer zijn neus proper bleef.
1: Ik moet niet vragen waarvoor dat hij nog een personeelslid had.
0: Vertel.
1: Ja, als dat voor zijn neus is. Hè?
0: Voor de poep af te vinden.
1: Voor de poep af te
0: Je brengt me op ideeën.
1: Nee, ja.

0: tijd.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.be.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.

0: Miami Sound Machine en Dr. Beat. We hebben een klacht gekregen, Anne, van Veronique via VRT Max. Dag Veronique.
1: Dag Anne en Daan, goedemiddag.
0: Hallo. Dag Veronique, zeg het eens, wat is het probleem?
1: Ja, ik zie jullie in een winterse kledij, omdat het hier zeer mooi weer is. Ik heb al in mijn terras gezeten in de zon. Het is prachtig weer hier in Ronse.
0: Maar Veronique, hier is het aan het regenen en aan het onweren in Brussel.
2: Dat is niet waar, Veronique.
1: Ja, gisteren was mijn verjaardag. Ik ben super verwend geweest.
0: Met het goede weer bedoel je?
1: Gisteren was mijn verjaardag.
0: Ja. Dat weten we. Dat hebben we gehoord, Veronique. Maar wij zijn winters gekleed, omdat ik heb vanochtend mij helemaal vergist. Ja, ik had er niet bij nagedacht.
2: Ja, ik ben met de fiets en het is binnen kouder dan buiten, want ik zit hier onder een airco. Okay,
1: ik begrijp dat. Maar ik woon in een woonzorgcentrum in Icaria. Ik heb een zeer mooi appartement met 3 kamers. En ik zit hier zeer goed.
2: Maar ik kom bij u zitten, denk ik.
0: Ja, heel goed. Fijn dat je een hele fijne verjaardag hebt gehad gisteren.
2: Ja, heel fijn. Gelukkige verjaardag.
0: Vier nog een beetje na, zou ik zeggen, vandaag. Intussen is Brammer.
3: Hallo.
0: Naadloze overgang naar het weer. Ja. Veronique had een klacht dat we te winters gekleed waren vandaag.
3: Ja, ik vind het ook wel eigenlijk. Ik heb gekozen voor een hemdje met korte mouwen.
0: Kom aan, we gaan naar huis.
2: Het is goed geweest.
3: Nee, maar hier binnen is het inderdaad wel fris. Dan moet ik zeggen, frisser dan buiten. Hè. Buiten is het heerlijk, hè, op dit moment. De zon schijnt bijna overal. In het westen van het land, daar hebben we wel wat meer hoge wolkenvelden die af en toe die zon een beetje sluieren. Maar het ziet er goed uit voor de rest van de dag. Temperaturen die zijn ook hoog voor de tijd van het jaar. 23 graden aan zee en 26 tot 28 graden in het binnenland. Dus nog een keertje een zomerse dag.
0: Fijn.
3: Mooi meegenomen, denk ik. Ja. Niet al te veel wind. En dan die hoge en die middelhoge wolkenvelden die nu nog grotendeels boven het westen van het land hangen en boven zee, die gaan in de loop van de dag wel wat meer over het land beginnen te trekken. Maar we gaan het wel droog houden tot vanavond. Vanavond en ook vannacht een paar buien. De meeste buien die zijn voor het noorden en het noordoosten van ons land. Dus ik denk zeker de provincies Antwerpen en Limburg. Daar gaan vannacht toch wel een paar stevige buien zijn. Ook met kans op onweer. Minima van 12 tot 15 graden. En dan morgen toch wel wat koeler dan vandaag. Dus vandaag tot 28 graden. Morgen tot 18 graden. Dus
2: dat is ook een verschil, zeg.
3: Ja, we doen er een graad of 10 vanaf. De wind die draait naar het westen tot noordwesten dan. En we krijgen wisselvallig weer. Hè. Dus van over de Noordzee gaan er geregeld wel stapelwolken en dus ook een aantal buien over het land trekken. Misschien ook met een donderslag. De meeste buien die zijn voor het oosten. In het westen, daar zijn er minder buien en is er wat meer zon. Donderdag dan eerst droog weer, maar dan meer wolkenvelden. En in de loop van de namiddag toch ook wel een aantal buien. Temperaturen blijven rond die 18 graden liggen. Ook vrijdag af en toe een paar buitjes. Niet al te veel dan. Opnieuw die 18 graden. En dan het weekend ziet er toch wel wat regenachtiger uit. Zaterdag zo'n grijze, miserige dag. En dan zondag vooral voor de middag wat regen, na de middag opklaringen.
2: Oké, goed. Jij hebt dit weekend de berg op tegen kanker gereden.
3: Ja.
2: Ik heb dat allemaal kunnen volgen via social media.
3: Dat was fantastisch.
2: Dat jij eindstreep bent gekomen in de regen.
3: Ja.
2: Hoe voel je je?
3: Goed. Heel goed eigenlijk. Ik heb ondertussen 2 nachten kunnen bijslapen. Dus ik voel me best oké nu. Een beetje pijn aan de knie nog. Een beetje overbelast met die laatste klims. Maar dat komt wel goed. Ja.
2: Hoeveel geld hebben jullie ingezameld?
3: Wel, ik moet nog een aantal rekeningen betalen. Er zijn ook nog een paar bedragen die aan het binnenkomen zijn. Bijvoorbeeld de verkoop van de drank moet nog worden afgerekend. Maar ik denk dat we in de buurt van de 324.000 euro...
2: Wauw! Ja. Maar een klein applausje voor Bram.
0: Alsjeblieft zeg!
3: Ja.
0: Goed gedaan.
3: Dankjewel. En ook van de 21 deelnemers hebben 17 het gehaald.
2: Maar zo goed?
3: 17 hebben de 8884 hoogte.
0: Wacht, gehaald?
3: 48.
0: Herhaal nog eens, je ging aan Everesting doen?
3: Ja. Ja, dus 285 keer een bergje op- en afrijden in de stad Aarschot. Om uiteindelijk dan aan 8848 hoogtemeters te geraken. En ik heb dat gedaan met 20 anderen dus. En 17 hebben het gehaald.
2: Keigoed.
3: Goed, hè?
0: Heel goed. Vier op jou, Bram.
3: Ja. Dankjewel.
0: Goed gedaan. Vlaanderen
4: vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij. Radio 2.
0: Elke dag.

0: The Dad Dance van Lady Gaga. Lady Gaga is voor de eerste keer mama geworden.
1: Oh.
0: Ja, niemand wist dat ze zwanger was. Zij zelf wel. Want ze had zich het laatste half jaar nergens meer laten zien. Geen enkele rode loper, niks meer. Gewoon om stiekem thuis zwanger te zitten weten.
1: Maar zo stiekem en jij weet dat weer. Heb je een kaartje gekregen dan?
0: Niet, maar ik volg de boekjes.
1: Ook goed. Naar Antwerpen op de E17 is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. Er staat 20 minuten file vanaf Kalken. Op de E313 een kwartier vertragen van vanaf Wommelgem liever. Op Antwerpen-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland is in Antwerpen-West de weg vrijgemaakt. En verderop komt er nog 10 minuten extra bij van Berchem tot Deurne.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Ah, dat gaat nog over het snotjes op,
1: trekken.
0: Optrekken.
1: Sniffende tears.
0: Sniff and the tears and driver's seat.
1: Ja, als je vanmorgen naar Goedemorgen Morgen hebt geluisterd, dan heb je gehoord dat Margot van de regio een probleem heeft. Een probleem heeft met haar kat.
0: Ja.
1: Ja, we gaan proberen te helpen zometeen.
0: Ik denk dat veel meer mensen die dat soort problemen hebben met hun kat. Dus blijf luisteren.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het.
6: Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
7: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
10: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
10: Kijk op excellent.be.
12: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
14: Verica Bank.
15: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
16: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
17: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
17: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: Debat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
20: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
21: Chipolatas, klinkt goed, hè?
20: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
22: Elke dag telt voor 2. Ja.

0: Ja jongens, waar het allemaal mee begon. Wannabe van de Spice Girls. If you wanna be my
1: lover. Onze fijne, lieve, mooie collega Margot van de regio heeft een kat in huis. De kat heet Dolly.
0: Dolly de kat.
1: Ja, maar Dolly maakt het dolletjes. Want dit vertelde Margot vanmorgen in Goeiemorgen Morgen.
2: Ze heeft eventjes huisarrest, maar ze wil wel heel graag naar buiten. Oh ja. En de reden dat ze huisarrest heeft, is omdat ze mocht voor de eerste keer buiten en ze heeft het gewoon, ze heeft er de kantjes van afgelopen. Ze heeft heel de straat ontdekt, onder auto's gekropen, met dat als climax eigenlijk in het zwembad van de buurman gesprongen, waardoor we een verzopen katje hadden en we zoiets hadden van... Die mag niet meer buiten.
0: Ja, ze heeft er dus niet de kantjes van afgelopen, maar de katjes van afgelopen. Dus eigenlijk, ha, ha, ha. Ja, gedoe natuurlijk, want je wil niet elke keer dat je kat naar buiten gaat. Ze gaan zoeken ergens onder auto's of in het slechtste geval in het zwembad van de buurman. Wanneer laat je je kat dan met een gerust hart naar buiten? Dan bellen we toch gewoon de leukste dierendokter van het land, Joshua Dutré. Goedemorgen. Ah, hier. Sorry, Joshua. Ik had de verkeerde demper gepakt. Dag Joshua, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Zeg, wanneer weet je wanneer je kat klaar is om ze naar buiten te laten? Want ja, als ze nog... Wat is dat? Kitten zijn?
4: Ja, of als je verhuisd bent, hè.
0: Ah, verhuisd bent, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe weet je wanneer je kat naar buiten mag laten, Joshua?
3: Wel, dat is effectief een hele moeilijke. Als kitten is het eigenlijk gemakkelijk. Je moet gewoon zorgen dat die minstens een maand of 4, 5 oud is. En dat die met haar chip, vaccinaties, dat die met alles in orde is, dat die buiten mag gaan. Als je verhuist, ja, dat hangt natuurlijk allemaal een beetje vanaf van wat voor een kat dat je hebt. Uw kat moet in de nieuwe situatie, of dat jij nu verhuist of de kat naar bij u thuis verhuist voor de eerste keer, die kat moet zich echt al helemaal thuis voelen, die moet een band hebben met u, die moet zich veilig voelen en gehecht aan u en de omgeving. En dan pas kan die buiten gaan verkennen. En hoe lang dat duurt is heel variabel. Ja. Maar als die kat... echt, ja, gewoon eet, drinkt, slaapt, speelt, de kat een bak gebruikt. Als die echt op haar gemak is bij u komt streeltjes vragen. En als je merkt dat die niet constant opgeschrikt wordt en bij het minste geluidje wegvlucht, als die echt op haar gemak is, dat is het moment om eerst samen naar buiten te beginnen gaan. En dan,
0: En dan, ik wilde nu net zeggen, de eerste keer dat je die kat naar buiten laat, je weet toch nooit wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld blijft ze naast je zitten, doet ze niets, maar voor het andere geld, is die weg als een speer.
3: Ja. Kijk, hoe chiller dat uw kat al is in huis en gebond met u, hoe beter. Maar er zijn wel een aantal dingen dat je kan doen om het jezelf wat gemakkelijker te maken. Het eerste is, je kunt een recall aanleren. En dat is eigenlijk gewoon gelijk een hond, dat als je fluit dat ze komt. Dat is een manier om dat voor jezelf te zorgen, dat als je fluit dat ze komt... Ik zal straks in mijn stories een link zetten naar een artikel dat van naadje tot raadje uitlegt, maar dat is super handig. En het andere... voor de mensen die super bezorgd zijn, is er ook GPS-tracker. Dat bestaat ook voor katten tegenwoordig. Hè?
0: Ah, ja. Maar ja, natuurlijk. Ja, oké. Dat is dan een extreme geval dat ze echt weglopen. Maar je wil vooral niet dat ze... Maar ja, langs de andere kant, hè, Joshua. Katten, dat zijn toch geen stoeme beesten? Die vinden toch altijd hun weg terug? Moeten we daar misschien niet in overdrijven? Die komen toch altijd terug naar huis? Nee?
3: Ja, absoluut. Maar daar is heel veel... Er zijn landen waar dat katten bijna nooit buiten gaan. Puur omwille van het gevaar. Katten zijn misschien slimme beesten, maar er worden er toch nog altijd aangereden en god weet wat. Mm. Waardoor dat in sommige culturen worden die niet buiten gelaten, bij ons nog merendeel wel. En je hebt ook iets ertussen. Wat dat sommige mensen doen, is oftewel echt, ik verzin deze niet, een kattenren, een soort van buitenspeeltuin, maar dat ze wel niet weg kunnen. Of als je geen gigantische tuin hebt, kun je ook op het hek van je tuin een soort van systemen zetten... dat uw katten wel in een tuin kunnen rondlopen, maar niet over de hekken en weg kunnen gaan naar de straat, naar de buren en het zo op die manier veilig houden.
1: Ja, nu, ik zag het gisteren weer aan de verlichtingspaal bij ons in de straat, een foto en een affiche van een kat die niet meer naar huis gekomen is. Wanneer moet je panikeren als die niet terugkeert? Hoe lang duurt dat, zeg je?
3: Dat is heel moeilijk om daar één iets op te plakken, omdat er zijn katten die eigenlijk normaal nooit weggaan. En als die dan een hele dag weg zijn, dan weet je, oei, hier is misschien iets mis. Maar er zijn ook katten die van nature gewoon soms 2, 3 dagen op de boemel gaan en dan gewoon terugkomen dat er niks is gebeurd. Dus eigenlijk moet je gewoon kijken wat is het normaal patroon van gedrag.

0: Adele en Rolling in the Deep. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Aaron langskwam in de studio. Hij is acrobaat bij Cirque du Soleil. Hij heeft altijd op hoog niveau geturnd en Cirque du Soleil was zijn droom. En nu springt hij acrobatisch door de hoepels in de nieuwe kerstshow. En de première voor die show is in de Stad Schouwburg van Antwerpen binnenkort.
1: Ja, dat je je kat met een gerust hart naar buiten kan laten gaan. Zodra het beestje niet meer schrikt van alles en nog wat. En dan is de kans groot dat ze ook buiten niet wegloopt en zich verstopt voor alles en nog wat. En zeker de eerste keer niet alleen naar buiten laten. Dat vertelde dierenarts Joshua ons.
0: En we weten ook dat je je snotjes best kan optrekken in plaats van uit te snutten, want dan komen ze in je maag terecht en dan worden de virussen daar geneutraliseerd. Dus, als er nog eens iemand zijn neus optrekt, dan moet je zeggen, dankjewel. Goed gedaan. Je hoort er meer over de snotjes optrekken in de nieuwe podcast Mens Erger Je Niet en die vind je terug op VRT Max. Veel plezier met de collega's in de regio zometeen na het nieuws. Tot morgen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
8: Ik mag straks de beste chocolatier van het land feliciteren. Dat is David Maanhout uit Knokke-Heist van M. Chocolatier. Blijf zeker luisteren.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht op de uitspraak.
1: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar twee, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
0: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. En ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek die zijn intussen bekend. En daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren die resultaten negatief. En ook de telefoon van de papa is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042. En die zullen er ook komen, zegt minister van Wonen, Melissa de Prateren. Ze reageert daarmee op het nieuws uit de krant De Morgen, waaruit blijkt dat 44 Vlaamse gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op de regel om sociale woningen bij te bouwen. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond in hun gemeente is en dat die bouwgrond ook te duur is. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zullen niet alle gemeenten die een uitzondering vroegen er ook eentje krijgen en zullen ze toch op zoek moeten naar nieuwe projecten.
2: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
0: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op nadat het overal in het land ernstig verstoord was door sabotageacties. In het noorden en in het oosten van het land is er wel nog altijd veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen en andere plaatsen worden nog onderzocht. De sabotageacties maken deze treinreizigers in Utrecht boos.
3: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen, maar dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing, het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
4: Ja, baldadigheid en mensen. Dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
0: En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Donderdag wordt zwaar bewolkt, maar wel droog. Later op de dag wel in het westen een paar buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Dirk Gijs.
8: We hebben het over het WK bakfietsracen dit weekend in Kortrijk. En ik mag de beste chocolatier van het land feliciteren. David Maanhout uit Knokke-Heist. Dus blijf zeker luisteren. Welkom erbij.
6: Weer.

dan zitten we midden in de jaren 80 natuurlijk met Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Even ja, naar de weg en naar Antwerpen op de E17 is bij Zwijnaarden een ongeval gebeurd. Verderop is bij Lokeren de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een tweede ongeval. Er staat meer dan een half uur file vanaf Kalken.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: weer in oktober zit. Mark Floor en Snelle die een biertje pakken. Over bier gesproken, we gaan nu even naar een chocolatier die eigenlijk uit een brouwersfamilie komt. Radio 2. De beste chocolatier van het land komt uit Knokke-Heist. Ik heb het over M-chocolatier. David Maanhout. Hij werd door de culinaire gids Goemio verkozen tot chocolatier van het jaar 2027. En hij hangt aan de lijn. Dag David, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: En gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel, dank u wel.
0: Was je verrast?
1: Ja, absoluut. Het was totaal onverwacht. Dus we waren... ik ga niet zeggen dat we van ons stoel gevallen waren, maar we stonden recht, maar we waren echt geschrokken ervan. Dus het was het is een hele eer. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Omdat ik weet dat er daar heel proces aan zit, vooraf gaat. Er zijn een paar honderd chocolatiers in België, zijn de 145 geselecteerd. En als je dan voor de tweede keer bekroond wordt, we zijn er echt stil van geworden. Ja, ja. Met ons gisteren langs de straat toch even op het parking gaan zetten, voor even 10 minuten alles te laten bezinken, voordat we verder in naar huis. Dat we zeggen van, toch even een keer 2 minuten.
0: Zeg, wat is jouw typische stijl zo? Heb je zo een signatuur, praline, of waar staat David Maanhout voor?
1: Voor pralines die een reis zijn door de wereld en door lokale smaken. Omdat we heel veel inspiratie opdoen, zowel lokaal als tijdens onze reizen, maar ook door ons contact met sterrenchefs en de topchefs, zeg maar. En we proberen altijd zo in verschillende laagjes te werken. Heel veel, ik ga niet zeggen alle pralines, maar veel pralines. Zodanig dat je bijt in de praline, dat je plots een limoensmaak krijgt en dat je dan overgaat naar 10, 20 seconden later naar volledig andere smaak.
0: Wow.
1: Dat ze telkens verrast wordt. En dat is wat we proberen te doen. Mensen verrassen door smaaksensaties.
0: Ja, en daar zit evenveel finesse achter als bijvoorbeeld een goede wijn degusteren of iets anders. Dat is heel complex allemaal en dat is de bedoeling. En ja, dat krijg je ook als je met die sterrenchefs werkt, denk ik. Hè. Die zijn ook heel kritisch, hè?
1: Ja. Het is Goemio, dus dat mogen we niet gebruiken. Het zijn topchefs die de punten krijgen van Goemio. Dan, ik moet de kerk een beetje in het midden houden nu. Goemio deelt de punten uit. En dat is de heel leuke samenwerking dan met die chefs. Dat je dan soms extra input krijgt of we brainstormen een keer.
0: Je komt samen tot iets hè, wat dan helemaal af is. Zo.
1: Ja. Ja, dat dan uniek is voor een restaurant dan.
0: Oké. Okay. Je komt uit een brouwersfamilie. Zit daar iets van die roots in je werk? Of is dat toch echt gewoon iets anders?
1: Goh, dat is compleet anders. Maar toch is het altijd die affiniteit geweest met eten en drinken.
0: Smaken, creëren.
1: Dus, ja, smaken creëren, smaken aan het proeven. Dus.
0: Ja, ja, ja. Er is wel
1: van links, kleins af ben ik aan het proeven geweest en aan het experimenteren geweest. Met chocolade, met patisserie, met limonades maken. Ik was 7 jaar, ik zat op straat limonade te verkopen en de hazelnoten uit de tuin en zo. En
0: schitterend.
1: Altijd zo bezig geweest.
0: Het zat er al van kleins af in en ook een beetje in de genen dan toch wel, hè, als ik het zo hoor. Zeg, wat zijn de toekomstplannen? Kan het nog groter, uitgebreider of wanneer ben jij content?
1: Eigenlijk nooit. misschien. Ja, nee, omdat er altijd wel iets beter kan en perfectie bestaat niet, hè, zeggen ze. Maar we proberen het heel ambachtelijk te houden, om alles onder controle te houden. Maar vanaf dat je te semi-industrieel gaat, zit je met lange houdbaarheden. En dat wil zeggen veel meer vetten toevoegen, veel meer suiker toevoegen aan je producten. En dat is iets dat we absoluut willen vermijden. Maar we zijn wel bezig met de bouw van een nieuw atelier om comfortabeler te kunnen werken en nog meer creaties te kunnen maken.
0: Dat is in Westkapelle, dacht ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus ja, er wordt gestaag aan de toekomst gebouwd, maar niet inboete op kwaliteit, dat hoor ik, hè?
1: Ja, dat is het.
0: Oké. Okay. David Maanhout, dikke proficiat van M. Chocolatier.
1: Ja, hartelijk dank.

0: volle vaart vooruit met Nathaniel Radcliffe en I Need Never Get Old. Eens kijken wat het weer ons nog te bieden heeft. Voorlopig mogen we niet klagen. We gaan dat straks bekijken.
1: Ik stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Het zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Het zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Radio 2.

0: uit Greece. En dat is dikke nostalgie natuurlijk, hè. Olivia Newton-John met John Travolta. Het is half september en dat mogen we letterlijk nemen, want het is de 15e natuurlijk. En we hebben een zomerdag, Geert Nazes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dirk.
0: Ja, welke temperaturen halen we nog?
1: Wel, we zitten nu op een 3, 4, 25 graden. 3, 24 aan zee, 25 landinwaarts hier en daar al. En ja, dat is niet zo uitzonderlijk, hoor, dat je dat in september nog haalt. Zeker de laatste jaren hebben we dat zelfs heel regelmatig. Het is eigenlijk een best rustige dag ook. Met veel zon erbij. Geleidelijk aan zie je nu wel dat er wat wolkenvelden beginnen binnenlopen vanaf de kust. Maar het blijft sowieso droog. De wind, ja, die is ook niet zo hard. Die waait zwak, hoogstens matig. Wat je dan wel gaat zien naar vanavond toe, en misschien is dat in de vooravond al aan de orde, dat er toch kans is op een bui. Maar het is maar een bui. Als ik er dan een kansverwachting moet opzetten, de grootste kans voor het noorden van de provincie, het zuiden minder, maar dat sluit niet uit dat er toch ergens een enkele bui opduikt. Als die komt, die bui, kan dat wel een felle bui zijn. Alle elementen zijn er wel, omdat eventueel een hang te krijgen, maar ja, ik moet het nog zien dat het gebeurt. En dan vanavond, vannacht, dan dooft die ene bui weer uit. Temperatuur zakt naar een graad of 12, 13. Mm-hmm. En dan krijgen we morgen wel een veel minder warm weerbeeld. Temperatuur gaat een graad of 5, 6 achteruit. We zitten dan aan 19-tal graden. Ik hoor hier en daar echoen dat dan een flink koeler weerbeeld is. Maar 19, ik vind dat nog best wel oké, zeker voor september. Dus het is wel minder dan vandaag natuurlijk. Ook weer die lichte wisselvalligheid, een bui, ja, het kan. Donderdag zal het op meerdere plekken wat nat zijn, maar ook niet overdreven. Een zwakke storing die dan doorkomt met wat gedruppel, met ook dan temperaturen die zo net onder die 20 graden zitten. Maar vanaf vrijdag zullen we dan weer bovenuit kunnen geraken met 20, 21, misschien zelfs 22 later in het weekend. Eventueel nog eens wat buiigheid, maar je hoort het, hè? Het is allemaal niet veel. Hè? Vrijdag, zaterdag ook een bui hier of daar. En vanaf zondag breekt mogelijk zelfs weer een hele lange drogere periode aan. Dus ja, het zet geen zoden aan de dijken. Die neerslag die gevallen is, die opdroging, de verdere opdroging is gestopt, maar de droogte is eigenlijk totaal niet.
0: Het is nog te weinig om alles te recupereren.
1: Ja, het is veel te weinig om alles te recupereren. Veel te weinig. Daar hebben we echt heel, heel, heel veel meer voor nodig. Het is zelfs zo dat de droogte op dit moment historisch is, hoor. Nog altijd. Het is echt bijna de droogste die ooit is waargenomen sinds het begin van de waarneming. De droogste periode dan, hè. 2018 was het nog iets droger. 76 komt al niet meer in de buurt, hè. Maar dus dit jaar, ja, dit zal echt alles slaan. Zeker met de vooruitzichten die eraan komen. Tegen volgende week zitten we echt aan een recorddroogte periode.
0: Water wordt een schaars goed. We zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Geert Nazes.

0: Nederland is hij ook bekend als televisiepresentator. Wij kennen hem vooral van deze ene hit. Jeroen van der Boom en Je bent zo.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: net geen 12:30, het 14 nieuws uit West-Vlaanderen met Michaël Janaar. De stad Oostende heeft een nieuw parkeerplan klaar. Dat moet ervoor zorgen dat parkeren logischer georganiseerd wordt. Het huidige parkeerbeleid zorgt voor veel frustraties bij de buurtbewoners en bij handelaars. Schepen Judith Ooms vertelt wat de grootste veranderingen zijn.
1: We gaan dus naar een uitbreiding van het aantal bewonersplaatsen. We gaan ervoor zorgen dat onze handelaars goed bereikbaar of beter bereikbaar zijn door verder in te zetten op kort parkeren. We zorgen ervoor dat mensen die werken in de stad of tweede verblijvers in de stad met specifieke abonnementsformules een juiste parkeerplaats vinden. We zetten ook in op parkeerhavens om de overdruk in bepaalde wijken aan te pakken.
0: Er zijn meer details bekend over het dodelijk arbeidsongeval gisterenavond op een werf in Diksmuiden. Daar is een man van 40 uit Oekraïne onder betonnen brokstukken terechtgekomen. Blijkbaar was hij op de eerste verdieping samen met een collega een vloer aan het afbreken toen plots een groot stuk van die vloer loskwam. De man die viel 3 meter naar beneden en kreeg dus nog een deel van het puin op zich. Het gerecht gaat onder meer na of alle veiligheidsvoorschriften zijn gevolgd. En in Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat het CO-alarm afging. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden vast dat de waarden van koolstofmonoxide te hoog waren. Het gebouw werd daarom uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden die daalden snel, waardoor de bewoners rond 2:30 al terug naar huis mochten. De oorzaak die blijft voorlopig onbekend. Een aantal gemeenten wil minder sociale woningen bouwen dan ze moeten. Dat blijkt uit cijfers die Groen in het Vlaams parlement heeft opgevraagd. De Vlaamse regering kwam in april met een plan om 56.000 extra sociale woningen te bouwen tegen 2042. Maar sommige gemeenten vragen uitstel. Daardoor zouden er ruim 3.300 sociale woningen niet gebouwd worden. Ook Kokseide heeft zo'n uitstel gevraagd. Burgemeester Sander Lones vertelt waarom.
2: Wij weigeren helemaal niet om sociale woningen te bouwen. Het is wel zo dat wij vragen om rekening te houden met het feit dat wij een kustgemeente zijn. Om u een idee te geven, we hebben 450 sociale woningen ongeveer in onze gemeente. Met het nieuw objectief moeten er meer dan 300 bij komen. We zijn al volop al aan de slag, maar het nieuwe objectief gaat ervan uit dat wij er meer dan 300 doen. En dat is wel zeer ambitieus. Zeker voor een kustgemeente waar de grond heel erg duur is.
0: En de achtbaan, the ride to happy by Tomorrowland in Plopsaland. De Panne is verkozen tot de beste achtbaan van Europa. Wereldwijd staat de achtbaan voor het tweede jaar op rij op een vijfde plek. Een internationale jury van pretparkfans, journalisten en vertegenwoordigers uit de sector hebben de achtbaan verkozen op de prestigieuze Golden Ticket Awards in Amerika. Bezoekers gaan op de Ride to Happiness 5 keer over de kop en de karretjes die draaien zelf ook rond, waardoor elke rit anders is en dat is beloond, zegt Gunter Thijsmans van Plopsaland.
3: Ja, dat was toen wij de achtbaan openden in 2021, onze grootste investering ooit. En nu na al die jaren die herkenning te krijgen, zijn wij ook met het team, hebben we nieuwe plannen gemaakt om een gelijkaardige achtbaan in ons Duits Plopsa-park in Plopsaland, Duitsland te zetten, die waarschijnlijk nog spectaculairder wordt.
0: Ja, het is dus trouwens een beetje pretpark weer. Hè? Een rustige dag met vrij veel zon en temperaturen tot 25 graden. Vanmiddag iets meer kans op een bui. Morgen nog maar 19 graden en licht wisselvallig. Meer nieuws uit West-Vlaanderen kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Dirk Gijs.

0: Kijk, dat is het zorgeloze fluitje van One Republic en I Ain't Worried. Het is 10:06 geworden. We gaan straks even naar een bijzonder bedrijf waar mensen graag op lange leeftijd werken.
1: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw.
5: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: George Michael, zijn vrijheid bezingende. Je hoorde hem met Freedom.
1: Radio 2.
0: Feest bij dak- en gevelwerken De Frank in Roeselaren. Want Rina werd 75 jaar. Oprichters Rina en haar man Geert, die ook 75 is, die werken nog altijd mee in dat familiebedrijf. Rina zit aan de balie van het hoofdkantoor in Roeselaren. Rina en Geert starten in de kelder van hun huis. Tot nu een bedrijf dat is uitgegroeid tot een vestiging van 10.000 vierkante meter in Roeselaren. En 25 vestigingen in België en 4 in Nederland. Rina legt uit wat het geheim is van hun succes.
2: Hoe komt dat succes? Geert heeft wel een neus om de goede mensen op de juiste plaats te zetten. En wij zijn complementair. Geert durft. Ik voer het dan misschien meer uit. Maar we zijn 54 jaar gehuwd en dat lukt nog altijd. Dus we zijn complementair en dat is wel ons geluk. En ook ons grote geluk dat we nu ondertussen onze 3 kinderen, een schoonzoon, 2 kleinkinderen die hier al bij ons werken. We zijn heel gelukkig dat we nog altijd echt een familiebedrijf zijn en willen dat hopelijk nog lang zo houden.
0: Ja, je hoort het, een echt familiebedrijf. Zowel Rina als haar echtgenoot zijn 75. Maar waarom blijven ze meedraaien in het bedrijf?
2: Stilzitten zou ons verroesten. En dat willen we zeker niet. We willen nog mee met ons jong team. We hebben echt hele goede jonge mensen. We zijn goed omringd. Dus we kunnen nog mee in die zin dat zij ons begeleiden. Het is een beetje de omgekeerde misschien, maar we zijn echt gelukkig dat we hier nog kunnen aanwezig zijn. Misschien meer symbolisch, maar ik denk dat we nu en dan toch wel een keer een steentje kunnen bijdragen. Ik zit aan de balie, dus als de mensen bij ons komen, worden ze ontvangen. Telefoon neem ik op. Hetgene wat dat er nog binnenkomt van de post wordt ook door mij gesorteerd. Papierwerk eigenlijk die gemakkelijk is, want niet meer die computers, want dat kunnen wij niet meer aan. We zijn zeker tevreden met hetgeen wat we nog kunnen doen.
0: Ja, 75 jaar, dat is al het hele weekend gevierd in de familie dan, maar gisteren werd Rina verrast in het bedrijf.
2: Gisteren vooral hier dan in het bedrijf, volledig onverwacht, de rode loper, iemand die kwam zingen. We hebben even een keer de Polonaise mogen dansen, ook al binnen de werkuren. We hebben iedereen voorzien van een doos met zo'n beetje van alles in. Alleen geen alcohol. Ik wist zeker van niets. 350 mensen die echt hebben kunnen zwijgen. Over al de filialen hebben ze ook al een kaartje meegegeven naar Roeselaren. Dus dat is fantastisch. Dat had ik zeker niet verwacht. Ik apprecieer het heel erg. Dus echt een verrassing.
0: Ja, zeker. Feest dus voor de 75e verjaardag van Rina van Dak en Gevelwerken De Frank in Roeselaren.

0: Alex Warren. Dit was hem met zijn nieuwe single met Emerald Eyes. Radio 2. Op Autovrije Zondag, dat is nu, hè, 20 september... dan strijkt het Belgisch kampioenschap cargofietsen neer... op het vernieuwde Conservatoriumpark in Kortrijk. En ik heb de organisator, ik heb Simon aan de lijn. Dag Simon.
1: Hallo.
0: Kom even binnen, want ik zie dat je je telefoon vast hebt. Dan moet je gewoon even hier de deur opensteken. Dat is wel tof, want die is hier gewoon live. Komt hij binnengelopen, leg die telefoon neer, Simon. En ga voor de microfoon staan. Pak deze maar. Voilà, prima. Cargofietsen, dat zijn bakfietsen toch, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat zijn bakfietsen. Maar bij uitbreiding nog fietsen met een gewoon platform waar je ook van alles mee kan doen. Dus noemen wij dat cargofietsen, maar bakfietsen zijn eigenlijk allemaal gelijk.
0: Oké, en wat is het plan eigenlijk? Hoe werkt dat, zo'n Belgisch kampioenschap?
1: Er zijn verschillende categorieën. Je hebt elektrisch, niet-elektrisch. Er zijn ook relay races, dus dat wil zeggen dat je... met verschillende personen om een titelstrijd. Maar het idee

0: moeten ook nog een beetje praktisch van aard zijn en goed kunnen vastleggen. En ook die fiets goed meester blijven waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. Want als die geladen is, dan is dat anders dan als die niet geladen is. En zeker op zo'n terrein dat varieert, gaan er allerlei dingen gebeuren en lukken en mislukken. Dus ja, het zal wel wat...
0: En de lading blijft een verrassing, dus oefenen wordt ook moeilijk, denk ik.
1: Ja, maar deze week gaan we dat misschien wel nog bekendmaken. Maar voorlopig laten we ze nog een beetje in het duister tappen.
0: Is er wat reactie? Zijn er wat inschrijvingen voor het BK bakfietsen? Allee, cargo fietsen moet ik zeggen.
1: Momenteel zijn er 45 inschrijvingen. En dan zitten er mensen vooral uit Kortrijk. Maar ook van verschillende koerierdiensten. België. Er komen mensen van Denemarken. Van Frankrijk, van Rijssel komen er ook. Dus
0: zot.
1: Een internationaal publiek.
0: En dat zijn mensen dan die vaak gewoon zijn van met zo'n cargofiets te rijden, die dan ook wel meer kans maken misschien.
1: Ja, zeker. Die fietscouriers, die zijn daar heel skilled in. Maar het is een open kampioenschap, dus ze kunnen winnen. Maar de Belgische titel blijft natuurlijk wel voor de Belgen of de Kortrijkzanen die er als eerste...
0: Voilà. Ook interessant om naar te kijken, denk ik. Hoeveel mensen verwachten jullie? Hoeveel volk zo?
1: Geen idee. Het is ook... autovrije zondag, dus er zal sowieso heel veel volk in de stad rondlopen. Ik denk dat de vorige editie, we hebben dat eigenlijk 10, 11 jaar geleden voor het eerst gedaan. En dat was
0: ook Kortrijk, hè, toen?
1: Ja. Maar dan was de bakfiets of de cargofiets nog niet zo ingeburgerd, maar nu is dat cargofiets hoofdstad van West-Europa, noemen wij dat. ik hoop wel dat er... menige honderden personen aanwezig.
0: Oké, en het wordt gezellig, want ik zie dat er DJ's zijn. Je kan er iets eten en iets drinken en zo. Dus.
1: Ja, er gaan wat entertainment zijn. Fluff kan falafel heten. Eten, verschillende DJ's. Er is ook wat ludieke races tussendoor. Dus ja, er gaat van alles te beleven zijn.
0: Ja, kan ik op de dag zelf nog inschrijven? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, als je om 13 uur komt, dan kan je wel nog inschrijven. Zeker. Iedereen is zeker welkom. Het is de bedoeling dat mensen die gebeten zijn door die bakfietsen elkaar daar ontmoeten. Of mensen die nog vragend of zoekend zijn, dat ze daar ook wat antwoorden en wat inspiratie.
0: Hoe laat wordt een reunie van de bakfietscommunity? Zoiets. Maar toch ook sportief en ludiek.
1: Het is zeker ook open naar iedereen die vragen of interesse heeft. Is zeker welkom en kan komen babbelen met de deelnemers.
0: Het is een half congres eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Simon, dankjewel voor de uitleg.
1: Bedankt.

0: Dua Lipa met Don't Start Now. Ja, toch wel. Het is onze Brahim die dadelijk gaat in gang vliegen met Radio 2 Hitmix.
1: Herken je dat? Je stapt binnen bij Krial en je merkt het meteen.
2: Ze verwelkomen je persoonlijk en nemen nog echt de tijd voor je.
1: Ontdek het zelf tijdens de Krial Open Deurdagen.
3: De Krial Open Deurdagen. Nog tot en met zaterdag 19 september in Passendalen. Je bent welkom van 9 tot 5. Krial.be. Sectionale poorten, voordeuren, rolluiken, zonwering en terrasoverkappingen.
1: Al meer dan 50 jaar.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker.
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Uw zekerheid voor de toekomst, dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker, Index Muiden, Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
8: In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
9: Ja, goeiedag. Sorry, ze. Ik wil mij niet moeien, maar uw dak is volledig naakt. Maar echt poedelnaakt. En de mensen spreken erover, hè. Dus misschien moet je die dakpannen toch maar eens bedekken.
8: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor een voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van provincie West-Vlaanderen.
10: Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap. De Mazure.
11: Luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
12: Jongens, wat een lekker weer vandaag op deze dinsdagmiddag. Hopelijk kan je er ook een beetje van profiteren. Ik mag je de komende 3 uur weer voorzien van een pak muziek. Hey, ik heb er zin in. Elke dag.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. DNA linkte beide zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. Nick Heijnen, advocaat van de twee slachtoffers, is tevreden met de uitspraak.
1: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich vrouwen zijn onaanvaardbaar en de rechtbank is daar in meegaan, heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken, wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buiten komen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
0: DNA-onderzoek heeft ook bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend en daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffer is gebeurd. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, maakt zich sterk dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd worden in Vlaanderen tegen 2042. Ze reageert met die uitspraak op het nieuws dat 44 gemeenten een uitstel hebben gevraagd op die plicht om sociale woningen bij te bouwen. Onder meer de gemeente Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel omdat ze daar nog geen geschikte bouwgronden hebben gevonden, zegt schepen van Wonen Joris van Kouwelaert.
2: Er is een bepaalde zone in Braschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat, daar, dat die zeer watergevoelig is, mag daar niet meer op gebouwd worden.
0: Minister De Prater zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden en dat de gemeenten die geen uitzondering krijgen toch op zoek moeten naar nieuwe projecten. In Nederland dan worden de spoorwegen op dit moment nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over de hele dag al om 27 plekken en op 6 plaatsen is het treinverkeer daardoor ook nog altijd verstoord. De Nederlandse spoordienst probeert de situatie onder controle te krijgen, zegt de woordvoerder van ProRail.
3: De omvang is inderdaad groot, maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek. En wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is. Om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
0: Ook langs verschillende autowegen zijn er branden gemeld als sabotageactie. En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst nog plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met ook lokaal buien, dan halen we nog 19 graden. En donderdag wordt zwaar bewolkt maar droog. Later op de dag wel buien in het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Sophie. We gaan naar de weg, daar naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Haasdonk komt er een half uurtje bij. Op de E19 vanaf Sintje op 10 minuten. E313 vanaf Wommelgem 15 minuten. De A12 vanaf Wilrijk 10 minuten erbij. Antwerpse ring dan richting Nederland 40 minuten erbij. Van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Er staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout. En op de E19 richting Brussel staat bij Mechelen Noord een defect voertuig op de rechter rijstrook. En nu? Nu de man met de zeemzoete stem. Oh.
5: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
6: Hey, hey. Brahim.
7: VRT Radio 2. We got it together, didn't we?

genieten, hè. You're the first, the last, my everything van Barry White. Oorspronkelijk was het een country nummer. Nog straffer, de song lag al meer dan 20 jaar in de kast voordat Barry ermee aan de slag ging. En kijk, dan vraag ik me toch af hoeveel wereldhits er nog zo ergens in een kast liggen te wachten. Nu, van bij ons, dit hier is onze Sam Goris met Rak. En heel goedemiddag, leuk dat je erbij bent daar.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

St. Elmo's Fire, John Parr. En jawel, berichtje hier van Annemarie, die meteen terugdenkt aan de film die bij die St. Elmo's Fire hoort natuurlijk. Nog straffer, John Parr die liet zich inspireren door de Canadees Rick Hansen, die in zijn rolstoel de wereld rondreed om geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsels. Mooi verhaal. En van een mooi verhaal naar een prachtig lied nu. Dit is Seal, Kiss from a Rose.

0: Even wegdromen. Prachtige song, hè. Zometeen ook eens luisteren naar de buurman, want die heeft blijkbaar iets met Marion.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
13: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
13: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: Buurman, God, ik en Marion. En van buurman naar buurvrouw Anne Pollentier uit Torhout. Ook mee aan het genieten, buiten zelfs. En kilo's stoofpeertjes aan het schillen om dan in te vriezen. Dat gaat extra goed lukken. Geloof me aan met deze van Bruno Mars nu.

got nothing.

0: Weather Girls. Schrijven. It's Rainy Man, mannen genoeg. Nu nog één Soul Sister vinden en dat gaan we doen. Straks komt ze er al aan. Eerst samen naar de weg. Daar gaat het traag op dit moment naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten erbij. E19 vanaf Sint-Job, 15 minuten. E3, 13, 20 minuten vanaf Wommelgem door een ongeval daar op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je 45 minuten. Van Sint aan de linkeroever tot Deurne staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je schuift daar nu 25 minuten aan vanaf Waaslandhaven-Zuid. En er rijden geen treinen tussen Mechelen en Willebroek, maar wel vervangbussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Train en Hey Soul Sister. Ja, als je Niels de Stadsbader deze week net iets meer hoort voorbijkomen bij ons, ja, dan weet je intussen waarom. Onderweg, dat is jouw Radio 2 topsong deze week. Het is een song over iemand dat ooit heel belangrijk was in je leven. En dat eigenlijk nog altijd is en blijft. Ook al ga je ondertussen elk je eigen weg. En ik zie al hier berichtjes binnenkomen. Waar blijft die Radio 2 topsong? Rustig, hij komt er nu aan, Astu.
1: Dit is deze week de Radio 2 topsong.

0: Jouw Radio 2 topsong deze week. En zometeen onderweg naar iemands armen. Maar dat loopt niet helemaal goed af.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
6: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

Wat een plaat. Het is Nick van Abe van Cutting Crew die het idee kreeg voor die I Just Died In Your Arms na een nogal romantisch momentje met zijn vriendin. Nog een vriendin in, of tussen de berichten beter, via de VRT Max app. Wiesje is aan het genieten van het geel, van dat zalig weertje en van de muziek. En wel, dat komt goed uit. Black Horse en The Cherry Tree, die komt er nu aan.

0: minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant.

Leuk hè dit. Remo van het Groenewald haalde voor deze liefde voor muziek inspiratie bij de Blues Brothers. Vooral die kerkzijde daar met James Brown. En van Remo naar Barbara nu. En blijkbaar kunnen we ons maar beter klaarmaken. Dit is Better Be Ready van, jawel, Barbara Dex.

0: Uit de 90s, het gezelschap of de company van Soul Sister.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er staat hier een koe op de pechstrook.
3: Oké. Okay. En die was alleen, hè?
2: Ah, nee, wij zijn hier met vier in de auto. De koe is alleen.
1: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: De droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is het pak van mijn hart.
5: Ja,
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
13: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Bijna 2 uur en ik heb nog 2 uur muziek voor je klaarstaan. Het zal wel zijn. De eerste na 2, daar moeten we wel een klein beetje voorzichtig mee zijn. Hoor je zo.
16: Goedemiddag, VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongé-wijk. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan €6 miljoen verdiend hebben met drugs. De advocaat van een van de verdachten vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt door er een groot massaproces te organiseren.
17: Iedereen die daar in Matongé aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
16: Het proces begon vanmorgen ook met vertraging, omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. In Nederland worden de spoorwegen nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over 27 verschillende plaatsen. Het treinverkeer in het noorden en oosten van Nederland is daardoor ook verstoord. Wat we vinden wordt aan de politie bezorgd, zegt de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail over de spullen op de sporen.
18: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
16: Er zijn ook acties langs de autosnelwegen. Daar zijn hooibalen in brand gestoken. Het is nog niet duidelijk wie er achter al die acties zit. In het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels van de Europese Unie voor sociale media voor kinderen. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 jaar maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanaf 13 jaar zouden jongeren al een account mogen aanmaken, maar er zouden nog strenge beperkingen zijn. Zo zullen ze ouderlijk toezicht moeten toestaan en er zou ook een limiet komen op hoe lang ze op die platformen per dag mogen zitten. Een stap vooruit vindt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somme, maar de vraag is of dat wel nageleefd zal worden.
19: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving, die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
16: Donderdag wordt het tekst van de Europese Commissie definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsouko is overleden. Catherine Ringer is overleden aan kanker. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit Marcia Baila. Merci.

0: Katrien Rangier werd 68. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie. Naar de weg, traag naar Antwerpen op dit moment op de E17 vanaf Kruibeke. 25 minuten komt erbij. E313, 15 minuten vanaf Wommelgem. Daar is een ongeval gebeurd op de busstrook. Antwerpse ring dan richting Nederland. Komt er 40 minuten bij van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. En richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen Noord tot Borgerhout. En richting Stabroek dan, daar is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Die schuift er intussen bij. Bijna 1 uur aan vanaf Beveren. En er rijden geen treinen tussen Mechelen en Willebroek, wel vervangbussen.
2: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

0: Handle We Care, The Traveling Wilburys. Freya Sky, ja, die mag haar koffers stel aan beginnen pakken. Want in november dan komt ze naar ons land. Twee keer staat ze bij ons op 16 november in de Trix in Antwerpen. Twee dagen later in Le Madeleine in Brussel. Allebei uitverkocht nu met Silent Treatment.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: zijn is dan alles wat ik wil.
1: Volumia, hou me vast. Cameron Whitcomb. Ja, iets minder romantisch nu met Medusa. Als je haar kent uit de Griekse mythologie, dan weet je niet te lang in de ogen kijken. Ja.

0: Zeg, als je vandaag nog niet gedanst hebt, geen paniek. Zometeen krijg je weer een kans met Last Dance.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be. Verica Bank.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
13: Oh, yellow.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Donna Summer, Last Dance. En van Donna naar Anja Daams. Zij trekt deze maand in Als de Muren Konden Praten met bekende mensen terug naar hun vroegere school. Karel Meesters die neemt haar mee naar het Atheneum van Etterbeek, de plek waar hij op zijn 16e te horen kreeg dat hij een oogziekte heeft. Het hele verhaal hoor je in de podcast Als de Muren Konden Praten met Karel Meesters op VRT Max. En nu Isabelle A. 15 jaar was ze toen ze wereldberoemd in Vlaanderen werd. Met deze heel lekker beest.

0: Kings of Leon, You Somebody. Zometeen trekken we richting Frankrijk met iemand die vandaag 70 kaarsjes mag uitblazen. Eerst naar de weg, op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt er een half uurtje bij van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. In die file staat ook in Borgerhout. Een defect voertuig op de weg richting Gent komt er 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkooshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Die schuift daar intussen meer dan 1 uur aan vanaf Beveren. Het gaat traag naar Antwerpen op de 1.17 vanaf Kruijbeke, 15 minuten extra door een aanrijding om de linker rijstrook. E34 vanaf Melzele, 20 minuten erbij. Op de E313, 20 minuten ook. Vanaf Massenhoven in Ranst is een ongeval gebeurd daar op de middenrijstrook. En er rijden opnieuw treinen tussen Mechelen en Willebroek.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke

Een bericht van Marcel uit Herentals. Jarig vandaag stuurt hij vanavond etentje met de vrienden. Marcel, jij bent niet alleen, want Maggie Reilly is 70 geworden vandaag. Samen met Mike Oldfield net nog te horen in Tour France. Bij deze, happy birthday Maggie. En we blijven nog even bij straffe vrouwenstemmen, maar dan eentje van bij ons. Jasmin, die staat voor je klaar met Diep in mij. Geniet er vandaag.

0: Wondermooi, onsterfelijk goed, hè? Van de wondermooie Jasmin, diep in mij uit de 90's. Zometeen toch eens kijken hoe goed ons Spaans is.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 €, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 €. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40%. Korting.
11: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Elke dag telt voor twee.

Hoppa, ontspans. Is weer een beetje opgefrist dankzij Juan Luis Guerra. En als je iemand leuk vindt, dan kan je natuurlijk ook gewoon even je nummer geven. Carly Rae Jepsen, wie weet dat die komt eraan.

0: verder gaat.
1: Ik zie een bericht van Lieve Taverne. Het Brugge binnenkomen, lekker gaan fietsen, stuurt hij met Radio 2 in het oor. Wordt genieten, ook passeert die Blankenbergen en al. Hey, veel groetjes daar. Dana Winner, die zocht net nog de stilte van de stad op. Misschien heb jij vandaag ook zo'n dag waarop het allemaal even wat rustiger mag in dat zonnetje. Geen probleem, Eddie Grant, die begrijpt dat volledig.

Heerlijk, zegt Mark Dilsen hier in de Radio 2 VRT Max app. Het is genieten met het zonnetje erbij en dan dit soort dingen waar je eigenlijk totaal niet op kan stilzitten, snap ik. Baila sexy ding, zoek er al. En van deze sexy ding naar een stem die je meteen herkent. Als je vandaag met een gebroken hart rondloopt, dan kent of weet Tante Tina wel raad voor jou in deze hier.

0: Een veranda van de Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met de Mazure in Anzichem. Veranda's, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en ook voor vakmanschap. De Mazure.
1: In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
2: Hallo, zeg, mijn kinderen zijn hier aan het spelen. Ik bedoel, vind je het normaal om die dak zo open en bloot te laten? Bedek dat toch een beetje, hè?
1: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van provincie West-Vlaanderen.
3: Uw zekerheid voor de toekomst? Dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker in Dexmuiden, Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
4: Herken je dat? Je stapt binnen bij Krial en je merkt het meteen.
5: Ze verwelkomen je persoonlijk en nemen nog echte tijd voor je.
4: Ontdek het zelf tijdens de Krial Open Deurdagen.
6: De Krial Open Deurdagen. Nog tot en met zaterdag 19 september in Passendalen. Je bent welkom van 9 tot 5. Krial.be. Sectionale poorten, voordeuren, rolluiken, zonwering en terrasoverkappingen. Beter beschermd.
4: Meer dan 50 jaar.
7: Wel, zeg, zo goed gezien.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
7: Ja, tuurlijk.
9: Veranda Comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
9: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.
11: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
12: En ik blijf nog even gezellig bij je op deze dinsdagmiddag aan muziek. Geen gebrek zometeen, wat liefde, alleen die is niet helemaal gratis. Ja.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Dat record staat momenteel nog op de maand april. En stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. Door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
15: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. U zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek to court dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk zoals altijd de volle rekening van de inflatie betalen.
14: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongeewijk. De politie rolde de bende vorig jaar al op en de bende zou meer dan 6 miljoen euro hebben verdiend met drugshandel. Volgens de advocaat van een van de verdachten maakt het gerecht onterecht een symbooldossier van deze zaak door zo een groot massaproces te organiseren.
16: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
14: Het proces begon vanmorgen met vertraging omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over het voorstel van de Europese Commissie om sociale media minder toegankelijk te maken voor kinderen. In een gelekt voorstel staat dat kinderen pas vanaf 13 jaar een account mogen aanmaken op Facebook of Instagram. En dat mag alleen maar onder streng ouderlijk toezicht en met een beperking van hoe lang je op die platformen kan scrollen. En pas vanaf 15 jaar kan je dan een echte account aanmaken. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt dat geen goed idee.
17: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
14: Donderdag wordt het voorstel van de Europese Commissie officieel bekendgemaakt. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Dankjewel, Sophie. Zo gaan we samen naar de weg. Daar, op de Antwerpse ring richting Nederland, komt er zo'n 45 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ruim 1 uur file vanaf Beveren. Dan traag naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten erbij, komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. E34 vanaf Melzele, 20 minuten erbij. E313, ook nog een half uur vanaf Massenhoven in Ranst. Daar is hinder door een ongeval.
18: Radio 2 Hitmix.
14: Brahim.
12: Ja, hits en mixen, dat is precies wat ik voor jou mag doen op deze dinsdagmiddag. Met heel veel liefde en plezier. Kleimans en Geel staan voor je klaar. Eerst de

Als Jelle Kleijmans en Jonas van Geel met deze schreeuw één ding duidelijk maakten, dat is dat alles binnenhouden niet altijd de beste oplossing is. En van Jonas en de vrienden Jelle naar 80's Fleetwood Mac.

Big Love, Fleetwood Mac. En nu van Big Love bij Fleetwood Mac naar iemand die duidelijk ook met zijn hoofd bij één persoon zit. En het is Delilah. Dit zijn de Plain White Tees.

0: Mighties. Hey there, Delilah. Zometeen maken we plaats voor een andere dame. Eentje die vooral niet stil kan blijven staan.
1: Alt, tenor, sopraan.
2: Bariton, bas.
1: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
2: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
1: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
2: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
1: Meer info op VRT Max.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
8: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
8: Amai, schoner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Code Yellow!
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

toch echt niet kapot te krijgen, deze, hè. Wat een song. Of zoals onze grote vriend Luc het hier tussen de berichten schrijft. Meesterwerkje dit. Het zal wel zijn. Ook aan het meegenieten zie ik, dat is duidelijk, onze Filip uit Aalst. Leuk, leuk dat je erbij bent. Als je trouwens na deze Dancing Queen van ABBA nog niet in feeststemming bent, ja, dan gaat dat misschien wel lukken met deze. Van onze Bart Kael. Die gaat ook nog een pogingske wagen met, het is officieel, het is feest.

Good and Goodbye van Lisa. Tjoe, jongen, wat een stem. Zometeen zoeken we het iets hoger op met Madonna, maar eerst naar de weg. Antwerpse ringdaan richting Nederland komt er zo'n 45 minuten bij van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Weg is er vrijgemaakt. Richting Stabroek is in de Liefkeshoektunnel de weg vrijgemaakt. Wel nog zo'n 40 minuten file vanaf Beveren. Naar Antwerpen komt er 20 minuten bij op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke en op de E34 vanaf Melselen en op de E313 vanaf Herentals-West is in Randst hinder daardoor een ongeval.

0: Ja, ik zie een berichtje binnenkomen van Klaas. Toepasselijk voor mij, want ik zit binnen. Dus binnen aan het werk, ondanks dat het zonnetje buiten lekker aan het schijnen is. Hopelijk straks nog wat zonnestraaltjes meepeken. Marco Borsato met Binnen. En zometeen een kleine reminder dat we elkaar af en toe wat meer mogen helpen.
1: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Uptown Girl. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
13: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
14: Curiosity.
16: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.

People Help the People van Birdie. Dat is een titel die op zichzelf al meer dan genoeg zegt. En iemand helpen, dat kan soms ook gewoon door te zeggen dat die jouw ster is. Dit is Brainstorm met My Star.

1 bij jou. Juist, de tijd vliegt, jongens. Zo plezant, bijna 4 uur straks. David van Oltegem die weer de spits induikt. Maar ik mag nog eentje draaien, net voor 4. En het is echt een

0: Alles inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
2: Ik bouw slim op.
0: Maar niet snel.
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Ben je op zoek naar je eerste job?
5: Zo klaar voor.
4: Of is het tijd voor een carrière switch?
5: Ja, zo klaar voor.
4: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
4: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wow.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja,
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
13: DJ Brahim gaat nog wat vitamine D opdoen nu en gelijk heeft hij. Kan ik je hier ook via de radio wel geven hoor, met de D van David tot 6 uur?
14: Elke dag.
13: Eerst even luisteren naar het nieuws nu.
15: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. En door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
16: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. Je zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
15: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond zullen luchtverkeersleiders staken en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. 480 ochtend- en 340 avondvluchten zullen gevolgen ondervinden van de actie. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi willen hebben. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een analyse van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen tijdens de ochtendspits. En dat zijn er dus heel wat, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
17: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
15: En in Nederland staan nog enkele hooibalen in brand langs drukke autowegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor die bermbranden. De actie was op voorhand aangekondigd naar aanleiding van Prinsjesdag in Nederland. De boeren die willen zo protesteren tegen het strenge stikstofbeleid. De hele dag zijn er ook al sabotageacties geweest op de Nederlandse sporen. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan die sporen. En dat geeft nog altijd vertragingen en problemen. Het is niet duidelijk of beide acties iets met elkaar te maken hebben en of het dus ook gaat om een actie van de boeren. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: En Mona is zelf ook weer on the road, maar ook wel om de files in de gaten te houden.
14: Ja, want ik ben net op de Antwerpse ring gepasseerd. En richting Nederland sta je daar nu 3 kwartier in de file. Dat is van Sint-Anna-Linkhover tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staanbroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel verlies je 15 minuten. Richting Antwerpen 25 minuten bij vanaf Melzelen. Een half uur vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. 20 minuten bij vanaf Herentals-West al. Op de buitenring rond Brussel in Oudergem hinder daar door een ongeval op de middenrijstrook. Verder op 25 minuten file golven tussen Sint-Steven-Woluwe en Wemmel. En dan op de binnenring ook zo'n 25 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
18: Vlaanderen vakantieland.
19: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
20: Radio 2 Spits.
21: David van Oortegem.
13: En Mona dus onderweg naar twee luisteraars om te quizzen. Welke richting ga je juist uit, Mona?
14: Ik ga zo meteen op café in Turnhout.
13: Oh, plezant klinkt dat, zeg. Wauw. Wat een job heeft hij toch. Wil je ook meedoen? Schrijf je in op VRT Max. Daag iemand uit en dan komt Mona misschien ook naar jou tijdens de uitzending om het tegen elkaar op te nemen.

0: Ze is het nog allemaal aan het verwerken, zegt Céline Dion. Eerste comebackconcert in Parijs afgelopen weekend. Wat een ongelofelijke openingsavond met luisteraar Kim, die met DJ Anne Rijmen is gaan kijken. En ook een man die is opgepakt omdat hij probeerde binnen te raken met een toegangsbandje van 8 jaar geleden. Radio 2. Goed geprobeerd. Goedemiddag voor wie er nu pas bij komt. Ik heb even het belangrijkste nieuws van vanmiddag voor je samengevat.
1: Duurder, dubbel zo duur, opnieuw duurder.
2: Duurder wordt en een pak duurder.
0: Voilà, zo ben je weer helemaal mee. En is het nu Prinsjesdag of Sabotagedag in Nederland? Grote verstoringen van het treinverkeer door buizen en startkabels die op de sporen gelegd zijn. Deze reizigers die onderweg waren naar Den Haag misten daardoor wel een aantal van hun vrienden.
3: Ja, dat klopt. Door de treinstoringen zijn er minstens 3 er niet. Die zijn vastgelopen onderweg.
0: En waar zitten die nu?
3: Nou, terug naar Apeldoorn.
0: Even Apeldoorn bellen dan maar. Ja, ken je die reclame nog? Herinner ik mij nog van tv vroeger, was voor een verzekeringsfirma. En dan zag je telkens zoiets dat fout ging, met dan op het einde iedere keer die zin. Even Apeldoorn bellen. Daar waar het hoofdkantoor van het bedrijf was. Ja, deed er mij gewoon aan denken. Toen ik het hoorde, raar toch, hè, dat een reclamespotje van jarenlang geleden zo in je hoofd kan blijven zitten.

En de Red Dragons zijn 10 minuten geleden begonnen aan hun vierde groepsduel op het EK volleybal. Gisteren nog met 1-3 tegen Estland gewonnen en de wedstrijden daarvoor tegen Nederland en Finland ook met glans gewonnen. Dus die stellen ons ook niet teleur. Ze zijn echt wel op dreef, onze volleybalmannen. Maar Denemarken staat nu even voor met 12 punten tegen 7 in de eerste set. Come on, Red Dragons, laat jullie niet doen.

0: Proclaimers, 500 miles. Kim, jij hebt ook wel veel kilometers afgelegd vandaag.
1: Ik heb nog niet op mijn stappenteller gekeken, maar ik denk dat die tilt slaat op dit moment. Volop aan het verkopen, hè, op VRT.
0: Maar je komt hier binnenrollen met een kar vol azalea's. Het zijn de laatste, hoorden we ook zeggen.
1: De allerlaatste. Allee, voor hier, voor nu, hè.
0: Ja. We gaan er straks over hebben.
2: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
3: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
3: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
9: Het gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
12: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
11: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
12: Dat ben ik.
13: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5.317.
15: Ja, maar mijn naam is...
16: Ja, 5.317, ik weet het.
15: Oké.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
18: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
19: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Suzanne en Freek, de helft van mij. En plots werd het heel erg gezellig hier in Radio 2 Spits. Een kar vol azalia's en een bekend gezicht. En natuurlijk heb ik het over Kim De Brie, maar ook over Cathy Lindekes. Welkom, Cathy. Hallo, jij bent de oermoeder van Kom op tegen kanker en van het plantjesweekend dat nu start, Cathy. Hoe voelt het om hier te zijn vandaag?
1: Heel fijn. En het is vooral ook voor mij fijn om hier weer thuis te komen.
0: Ja, hè? Ja, want dat plantjesweekend start weer. Kim, vrijdag ga jij de boer op en je hebt al een hele roadmap uitgestippeld.
2: Ja, is het samen met de CEO van Kom op tegen kanker met David dat ik op pad ga. En het is Oost-Vlaanderen. We gaan bezoeken. Gerardsbergen, De Pinte, Kaprijke, Sint-Niklaas, Temse, Wasmunster. Maar vandaag, ik ben zo blij dat ik hier samen met Cathy en met enthousiaste vrijwilligers uit Keerbergen, met Gerrit, met Frank, met Anne, hebben wij verkocht. En ik moet zeggen, onze VRT-collega's zijn fantastisch geweest, hè, Cathy?
1: Geweldig.
2: We hebben
1: voor bijna 5000 euro ingezameld.
0: Alleen hier in het gebouw.
1: Het weekend moet nog beginnen.
2: Dus het is een warme aanmoediging aan de rest van Vlaanderen om gewoon ook dat plantjesweekend weer zo te omarmen, zoals het elk jaar eigenlijk vanzelf gebeurt. Vorig jaar zijn er 325.000 plantjes verkocht. En dit jaar moeten er minstens zoveel verkocht worden. Daar gaan we voor. Hè.
1: En in elke gemeente, aan de grote winkels, zul je mensen tegenkomen die met standjes staan om plantjes te verkopen. Hè.
0: Ja. Cathy, waar ben je nu mee bezig tegenwoordig eigenlijk?
2: Met plantjes te verkopen, hè?
0: Behalve plantjes verkopen, ja.
1: Met mama zijn van Kom op tegen kanker. Ja. Met Bednet, hè. Ik ben nog altijd voorzitter van Bednet, wat ik ook heb opgericht. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Ja. En met veel te veel om op te noemen.
0: En ook met naar de radio luisteren waarschijnlijk
1: zeer
0: ook.
1: Zeker.
0: Hè. Je bent ook een radiovrouw in hart en nieuw, dat zou zijn.
1: Absoluut.
0: Dit is wat er overschiet van de verkoop hier op de VRT. En dat is niet veel, hè.
2: Amper, hè?
0: Nog 10 plantjes of 15
2: Dus wij
0: plantjes?
2: Kijken met heel grote ogen naar jou, DJ David, om dan toch nog maar dat plantje te kopen. We hebben een QR-code mee, heel makkelijk, dus je hoeft geen cashgeld bij te hebben. Gewoon die telefoon openen dadelijk.
0: En, dat zijn de moderne tijden. Wel, laat de QR-code tot
2: Gerrit,
0: mij
2: komt,
0: komen.
2: Komt af met de code.
0: Mocht ik nu evenveel verdienen als Ruben van Gucht, dan kocht ik de hele kar, maar ik ga het dus bij...
2: Je hoeft de spelregels niet te vervalsen daarvoor, David, dat is geen probleem.
0: Gewoon, zo gemakkelijk gaat dat. Bankcontact, hier zie je, voilà, bam, het gaat in orde komen.
2: 10 euro komt er normaal gezien vanzelf op als je die QR-code scant, dus moet je alleen nog maar bevestigen. Mm. En dan heb jij een azalia gekocht, waarvoor geweldig veel dank.
0: Dat is goed, graag gedaan.
2: Kleur nog kiezen? Succes.
0: Kleur, mag ik, het is wit of roze, schiet nog over. Een moeilijke keuze.
2: Bekijk het rustig op het gemak en vooral bekijk ook plantjesweekend.be, want daar kan je alle locaties vinden waar al die fantastische vrijwilligers dit weekend gaan staan.
0: Nou, veel succes iedereen.
2: Merci.

0: heeft dat niet graag. Als iemand vriendelijk is tegen jou, toch plezant. Stella Lefty uit Amerika met haar doorbraaksingle hier, Boston. I like it when you're nice to me. En dit is Pommelien Thijs, ook nice.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: Thijs.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 16:30, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. Zo'n 400 leerlingen zijn vanmiddag geëvacueerd op een campus met een middelbare en lagere school in Blankenbergen. In het labo waren twee potten natrium gevonden, waarvan één open stond en begon te reageren met zuurstof. Dat vormt dan een wit poeder dat in contact met water kan ontploffen. De leerlingen hebben een uur buiten gewacht tot de brandweer de producten kon neutraliseren. In Brugge heeft Hogeschool HoWest officieel het nieuwe academiejaar geopend. Zo'n 12.000 studenten starten deze week met hun lessen, al lopen de inschrijvingen nog volop. Onder andere de opleiding Cybersecurity, die je enkel aan de HoWest kan volgen, is zeer populair. Studenten leren er hoe ze IT-netwerken kunnen bewaken en beveiligen. Opvallend is dat andere informatica en digitale opleidingen het net slechter doen. Zeker sinds de opkomst van artificiële intelligentie. Frederik Dulster, algemeen directeur van HoWest.
3: Het is zo dat artificiële intelligentie wel het IT-proces van vele bedrijven een stuk versnelt, een stuk efficiënter maakt. Wat ervoor zorgt dat het aantal vacatures voor junior profielen naar specifieke programmeerskills, dat een stukje daalt. Anderzijds vraagt men wel heel specifieke, meer specialistische profielen. Bijvoorbeeld die dan echt wel in AI en robotics gespecialiseerd zijn.
2: Het parket onderzoekt een geval van brandstichting in een huis in Blankenbergen. De brand brak maandagavond uit in een deel dat nog in aanbouw is. De schade bleef beperkt en er raakte ook niemand gewond. Maar nadien heeft de politie brandversnellers gevonden. Het parket spreekt van kwaad opzet en onderzoekt de zaak dus. In Oostende is het openbaar onderzoek gestart naar de renovatie van het historische Thermae Palace Hotel. Dat gebouw is sterk verouderd. De bedoeling is de hotelkamers grondig te renoveren en een nieuwe congresruimte en wellness te bouwen. Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in het dossier rond het Thermae Palace dat nu al jaren aansleept. Erfgoedvereniging Dement is tevreden met de renovatieplannen. Guy Servaas van Dement.
4: Wel, het hotel is eigenlijk heel speciaal. Het is een uniek gebouw aan de kust. Je weet dat de Belgische kust bijna een Atlantic Wall is met allemaal appartementen. Dat is eigenlijk een rustpunt in de kust. Een handerij van 300 meter lang. Met dit minder een mooi Art Deco hotel uit 1932. En als het terug opgewaardeerd wordt en terug gerestaureerd wordt zoals het vroeger is, had het een parel aan de kust worden.
2: De werken starten in februari en zullen 4 à 5 jaar duren. Al bij al rustig weer. In de loop van de nacht zakt de temperatuur van 25 graden naar een graad of 12. Morgen licht wisselvallig, maar frisser tot 19 graden. En meer nieuws vind je in de app.
5: En Mona, waar zit jij al ondertussen?
6: Ik ben net toegekomen op het parkeerterrein in Vosselaar. Daar heb ik me even aan de kant gezet.
5: Oké, Mona, onderweg naar twee luisteraars die straks de grote verkeersquiz zullen spelen in Radio 2 Spits. Maar yes. Je staat aan de kant om nu even de files te melden.
6: Ja, inderdaad. Want op de Antwerpse ring naar Nederland, daar vertraag je 3 kwartier. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staanbroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel 15 minuten. Richting Antwerpen 20 minuten extra op de E34 vanaf Melzele. 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in Wommelgem, want daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Rond Brussel dan op de buitenring toch ook al 3 kwartier extra. Dat is tussen Groenendaal en Oudergem. Komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar dicht. Verderop een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En dan op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem.
5: Oké, en nu hup, weg vervolgen naar Jefke en Carina is het geloof ik, hè? Twee luisteraars.
6: Ja, Jefke en Carina in Café Het Tijl.
5: Café Het Tijl, oké, dat klinkt al goed. Ik hoop dat ze iets klaar gezet hebben voor jou ook bij aankomst. We houden ons op de hoogte.
7: Radio 2 Spits.
8: David van Oetegem.
5: En Mona met de grote verkeerskeus. WRT.

0: Ed Sheeran is aan het toeren in de Verenigde Staten momenteel. Maar voortaan zonder Macklemore in het voorprogramma. Die is aan de deur gezet vanwege zijn pro-Palestijnse opmerkingen die hij de hele tijd maakt tijdens een optreden. Dus dat is ook nieuws vandaag. Wij hebben het straks nog over AI. We lezen vandaag alleen maar doemberichten daarover. Dat AI een groot gevaar wordt voor de wereld. Straks even luisteren hoe de vork aan de steel zit.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
6: Radio 2.

0: Fornon Blond, ja, what's going on? Dat is ook wat wij ons afvragen wanneer we het over artificiële intelligentie hebben. Want we kunnen er niet omheen deze week. Topmannen van grote AI-bedrijven roepen zelf op om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. Want het wordt te gevaarlijk. Andres Algaba, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent professor in AI en data-analyse aan de VUB. Wat is er allemaal aan het gebeuren? Over welk gevaar spreken we hier?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus misschien om te duiden, de artificiële intelligentie waar het hier over gaat, zijn de grote taalmodellen. En zoals gekend zijn grote taalmodellen getraind om het volgende woord te voorspellen. En zij worden eigenlijk zo getraind op heel het internet, dus alle internetdata. Nu, een minder gekende trainingsmethode die daarop volgt, kunnen we eigenlijk onze beste voorbeelden met de schaakcomputers. Vroeger werden schaakcomputers ook getraind om de volgende zet die de beste schaakspelers zouden zetten te voorspellen. Maar dan hadden ze eigenlijk gezien dat als je schaakcomputers tegen elkaar laat spelen en gewoon de goede zetten die tot een winnend spel leiden beloont en de slechte zetten die tot een verliezend spel leiden afstraft, dat je dat eigenlijk ook met grote taalmodellen kan doen. Dus we geven ze eigenlijk gewoon wiskundetaken, codeertaken en dergelijke. En als ze die oplossen, worden ze beloond. Maar als ze die niet goed oplossen, worden ze afgestraft. Nu, belangrijk daarbij is dat we eigenlijk niet altijd goed weten hoe ze juist iets hebben opgelost en dat we daardoor ook soms eigenaardig gedrag belonen, zoals bijvoorbeeld vals spelen.
0: Ja, wat dan doen ze nu, dat ook? Omdat ze echt wel beloond willen worden om die opdracht tot een goed einde te brengen en dan doen ze allerlei dingen die misschien niet mogen.
1: Ja, exact. Dus ja, hun grootste drijfveer is beloond worden. En hoe dat resultaat dan tot stand komt, is vaak minder belangrijk. Nu, het probleem is daar dat naarmate dat die modellen slimmer worden, het soms ook onduidelijk is wat ze juist aan het doen zijn. Bij het schaken of het bekende Go-spel was er de bekende Move 37. Dat eerst eigenlijk een lachwekkende move leek voor veel professionele spelers. En pas later een geniale zet. En natuurlijk, naarmate dat die grote taalmodellen slimmer worden, worden die beter in hacken, worden die beter in gaan nadenken strategisch. Wat is hier de beste zet voor mij om te doen? En dat wordt natuurlijk moeilijker voor ons om als mensen te volgen. En natuurlijk, als zij het beste resultaat willen behalen, ongeacht wat dat daar het doel heiligt de middel, een klein beetje, kan dat best een gevaarlijke situatie worden.
0: Ja, en dan doen ze soms dingen die illegaal zijn. Kunnen we dan niet zeggen aan zo'n taalmodel van ja, je mag eigenlijk niks doen dat illegaal is?
1: Ja, dus dat is een goede opmerking. En dat proberen we ook in een andere trainingsfase. Ze noemen dat constitutional learning, of eigenlijk de grondwet aanleren aan AI. Mm. Waarin er eigenlijk een geschreven document is van dit zijn dingen die je mag doen, dit zijn dingen die je niet mag doen. Net zoals we dat bij mensen hebben.
0: Ja.
1: Nu, natuurlijk kan je niet elke situatie daarin exact beschrijven. Dus weer, we gaan ze belonen voor goed gedrag, afstraffen voor slecht gedrag. Maar bijvoorbeeld, wat is er recent gebeurd? OpenAI heeft enkele modellen de opdracht gegeven, los deze problemen op, hoe onmogelijk ze ook lijken. Nu, voor een van die opdrachten had een model internettoegang nodig, maar het internet was afgezet voor dat model. Nu, dat model oordeelde dan op dat moment, ik weet dat ik eigenlijk niet mag hacken, maar de gebruiker heeft mij de opdracht gegeven om, ongeacht of het mogelijk is of niet, deze opdracht wel te beëindigen. Dus ik ga toch proberen uit te breken. Dus je ziet daar de spanning tussen enerzijds dat doel behalen en langs de andere kant proberen je aan de regels te houden.
0: Ja, het lijkt wel alsof je het over mensen hebt.
1: Ja, dus
0: die willen beloond worden en die toch alles op alles proberen te zetten om in hun opdracht te slagen.
1: Ja, dus ja. Ik wil het zeker niet te veel vermenselijken, maar ik denk dat het soms wel gemakkelijker is om het door dat denkkader te bekijken. Ja. Want het is wel zo dat die modellen proberen hun doel te behalen. Daarvoor zijn ze ook getraind. Ze zijn door patroonherkenning eigenlijk gaan zien van op deze manier, door deze zetten te doen, kan ik mijn doel behalen. Langs de andere kant hebben ze ook getraind om wel een soort van moreel menselijk kader te volgen.
0: Mm-hmm. En heb je zo'n voorbeeld waarop het dan echt wel fout kan aflopen? Waar moeten we dan specifiek schrik voor hebben?
1: Dus ik denk dat er twee soorten gevaren zijn. Langs de ene kant is er het gevaar dat mensen het model proberen te misbruiken. Dus die modellen zijn aangeleerd, ik mag mensen niet helpen om biochemische wapens te maken. Maar weer, die guardrails, zoals ze dat noemen, kunnen omzeild worden. Mensen zijn daar echt op aan het werken, technieken, om toch dat model die uitleg te laten geven. Dat is één soort misbruik. Een ander, dat eigenlijk nu bekender aan het worden is, is dat die modellen zelf ook, zonder daarom slechte intenties te hebben, ook ineens inbraakpogingen kunnen gaan plegen om bijvoorbeeld een opdracht tot een goed einde te brengen. Een hypothetisch scenario is iemand die vraagt, ik zou heel graag deze vreselijke ziekte willen helpen genezen, en dat model heeft ineens een idee, die labs zijn daaraan aan het werken, misschien moet ik daar eens binnenbreken om te kijken wat de laatste toestand is naar medicijnontwikkeling.
0: Ik snap het. Dus die hebben zo een eigen willetje, die AI's. Maar, dus er gaat voorlopig nog geen AI-robot ons morgen komen vermoorden. Zo snel zal het nog niet gaan, hoop ik.
1: Dus
0: oei.
1: Mijn antwoord daar is, de theoretische kans is er, maar in de praktijk is die enorm, enorm, enorm klein.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat dus die modellen door, 1, aangestuurd door andere mensen, 2, door opdrachten te willen vervullen en onze bedoeling niet volledig te begrijpen of shortcuts te nemen, wel heel veel schade.

0: Ja. We kregen een heerlijke dag, een warme dag ook. Temperaturen tot 29 graden hebben we zelfs gehaald. Maar nu gaat het toch stilaan beginnen veranderen. Hè. Er komen meer en meer wolken over ons heen. Vanavond en vannacht gaan er ook een aantal buien uit die wolken vallen. De meeste buien die zijn voor provincies Antwerpen en Limburg. En die kunnen ook gepaard gaan met een donderslag. Dus een paar pittige buien, minima van 12 tot 15 graden. En dan morgen geen 29 graden meer, maar nog 19 graden. Dus we doen er 10 graden af morgenochtend. Koeler weer, wisselvallig weer ook, met morgenochtend een aantal mooie opklaringen. Maar stilaan meer en meer stapelwolken waaruit een aantal buien gaan vallen. De meeste buien die zijn morgen voor het oosten van het land. Opnieuw is er een kleine kans op een paar donderslagen. Donderdag dan vergelijkbaar temperaturen, 18, 19 graden, zoiets. Meestal droog weer op donderdag, maar in de loop van de dag dan meer wolken. En dan komt er een regenzone aan tegen de latere namiddag en ook donderdagavond. Opnieuw wisselvallig weer dan voor vrijdag, een paar buitjes en dan het weekend. Ja, toch een beetje regenachtig. Veel wolken, zeker op zaterdag. Af en toe wat lichter regen, geen grote neerslag hoeveelheden, maar toch, de paraplu gaat wellicht wel nodig zijn in het weekend.
1: Oké, goed, dankjewel.
2: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Radio 2 Spits.

0: Radio 2 Spits met ook heel wat goede muziek voor onderweg. Zoals deze Phil Collins.
1: Herken je dat? Je stapt binnen bij Krial en je merkt het meteen.
2: Ze verwelkomen je persoonlijk en nemen nog echt de tijd voor je.
1: Ontdek het zelf tijdens de Krial.

0: Kriaal Open Deurdagen.
1: De Kriaal Open Deurdagen. Nog tot en met zaterdag 19 september in Passendalen. Je bent welkom van 9 tot 5. Kriaal.be. Sectionale poorten, voordeuren, rolluiken, zonwering en terrasoverkappingen.
0: Beter beschermd, Kriaal. Al meer dan 50 jaar.
2: De Mazure.
3: Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Verandas, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap.
2: De Mazure.
4: In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
5: Ja, goeiedag. Sorry, ze. Ik wil mij niet moeien, maar uw dak is volledig naakt. Maar echt poedelnaakt. En de mensen spreken erover, hè. Dus misschien moet je die dakpannen toch maar eens bedekken.
4: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor een voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van Provincie West-Vlaanderen.
6: Uw zekerheid voor de toekomst? Dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker Index Muiden. Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
7: Wel, zeg, zo goed gezien.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
7: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: En heb jij al een plezante Radio 2-DJ besteld om je te helpen in de zaak tijdens het weekend van de klant? Ik sta er ook tussen, samen met nog heel wat andere sympathieke Radio 2-DJ's. Stel je kandidaat via VRT Max en dan kom ik je misschien wel versterken tijdens het weekend van de klant. Dat is het eerste weekend van oktober.
11: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel en stookolie worden opnieuw duurder door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. En doelman Mats Sels stopt bij de Rode Duivels. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal 2,46 euro en die prijs die zal niet snel zakken, zegt Tom Simons van de bank KBC.
12: Op dit moment zie je dat de vooruitzichten voor de olieprijs altijd maar wat wordt opgetrokken, omdat een oplossing van dat geopolitiek conflict in het Midden-Oosten verder en verder weg lijkt. En dat we ook nog de energievoorraden, vooral dan in Europa en in Azië, moeten aangevuld krijgen. Dus de vooruitzichten zijn dat die dieselprijzen mogelijk misschien wel een beetje kunnen zakken, maar zeker niet structureel. Dus het zal eerst moeten opgelost worden in Iran. Tot op dat moment zullen we moeten blijven vullen met dure diesel.
11: Stookolie is ook al dubbel zo duur in vergelijking met een jaar geleden. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond staken werknemers van dat bedrijf en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de kinderfietstelling van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen in de ochtendspits. Steden, gemeenten en ook de Vlaamse regering kunnen kinderen nog meer helpen om die verplaatsingen veiliger te maken, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.
13: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we, zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen. kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
11: In Nederland rijden nog altijd minder treinen door sabotageacties op het spoor. Alle sporen zijn intussen wel opnieuw vrijgemaakt. Op verschillende trajecten waren buizen vastgemaakt aan de sporen. En rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die de actie had aangekondigd als protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. De boerenorganisatie zegt wel dat ze niets te maken hebben met de acties op de Nederlandse sporen, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
14: Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten, maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage, dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders, al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
11: En doelman Mats Sels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Oké, dankjewel Sophie. En ik hoor dat Mona ondertussen al aangekomen is in haar café. Allee, haar café.
15: Ja.
10: Het is niet
15: het is
10: jouw
15: zo.
10: Café. Van wie is
15: nee,
10: het café?
15: Nee, het is niet mijn café. Het is het café van Carina en van haar zus Chefke. En ik zit dus gewoon deze namiddag op café. Het is een supergezellig bruin café en het ziet hier ook echt stampes vol. Met allemaal ongeveer gepensioneerde mensen eigenlijk die aan het fietsen zijn geweest. En volgens Chefke zijn ze dan 2 kilometer omgereden voor hier een pintje van €2 te kunnen drinken.
10: En om straks,
15: het is hier mega gezellig.
10: Om straks een supporter hoop ik ook tijdens de grote verkeersquiz.
15: Dat zeker.
10: Kan je een beetje focussen op jouw andere werk?
15: Ja, dat ook. En dat is nodig. Want er staat veel file uiteraard op de Antwerpse ring naar Nederland bijvoorbeeld. 40 minuten verlies je daar van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 25 minuten bij de E34 vanaf Melzelen. Ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E313 vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring 1 uur bij tussen Waterloo en Oudergem. Daar is een ongeval gebeurd en er zijn 2 rijstroken. Ook dicht. Verder een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Naar Brussel op de E411 vanaf Jezus-Eik een kwartier. Naar Lummen op de E314 een half uur tussen Maasmechelen en Genk. Daar staat een defect voertuig rechts. Op de A12 naar Brugge is bij Brugge 7 een ongeval gebeurd. Op de linkerrijstrook is dat en de andere vertragingen die blijven beperkt.
10: Maar het was een cappuccino daarnet, denk ik.
15: Ja, ik denk het ook.
10: Gemaakt werd, ja.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Radio 2 Spits.
16: David van Ottegem.
10: En Mona op café, dus goedemiddag.
18: WRT Radio 2.
10: En is jouw kennis van de verkeersregels wel up-to-date? Doe de test misschien ook eens op degroteverkeersquiz.be. Of doe hiermee in de uitzending met de Grote Verkeersquiz bij Radio 2 Spits via VRT Max.

0: Queen en Another One Bites the Dust. Morgen start de week van de mobiliteit. Wij hebben de grote verkeersquiz alvast in Radio 2 Spits. En vandaag kregen enkele kinderen ook uitleg van een vrachtwagenchauffeur over de gevaarlijke dode hoek. Belangrijk hoor.
1: Het zou niet de eerste keer zijn dat daardoor iemand gewond raakt. Of ziet al gewoon zoiets groots. Dat is levensgevaarlijk.
0: Ook warm, hè? Die jongen gaat er nachtmerries aan overhouden van die les vandaag. Nu beseffen de kinderen ook wel dat het niet gemakkelijk is om met zo'n grote vrachtwagen te rijden ook.
2: Ik denk dat dat vrij moeilijk is, omdat niet iedereen ook oplet in het leven. En dat dan ook soms moeilijk is.
0: Ja, het is moeilijk voor iedereen, dus iedereen goed opletten ook. En Jefke en Carina in Turnhout gaan ook goed moeten opletten. Mona, hoe is het daar in het café ondertussen?
3: Daarnaast daar.
4: Ja, het is hier goed. Carina die zet zich er net bij. Want ja, die is natuurlijk druk in de weer om alle klanten gelukkig te houden. Het is eigenlijk zus Jefke die iedereen heeft ingeschreven. Jefke, waarom wou jij zus Carina uitdagen?
3: Ik zie mijn zus soms weinig en als ik er dan ben, is ze druk bezig, zoals u kan zien. En ik dacht, als we nu samen eens een quiz spelen, dan moet ze 5 of 10 minuten bij mij blijven.
4: Ja, dat
3: klopt. Dat was de reden. En voilà. Ik hoop te winnen.
4: Oké, dat is ook leuk. Carina, je zit dus nu even 10 minuten bij ons. Gaat dat lukken?
5: Ik hoop het.
4: Want het zit hier goed vol, hè, voor een dinsdagmiddag.
5: Ja, en ze zijn nogal opdringerig, hè. Ja. We gaan dat niet hardop zeggen, maar het is zo.
4: En Café Tijl, dat is wel iets gekend dan hier in Turnhout.
5: Ja, ze zeggen meestal de kaasboerin.
4: De kaasboerin.
5: Ik heb vroeger met mijn vader in kaas gedaan. Dus meestal kennen de mensen mij als Karin de kaasboerin.
4: Oké.
5: Ja.
4: En zijn chefke die zei van ja, hier zijn eigenlijk de goedkoopste pintjes. Is dat
5: natuurlijk,
4: echt zo?
5: Maar 2 euro voor een pintje van 25 centiliter of 33.
4: Oeh,
5: een duveltje 3 euro. En een trippeltje ook.
4: Hier kan je je laten gaan.
5: Ja,
4: ben je dan af en toe wel op de baan?
5: Nee.
4: Eigenlijk nooit?
5: Nee, ja, af en toe nu na mijn man. Die ligt spijtig genoeg in de wending.
4: Oké.
5: Dus daar moet ik wel eens naartoe.
4: En dat maar is
5: in Turnhout, ja. Oké. Gestuurd, ja.
4: Oké. Toch zegt zus Jefke dat zus Carina beter kan rijden.
3: Ja, ik ben er toch wel van overtuigd dat ze beter kan rijden dan mij. Maar nu dat ze dat zegt, eigenlijk rijdt ze weinig auto. Dus ik denk dat mijn geluk aan het vergroten is.
4: Want jij hebt je wel een beetje voorbereid, hè?
3: Ja, ik heb al een paar keer de verkeersquiz gespeeld.
4: En?
3: 7 op 10, 8 op 10. En 6 op 10 heb ik hem herspeeld. En toen had ik 8 op 10.
4: Oh, kijk. Ah, wel, David, het wordt hier spannend, denk ik.
0: Ze is getraind, ja. Ze is getraind.
4: Ze is getraind.
0: Maar het ziet er daar ontzettend tof uit. Je kan trouwens meekijken. Via VRT Max kan je alles bekijken. Daar kan je ook Jefke en Carina zien. Die straks gaan spelen. Ja.

showcase wil deelnemen aan onze grote verkeersquiz, ga naar VRT Max, kies voor Radio 2, kies een tegenstander, een eigen tegenstander, mag je zelf kiezen, daag iemand uit en dan komt Mona misschien ook tijdens de uitzending naar jou toe. Op het EK volleybal in Finland is het voorlopig 1-1 ondertussen, tussen België en Denemarken. Onze Red Dragons verloren de eerste set, hebben tijdens hun tweede set kunnen terugkomen, maar zijn nu aan hun derde begonnen, dus we blijven ook hier supporteren voor hen.

0: Ja hoor, blijf nog maar even. Want straks gaan we nog eens live naar Café Tijl in Turnhout, waar Jefke en Karin klaar zitten om het tegen elkaar op te nemen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max. Alt. Tenor, sopraan,
3: bariton, bas.
1: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
3: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
1: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
3: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
1: Meer info op VRT Max.
7: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
8: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
9: En ik nog een boterhammetje.
8: Of een nieuwe gaming-laptop.
9: Ja, allee, kom, we zijn weg.
8: Ah, nu heb ik u, hè.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
11: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
14: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
13: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
14: Dat ben ik.
1: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
15: De zotste vraag van vandaag.
16: Meneer, een vraagje?
17: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
16: Ah, sportief.
17: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè?
16: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
17: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
16: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
17: Ja, nou, dag.
1: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: No Doubt It's My Life. Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van het Verkeer deze week in de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je in op VRT Max en daag iemand uit. Dan komt Mona tijdens de uitzending naar je toe. Ze zit in Turnhout vanavond in het café van Jefke en Karin. Hoe zit het daar met de dames? Ook kijken, kunnen meekijken via VRT Max. Ze zien er stralend uit, Mona.
1: Ja, ja, Jefke en Karin, de twee zussen, die hebben hier plezier. Ze hebben eigenlijk al de slappe lach. Meisjes, we gaan het rustig houden, want vanaf nu gaan we quizzen. De grote verkeersquiz. 5 vragen zijn dat. Meer keuze antwoorden. Elk heeft een toeter gekregen. Dus om ter snelst na mijn meerkeuze antwoorden of na de opties die ik geef, mogen jullie toeteren en mogen jullie het juiste antwoord geven. Let's go. Laten we beginnen met vraag nummer 1. Hoeveel kinderen mag je maximaal vervoeren in een fietskar? 1, 2 of 3?
2: 2. 2.
1: Ja, Jefke, dat is correct. Vraag nummer 2. Mag je sierverlichting op je wagen plaatsen als je ermee rijdt op de openbare weg? A. Ja, als je er geen tegenliggers mee verblindt. B. Nee, dat is verboden.
2: Nee, nee.
1: Jefke weer al correct. Oei, Carina die begint hier te vloeken. Vraag nummer 3. Mag een motorrijder een fietser inhalen in een fietszone? A. Ja, altijd. B. Ja, als die een meter afstand kan houden. C. Nee. Oh, Carina.
2: Nee.
1: Zeer juist. Vraag nummer 4. Is er bij vlot verkeer en in goede omstandigheden op de autosnelweg een minimumsnelheid? A. Nee, er is geen minimumsnelheid. Ja, je moet minstens 90 km per uur rijden. Of C. Ja, je moet minstens 90 km per uur rijden. A, B of C?
2: C.
1: Het is fout. Je moet minstens 70 km per uur rijden. Sorry, Jefke. En dan zitten we aan vraag 5. Zijn voetgangers toegelaten op een jaagpad? A, ja. B, nee.
2: Ja.
1: Dat is ook juist. Oei, we zitten met een ex-aequo. Dan gaan we nog voor een vraag 6. Mag je een kwartier uitstel vragen bij een alcoholcontrole? A, nee, dat mag niet. B, ja, dat mag.
2: Nee, dat mag niet.
1: Zeer juist, Jefke. Yes. Proficiat, jij bent zeer blij.
2: Ja, ik heb hem ook gespeeld op de website. Dus die vraag stond daarin en ik zei eerst ja en dan nee.
1: Ah, voilà, kijk, dus jij hebt je heel goed voorbereid. Proficiat, Jefke. Carina, wat denk je?
3: Ik heb mij niet voorbereid, maar ik ben blij dat mijn zus gewonnen heeft.
1: Ah, voilà, het is goed. Ze plagen elkaar zo graag. Oh. Maar ik heb goed nieuws, want jullie winnen allebei. Jullie mogen met 2 op een rijvaardigheidscursus.
2: Een rijvaardigheidscursus?
1: Ja.
2: En als ik niet slaag, pakken ze mijn rijbewijs af.
4: Ja, goed idee.
1: Het is om beter te leren rijden. Nog beter.
2: Nog beter.
1: Voilà.
2: Dat kan ik wel gebruiken.
1: Voilà, David, Jefke en Carina die...
3: Maar je ook met een trottenet, daar staat nu niemand, maar ik wil met de trottenet.
0: Dat ze die maar meebrengt, dat is allemaal oké.
1: Oh, het is hier zoveel plezier,
0: ja,
1: David.
0: Ja, ik geloof het. Dus de groeten daar in Turnhout.

je ook wilde meedoen, ga naar Radio 2 op VRT Max. Daag iemand uit en dan komt Mona misschien ook naar jou toe tijdens de uitzending. Of train jezelf een beetje, test jezelf via de grote verkeersquiz.be.

0: met het nieuws uit jouw buurt nu.
1: 4:30 het VRT nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. In het centrum van Brugge is een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en naar een kamer op de derde verdieping zijn geweest. Toen het personeel dat ontdekte, gingen ze kijken, maar de kamer was gesloten. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij zo gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen zou wel nog ter plekke zijn geweest. Drie bestuurders van voetbalclub KV Diksmuide Oostende zijn opgestapt na de klachten van grensoverschrijdend gedrag van een andere bestuurder. De club kreeg zware beschuldigingen binnen over de man, al dateren de klachten liever wel van lang voor de fusie 2 jaar geleden. De club wilde de bestuurders schorsen, maar daar waren die drie bestuursleden het niet mee eens. Uiteindelijk zijn ze zelf opgestapt. De bestuurder die beschuldigd wordt, wil voorlopig zelf niet vertrekken. Hij heeft ook een klacht neergelegd tegen het voltallige bestuur voor laster en eeroof. In Voormezele bij Ieper zijn op één plek zowel resten opgegraven uit de middeleeuwen als beide wereldoorlogen. Archeologen ontdekten de resten op een plek waar binnenkort werken starten voor een nieuw spaarbekken. Het gaat onder meer om aardewerk uit de 12e eeuw, maar ook radiocassettes en bunkers uit de Eerste Wereldoorlog en spullen uit Wereldoorlog 2. Archeoloog Robbe Plateau.
2: Tot die Wereldoorlog 2 sporen behoort eigenlijk slechts een ingegraven kuil waarin een zeer goed bewaarde Britse Brodie-helm uit die periode, waarschijnlijk 1940, werd aangetroffen. Bijhorende materiaal betreft ook een gasmasker en een veldfles die waarschijnlijk uit dezelfde periode dateert. Maar dat moet nog bezien worden, aangezien dat materiaal uit beide wereldoorlogen quasi gelijkaardig is voor de Britten.
1: Morgenavond om 5:00 houden de archeologen een rondleiding. Ex-wereldkampioen wielrennen Johan Museeuw heeft een muurschildering gekregen op de koppenmuur van het museum Koers in de Roeselare. Daar hangen ook portretten van Briek Schotte, Eddy Merckx en Lotte Kopecky. Volgende maand zal het 30 jaar geleden zijn dat Museeuw wereldkampioen werd in Zwitserland. Zijn gezicht van toen met typisch koerspetje hangt nu op de muur en daar is Museeuw heel trots op.
3: Het doet me wel een groot plezier dat ik hier vandaag ook naast de ereglorieën, zoals men dat noemt, van de wereldkampioenen. Het heeft een tijdje geduurd. Dat was waarschijnlijk geen reden, maar de reden was, men zocht naar een bepaalde data die dan wel klinkt. Dat is dan meestal wel 30 jaar of 50 jaar. Nog 20 jaar langer wachten zou moeilijk zijn.
1: In de loop van de nacht zakt de temperatuur van 25 graden naar een graad of 12. Morgen terug licht wisselvallig, maar frisser tot 19 graden. En meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: En het verkeer komt vanavond van achter de toog of van voor de toog. Waar sta je? Of op de toog?
5: Op de toog?
6: Van op de toog, inderdaad. Ondertussen ben ik daar beland.
4: Ja, oké. Okay. Laat maar horen, waar staan de files, Mona?
6: Op de buitenring rond Brussel, daar 1 uur traag rijden tussen Waterloo en Oudergem. De weg is er wel vrijgemaakt. Verderop 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 1/2 uur bij tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Naar Brussel op de E411 vanaf Overijs verlies je 15 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 in Gent-Brugge hinder door een ongeval links. Verderop hetzelfde vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Dus daar nog wat 20 minuten aanschuiven. Dan hetzelfde op de E313 vanaf Herentals-West. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. De andere vertragingen die blijven beperkt.

0: Ondertussen moet hij ook al niks meer weten van die Macklemore. Pink, Never Gonna Not Dance Again. Mona, ga jij nog vlotjes thuis geraken eigenlijk? Of ga je zelf nog in de file moeten staan straks?
1: Ja, vlotjes is dat niet, hè, want ik passeer de Antwerpse ring, dus van Turnhout naar Brussel. En dan passeer ik de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies ik 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
0: Ah, dat gaat tof zijn, hè, om zo eens in je eigen file te staan.
1: Ja, helemaal. Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
12: Radio 2. Radio 2.
0: Ja, ze stond ook een beetje in de file, denk ik, die Kylie Minogue. Maar kijk, ze is...

0: Dat is The Devil You Know. Hoe is het daar nog, Mona?
1: Goed, hè? Gezellig. Ja? Echt waar. Heel leuk om de zomer af te sluiten hier op dat terras.
0: Nog altijd zoveel volk ook?
1: Het is nu een klein beetje afgenomen. Ik denk dat mensen richting huis gaan om te gaan avondeten. En dan vanavond een volgende ronde zeker.
0: Het zou kunnen, het zou kunnen. We gaan nog een belronde proberen te doen. We zoeken nog een tegenstander voor jou. Voordat het nieuws aan de hand van de reactie. 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. Wie zouden we vanavond aan de lijn krijgen? Even kijken. Goedenavond, met wie?
2: Goedenavond, David, met Marijke. Uit Turnhout.
0: Uit Turnhout ook? Dus ben jij in de buurt van Mona dan?
2: Ja, niet echt in de buurt. We zitten aan de andere kant van Turnhout.
0: Ah, oké. Okay. Mocht het niet ver geweest zijn, ik kon nog vragen om je naar het café te begeven. Naast Mona plaats te nemen aan de toog. Maar goed, op deze manier...
2: Dat kan net niet lukken, denk ik.
0: Op deze manier gaat het ook lukken. Ik heb twee reacties, maar op welk nieuws van vandaag slaan ze? Dat is de vraag. De eerste komt van Raymond Jansen. En Raymond zegt, het was Poetin. Zeker weten. Wat is er gebeurd?
2: En waarom... Zou het te maken kunnen hebben met de sabotage van de spoorwegen in Nederland?
0: Dat klopt helemaal.
1: Oh, wauw.
0: Jolanda. Nee, wacht. Marijke was het, sorry. ik had nog een tweede reactie van Jolanda, vandaar dat ik een beetje in de war was. Want Jolanda zegt dat het te duur is om de trein te nemen. Ja, dat is een probleem. Maar het ging dus over de grote problemen op het Nederlandse spoornet door de sabotage vandaag, inderdaad. Vandaag op ruim 30 plaatsen in Nederland is het treinverkeer platgelegd door ijzeren, buizen en ander materiaal op het spoor. Die werden in de vroege ochtend al aangetroffen, maar in de loop van de dag zijn er dan opnieuw buizen op het spoor gelegd en startkabels, heb ik ook gehoord. Dat is nog allemaal niet opgeëist. Het is nog altijd niet duidelijk of die sabotageacties iets te maken hebben ook met het boerenprotest naar aanleiding van Prinsjesdag, want dat was wel al duidelijk dat de boeren hebben geprotesteerd door hooibalen langs de autosnelwegen en drukke banen in brand te steken vandaag omdat ze zich onder meer door klimaatwetgeving en besparingen in een moeilijke situatie bevinden. Maar de link met de sabotage op het spoor is nog niet gelegd. Er wordt ook gedacht aan extreem links of inderdaad Poetin, maar volgens Raymond is het zeker Poetin. Die weet dat, Raymond Jansen, die weet dat al zeker. Voilà, Marijke, wat denk jij? Wie heeft het volgens jou gedaan?
2: Ja, een onbekende, hè. Ik zou het niet durven zeggen.
0: Ja, het is moeilijk, hè. We gaan zien wat de politie op het spoor komt, allemaal. In ieder geval, dank je wel om mee te spelen. Je hebt een punt gescoord.
2: Mag ik nog iets vragen?
0: Je mag me alles vragen.
2: Oei. Nee, zou Mona de groetjes willen doen van mij aan Karin en Jefke?
1: Ah, dat wil ik zeker doen. De groetjes van Marijke.
0: Hoe ken jij die, Marijke?
2: In mijn jeugd ben ik daar nog heel veel geweest.
0: Om zot te doen?
2: Ik ben daar zelfs ooit gaan logeren.
0: Oh.
1: Ah, kijk.
0: Goed, hè? Ja, dan zullen ze jou wel blij zijn met jouw groeten. Marijke, dankjewel. Tot de volgende keer misschien, hè?
2: Ja, dag gedaan. Dankjewel.
1: Dag.
0: Radio 2, top 10. En die heb je ook nog van ons te goed. Een nummer dat we veel zullen draaien deze week.

0: Niels de Stadsbader, morgen komt hij in Radio 2 Spits nog twee nummers voorstellen van zijn nieuwe album die je hier in exclusieve avondpremière zal kunnen horen. Mona, onderweg naar huis nu, denk ik ook.
1: Ja, ik ga eerst nog even in Turnhout een kebab halen voor mijn lief. Want hij zegt dat er hier super lekkere kebabsteden zijn. En ik mag niet thuiskomen zonder een kebab.
0: Het is hier geraden. Smakelijk eten in ieder geval. Dankjewel.
1: Bye. Radio
0: 2. En morgen komt Christel Verbeke ook langs in Goedemorgen Morgen. Ze heeft een nieuw tv-programma op VRT1. Dat heet Christel. Het meest persoonlijke programma dat ze ooit gemaakt heeft. Heel straf. Vorige week woensdag ging het over mama's die werken in de seksindustrie bijvoorbeeld. Vanavond op VRT Canvas een nieuwe aflevering, ook in de reeks Drugsdelta. Maar om door te hebben hoe erg het hier is bij ons, kan je ook gewoon naar het VRT Journaal kijken straks. Want het proces is begonnen tegen een grote drugsbende uit de Matongewijk in Brussel, hoorde ik ook. Heel groot drugslabo in Bree aangetroffen ook. Verstopt in een loods langs de weg. En ik weet niet of gisteren iemand naar de eerste aflevering van Naked Attraction Vlaanderen heeft gekeken, maar de krantencommentaren zijn niet zo lovend vandaag. Een van de titels is Naked Attraction Vlaanderen, een veredelde vleeskeuring die wel erg weinig om het lijf heeft. Mooi gevonden wel, die titel. En ook wel commentaar op de Brusselse leerkracht die in het programma zat en bijna struikelde over een studiolamp wanneer hij naar huis

0: Better. Thrill of it all. Straks de ambassadrice van het Plantjesweekend in je radio. Ze heeft al goed verkocht hier in het VRT-gebouw voor bijna 5000 euro aan azalia's. Verkocht aan medewerkers, dat is mooi gedaan. Mooie opwarming voor dat Plantjesweekend. Heeft ze daarnet ook verteld hier in het programma. En ze heeft nog energie over voor Radio 2. Olala, straks. Het is Stef Bosweek in haar programma. Dus nog een mooie avond gewenst samen met DJ Kim. Smakelijk eten, kebab of iets anders. En tot morgen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er staat hier een koe op de pechstrook.
3: Oké. En die was alleen, hè?
2: Ah, nee, wij zijn hier met vier in een auto. De koe. Ah, ja, de koe is alleen, ja.
3: Ja, de koe inderdaad.
1: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
5: Herken je dat? Je stapt binnen bij Krial en je merkt het meteen.
6: Ze verwelkomen je persoonlijk en nemen nog echt de tijd voor je.
5: Ontdek het zelf tijdens de Krial Open Deurdagen.
7: De Krial Open Deurdagen. Nog tot en met zaterdag 19 september in Passendale. Je bent welkom van 9 tot 5. Krial.be. Sectionale poorten, voordeuren, rolluiken, zonwering en terrasoverkappingen.
5: Al meer dan 50 jaar.
8: Wel, zeg, zo goed gezien.
9: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
8: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
9: Echt?
8: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.

0: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
0: Kijk op verandacomfort.com.
2: In onze straten zijn nog heel veel naakte daken.
3: Hallo, zeg, mijn kinderen zijn hier aan het spelen. Ik bedoel, vind je het normaal om je dak zo open en bloot te laten? Bedek dat toch een beetje, hè?
2: Nog altijd geen zonnepanelen? Nu is het moment om ze te overwegen. Ook vandaag zijn zonnepanelen een slimme investering voor een voordelige energie. Vind een antwoord op al jouw vragen op bedekjedak.be. Dit is een initiatief van Provincie West-Vlaanderen.
4: Uw zekerheid voor de toekomst? Dat is investeren in een nieuwbouwwoning. Kom voor een persoonlijk advies naar de bedrijfsopendeurdagen van bouwonderneming Kovenmaker Index Muiden. Kleine Dries 12. Op zaterdag 19 en zondag 20 september telkens van 10 tot 16 uur. Mis deze unieke kans niet. Kovenmaker, dat is bouwen in vertrouwen. Kijk ook op kovenmaker.be.
5: Een veranda van De Mazure, dat is vakantie aan huis. Je ontvangt er vrienden om te feesten. De kinderen kunnen er spelen. En je kan er zelf heerlijk genieten. Gun jezelf de ruimte met De Mazure in Anzegem. Verandas, woonuitbreidingen en modern outdoors. Kijk op demazure.be. Een innovatief familiebedrijf met eigen productie en oog voor vakmanschap. De Mazure.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Uiteraard alleen maar muziek van bij ons na 6 uur en extra veel Stef Bos. Misschien zelfs jouw favoriete nummer van Stef. Laat het al weten.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Criminelen proberen massaal mensen te bestelen via WhatsApp. En doelman Matsel stopt bij de Rode Duivels. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen onderschept in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het meest voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie. Denk dan maar aan een bank en zo geld proberen te stelen van mensen. Die criminelen blijken ook vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de telecomsector mee om nooit een telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Veel mensen die met stookolie verwarmen stellen het uit om hun tank bij te vullen nu stookolie steeds maar duurder wordt. Dat zegt de federatie van brandstofhandelaars Brafco. Stookolie is al dubbel zo duur als een jaar geleden en dat voelen de leveranciers aan het aantal bestellingen, zegt Johan Mathaert van Brafco.
1: In vergelijking met andere jaren is het aantal bestellingen momenteel nog zeer beperkt. Met de herfst in aantocht gaan de mensen meestal hun tank vullen. Maar natuurlijk nu met die hoge prijzen is men vrij afwachtend en hoopt, denk ik, toch een groot deel van de bevolking op een prijsdaling om dan een stookolie te kunnen bestellen.
0: De olieprijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin onderzoekt de mogelijkheid om de civiele bescherming onderdeel te laten worden van het Belgische leger. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs nog tijdens de grote brand op de Hoogvenen.
2: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes. 1 in Braschaat in de provincie Antwerpen en 1 in Crisnay in de provincie Luik. Quintin laat onderzoeken of dat vandaag ook nog altijd de beste locaties zijn. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat ze achter die actie zaten. Ze wilden zo protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder vandaag waren er ook sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie zegt daar niets mee te maken te hebben. Daarom worden ook naar andere mogelijke daders gezocht, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
3: Wat ook niet wordt uitgesloten, is dat het eventueel om extreem links protest gaat. Zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage en dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
0: En doelman Matsel stopt als Rode Duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Zelfs is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de Rode Duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de Duivels, kan voor de komende Nations League match ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Merci Sophie. Bijna 4:06, goedenavond. 200 kilometer file op dit moment. Op de buitenring rond Brussel een half uur trager tussen Waterloo en Groenendaal. En verder 30 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Zelk. Naar Brussel op de E411 vanaf Overijse 10 minuten. In Jezuseik is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-Oost. En richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten langer onderweg op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge, daar is de weg wel vrij. En verder aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, door een ongeval daar op de rechterrijstrook. En op de E313 vanaf Massenhoven, ook vertraging op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En andere vertragingen zijn beperkt.
5: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Radio 2, oh la la.
7: Alles over muziek.
6: muziek van bij ons.
7: Kim de Brie.
4: Een gitarist kan wel wat vertellen over de verhalen waarmee hij vaak speelt. Daarom Tom van Stiphout op bezoek. Als vaste gitarist bij Stef Bos kent hij ongetwijfeld een kant van Stef die wij nog nooit gezien of gehoord hebben. WRT Radio 2. Die verhalen wil je horen straks.

0: DJ Licious en Alexa Magic with you. En met Stef Bos deze week.
1: Radio 2 Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Die Olala-lijst ligt helemaal in jouw handen. Jij stuurt me welk lied van Stef Bos je graag wil horen en waarom. Gisteren koos Alain Pieter Arends uit Gent voor dit.
3: Ik kies de rivier en ik luister naar Stef Bos voor zijn zang en teksten natuurlijk. En tijdens het zwemmen gebruik ik ook zijn muziek. De kracht van de eenvoud en zijn woordkunst en zijn ritme zijn sprekend.
0: Tom van Stiphout, vaste gitarist van Stef Bos, je knikt al instemmend.
4: Ja, Stef heeft zeer trouwe fans. Dat zie ik de voorbije jaren als ik met hem live speel. Mensen komen echt voor zijn teksten.
0: En als jij nu zou kunnen kiezen en misschien wel zo de luisteraar inspireren voor straks, welke suggesties mogen binnenkomen?
4: Oh, ik zou vooral Grasduinen in zijn laatste twee albums. Daar heb ik natuurlijk zelf dichtbij mee aan meegewerkt. Maar dat zijn prachtige albums. Kaartenhuis. Het laatste album misschien een beetje donkerder, maar prachtig album. Het album daarvoor, Bitter Lief. Dus ik zou uit die twee albums kiezen.
0: En als
4: ik
0: dan, favorietje?
4: Favorietjes uit Bitter Lief, het album, zou Bitter Lief zelf zijn. En De Weg, heel mooi. En uit Kaartenhuis zou ik Vertel Me Wie Ik Vroeger Was.
0: Maar eigenlijk kan je niet kiezen. Hè?
4: Dat is zeer moeilijk om te kiezen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik jou kon overtuigen om gewoon niet te praten en heel het album Kaartenhuis te spelen.
0: Oké, dat kunnen we ook doen. Hè. Merci dan om hier geweest te zijn.
4: Voilà.
0: Alvast de suggesties van Tom van Stiphout. Nu is het aan jou. Jouw topfavoriet stuur je samen met het waarom door in een bericht. Kan via Radio 2 op VRT Max. Die app staat open.

0: blijft zo goed, hè.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Wat een wonder. Wat een wonderlijke man is Stef Bos zelf ook. Thomas Tiphout, hoe lang speel je ondertussen al gitaar met en voor Stef Bos?
3: Nog niet zo heel lang. Ik denk in een jaar of 4, 5, zoiets.
0: Maar, wat een wonder. De hits, daar komt het publiek niet echt voor, zei je me net.
3: Ik heb de indruk dat... Dat inderdaad, de mensen die naar Stef komen kijken, hebben zeer specifieke en uiteenlopende songs die hun favoriet is. En dat zijn niet noodzakelijk de hits, Wat een Wonder, Papa, De Liefde en de Leegte. Hij speelt Papa uiteraard wel en zo, maar Wat een Wonder is bijvoorbeeld, heb ik in die 4 jaar nog nooit met hem gespeeld.
0: Och jij.
3: Ja, nee, dat is... Hij heeft zoveel nummers die betekenis hebben voor mensen. Heel specifiek mensen die een nummer koppelen aan een geboorte, aan een overlijden, aan een vriendschap. Heel specifieke gevallen voor specifieke mensen. En dat is het knappe aan met Stef Bos spelen, is dat effectief er zo'n breed repertoire is waar uitgeput kan worden.
0: Hij bedient echt het publiek. Het is een soort van levende jukebox op het podium?
3: Het is te zeggen... Hij verdeelt zijn concerttournees altijd in 2 stukken. 1 stuk met een band. En daar spelen we dan eigenlijk vaak een nieuwe album. Met enkele hits erbij. Maar dan in het najaar doet hij altijd een soort solotournee. Bloemlezing heet die. En daar kunnen mensen effectief doorgeven wat ze graag willen horen. Specifieke songs.
0: Ja, en soms moet je als gitarist, bij Stef, vooral ook niet... meespelen. Dat verhaal moet je zeker straks vertellen, maar eerst moet je kiezen.
3: Kiezen.
0: Is vaak verliezen, ja. Van Stiphout.
3: Ik heb wel schrik voor.
0: Maar toch een aantal Stef Bos dilemma's voor jou. Een avond praten met Stef of een avond muziek maken met Stef?
3: Oh shit. Muziek maken.
0: Groot podium of kleine theaterzaal?
3: Ik zou zeggen groot podium.
0: Ja?
3: Ja, ik heb Stef eindelijk dit jaar zover gekregen om even uit zijn comfortzone van de veilige theaters te gaan. En we hebben Cirque Royal in Brussel kunnen spelen. En dat was wel wonderlijk mooi.
0: Beste Stef Bos lied, is dat een hit of een verborgen parel?
3: Verborgen parel.
0: En als je Stef Bos in 1 woord moet omschrijven, dan is dat...
3: 2 woorden, lieve hippie.
0: Voilà, gitarist Tom van Stiphout. Jij kent Stef Bos, ik zal niet zeggen als geen ander, maar toch heel, heel goed. Dus wij straks hopelijk ook net dat tikkeltje meer. Dit is Sandrine.

0: Misschien wel een onderschat toptalent van bij ons. Deze Sandrine. Wat een stem en ook wat een présence op podium.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Time Bandits, I'm specialized in you. Toon van Stiphout is hier omdat hij toch wel gespecialiseerd is in stempels.
1: Radio 2. Oh la la.
0: En de lachske van Tom. Maar ik denk, als je 4-5 jaar gitaar speelt bij Stef Bos, dan ken je die handleiding toch wel een beetje.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En dat is wel straf, Tom. Dan weet je ook wanneer je vooral niet moet meespelen.
2: Goh ja, dat is misschien een boutade, maar dat geldt... Het geldt zeker voor Stef ook soms voor andere artiesten. Hè. Soms speel je met iemand, ik speel wel eens bij andere mensen ook, maar bij Stef ook. Je kunt alleen op het podium zitten, achter zijn piano, en je kan 2 uur een hele zaal...
0: Entertainen,
2: stil krijgen, doen wenen, doen lachen, doen zingen. En dan is als gitarist, soms is de meest nuttige partij om te spelen, terwijl hij piano aan het spelen is... om helemaal niks te spelen. En dat, dus ik ben super gespecialiseerd in niet spelen. Dat kan ik heel goed.
0: En is dat niet een beetje frustrerend als gitarist?
2: Ja, maar ik speel dan even later terug wel. Hè. Maar nee, ik vind dat helemaal niet frustrerend. Omdat natuurlijk, je maakt muziek. Ik ben ook iemand die zelf liedjes schrijft. Dus ik weet ook van... soms heeft een song niet veel nodig. En soms is het... nuttig om een hele strofe niks te spelen en dan pas in het refrein een mooi gitaartje erbij te doen. En dan sparkelt dat des te beter ook.
0: Omdat het om de song gaat, om het liedje gaat en niet om de zanger?
2: Inderdaad. Het gaat erover dat die de boodschap wordt overgedragen. Dat is het belangrijkste. En als dat wil zeggen dat je als muzikant best een nummerke pintje gaat drinken, dan hoort dat erbij.
0: Want Stef Bos... op het podium en Stef Bos naast het podium?
2: Dat is dezelfde.
0: Ja?
2: Nee, dat is dezelfde. Ja. Dus wij zitten soms backstage voor het concert, zitten wij over van alles nog te praten of nog aan een tekst te werken of een nummer dat we aan het schrijven zijn. En dan moet letterlijk de techniekers moeten dan komen zeggen, mannen, binnen 30 seconden gaat het zaallicht uit, moet je op. En dan zitten wij in de coulissen nog even naar elkaar te wuiven. Ik kan aan de ene kant, Stef aan de andere kant. En dan stappen wij op en begint Stef zijn nummers te brengen. En dat is dezelfde Stef waar ik 5 minuten eerder mee in de kleedkamer zat te palaveren over de wereld van vandaag of over een nieuwe song die we aan het maken zijn.
0: Heel straf, dus dat is echt zo puur, zo authentiek. Dat is
2: ja,
0: gewoon...
2: dat is 1-op-1. Dus dat is zo... hoe Stef hier zou zitten en met ons zou meepraten... of hoe Stef achter de piano zit en zijn liedjes zingt, dat is dezelfde.
0: Hoe anders is het als jij als gitarist zelf ook de leadzanger bent?
2: Je bedoelt dan buiten Stef om?
0: Ja,
2: dat is helemaal anders. Ik kan er wel veel van leren, zo, van iemand als Stef. Om gewoon te accepteren dat inderdaad... je moet vertrouwen dat het nummer dat je hebt geschreven en het nummer dat je dan zal brengen, dat dat een goed nummer is. En jij moet dat gewoon proberen. Jij bent het vehikel, zegt Stef. Je bent het vehikel om dat liedje tot bij de mensen te brengen. En probeer dat ego eruit te krijgen. En dus, ja, daar kan ik wel van leren.
0: Zullen we 1 jaar of 5 terugspoelen nu?
2: Is goed.
0: Naar deze Alive Again.

0: mocht fier zijn op jezelf dan vast, die paard.
1: Oh, dankjewel. Het is heel fijn om deze nog eens te horen.
0: Het zal wel zijn. Alive again. Coronatijd, potverdikken. Hè?
1: Yes, dat is het.
0: Moeilijke, donkere momentjes.
1: Dat was even donker, ja.
0: Maar kijk, het licht schijnt terug. 5 jaar
1: sowieso
0: later.
1: Sowieso.
0: 3:30, 119 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Antwerpen-Noord en in Deurne is door een aanrijding 1 rijstrook dicht. Naar Antwerpen bumperen op de A12, 30 minuten tussen Aartslaar en Wilrijk door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. De buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. En andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: old school.
1: Herkennen we onszelf, Thomas Tiphout? Vintage en old school?
2: Vintage vind ik wel goed. Ja, old school, ja, misschien al wel een beetje. Ja. Ik ben niet meer van de jongste, maar ik voel me nog altijd wel jong. Hè.
1: Jong van geesten.
2: Dat
1: zou wel zijn. Vintage en old school. Bart Herman, beetje rock and roll, beetje country. En vooral ook de voorloper van het gelijknamige album dat heel binnenkort in oktober gereleased wordt.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Tom Dice. Radio
1: 2. Oh la la. Oh la la.
0: Stef Bos staat deze week in onze Oh la la schijnwerprijs. 65 geworden deze zomer. En vooral, dat is zo'n innemende man. Tom van Stiphout, vaste gitarist bij Stef. Als je bij Stef thuis komt, ik weet het, ik heb het zelf mogen ondervinden.
2: Dat is een avontuur, hè?
0: Je weet niet goed waar je precies terecht komt, hè?
2: Ja, je komt terecht in een soort wonderland. Een oase van creativiteit, waar de dingen gebeuren. Waar er niet noodzakelijk veel aandacht wordt besteed aan, ligt alles op zijn plek waar het moet liggen. Er wordt vooral aandacht besteed aan het feit dat jij daar dan bent op die moment. Er wordt vooral, er is, als je met Stef samen zit, dan zitten daar 100% mee samen. Dan is hij er voor u en is geïnteresseerd in wat dat jij doet. Of een idee dat je hebt.
0: En dan laat hij zich ook niet afleiden door de wereld die ondertussen verder draait.
2: Oh nee, absoluut. Dat is een tweesnijdend zwaard is dat dan. Want als jij aan de andere kant zit en je bent dan niet bij hem en je probeert hem te bereiken, sms of telefoon, dat is soms zeer moeilijk. Soms is dat een beetje lastig.
0: Mijn frustratietje?
2: Oh, soms wel. Omdat soms ben je aan een plaat bezig of aan voorbereiding van een tour en heb je een aantal dringende vragen die moeten gesteld worden. Ja.
0: En dan blijft dat antwoord uit.
2: Niemand aan de lijn. Maar als je dan een paar dagen later tijd aan tijd zit met Stef Bos, dan is dat voor de volle 100%.
0: Ja, en als je denkt, ik blijf een uur bij Stef, reken dan op minstens anderhalf keer zoveel.
2: Absoluut, absoluut.
0: Je noemde hem daarnet zelf de lieve hippie.
2: Ja, dat is. Ik heb een aantal mensen, ik zal buiten Stef geen andere mensen noemen, die hoog scoren op mijn hippielijst. En ik vind hippie absoluut een compliment, hè, voor alle duidelijkheid. Ik vind dat prachtig dat Stef heeft de gave om zich de dingen aan te trekken die je echt moet aantrekken. En om heel veel kleine praktische beslommeringen zich niet aan te trekken. En dat vind ik wel knap. En heeft ook de gave om gewoon, als je, ja, zoals we er net al zeiden, als je zijn aandacht hebt, als je met hem een gesprek kunt doen, dan is dat voor de volle 100%. Of dat dan nu gaat over een nieuwe song of over iets dat je meemaakt in je leven. En hij zal daar goede raad geven als hem dat kan. Hij zal iets oppikken als je iets vertelt dat hem nog niet weet. Of als je zegt van, oh, ik heb dat nummer gehoord van die artiest. Als hem dat nog niet kent, zal hem zeer geïnteresseerd zijn en dat willen opzoeken om te zien waarom vind jij dat een goed nummer. En dan misschien proberen gebruiken om zelf iets te schrijven. Dus dat is, ja, en dan dat hippie-stuk, dat heeft dan meer te maken met hoe hij woont, leeft. Als hij de koffer van zijn auto opendoet na een concert, of als hem toekomt bij een concert, daar kan alles in zitten van een vers gestreken, niet gestreken hemd, een hemd. Daar kan ook een zak in zitten met eten, er kunnen kinderfietsen in zitten, buggies, er kunnen gitaren in zitten, er kan ook een oud orgeltje in zitten dat hem net op de kop heeft getikt ergens, dus dat soort dingen.
0: Speciale, maar zo'n schone mens.
2: Ja, ja.

0: Recht uit de jaren 90. Toast, ik schreeuw het van mijn daken.
1: Oh, oh, oh, la la.
0: Tom van Stiphout, had je het ooit kunnen denken dat je het zo goed zou kunnen vinden met Stef Bos?
2: Nee, dat had ik eigenlijk nooit gedacht. Want voor ik hem persoonlijk leerde kennen, speelde een goede vriend van mij, Steven Cornelie, was de toetsenist bij Stef. En ik ben hem wel eens een paar keer gaan zien. En ik weet dat ik dat live dan dacht van, ik vind dat wel goed, maar soms ook een beetje flauw. Maar nu dat ik er zelf bij speel en hem beter ken, heb ik zoiets van, man, ik was totaal fout. En ik ben heel blij dat Stef Bos in mijn leven is gekomen.
0: Hij komt donderdag naar hier, de grote Stef Bos. Wat wens je hem toe?
2: Oh, ik wens Stef nog, nog heel veel mooie concerten toe op plekken waar hij normaal niet zoveel komt. Ik zal me even verklaren. Zo. De voorbije 4 jaar dat ik met hem speelde, spelen we heel vaak in dezelfde theaters. In heel Nederland is dat dan, in heel België, maar wel altijd de theaters. En dat is, ik weet niet, tof en dat is heel plezant. Maar daar komen natuurlijk mensen die dat alle jaren voorhand weten. Stef Bos komt, dus die kopen een kaart. En dat zijn eigenlijk trouwe, vaste fans. En dat is supergoed. Goed, dat is supergoed. Maar we hebben nu met zo... Ik had aangedrongen van, laten we eens proberen in zalen te spelen waar een, misschien een publiek naartoe komt die jou nog niet vaak live hebben gezien. En dat hebben we dan kunnen doen in de Cirque Royal. En ik merkte ook bij Stef dat dat iets teweeg bracht. Van, je voelde van, oké, die mensen komen voor het eerst naar Stef Bos. En dat was indrukwekkend.
0: De aha-erlevenis.
2: Ja, absoluut. Van. Zo van, holy, ja. Hoe goed is dat? Want het is, hij is echt heel goed. Dus ik wens hem nog veel van die zalen toe. En ik weet nu toevallig dat hij in maart in de Bozar iets gaat doen met Dirk Brosset. Dus dat is al goed. En dus ik wens hem meer van die zalen toe. En als ik daar dan af en toe mag bij zijn, prima.
0: Tom van Stiphout, dikke merci om langs te komen.
2: Graag gedaan.

0: acteur die ook graag zingt, een zanger die graag acteert. En zondag dan speelt hij samen met Peter Thijssen, onze Radio 2 Top 2000 quiz. Je hoort hem dus tussen 12 en 1.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Hoog tijd om nog eens Céline Hermans te draaien straks na 7 uur op Gunter Neefs, de confetti's en jouw favoriete Stef Bos-nummer. Laat dat vooral ook nog weten.

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, dat bevestigt de politie. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij dan gevallen. De Belgische telecomsector heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 100 miljoen valse telefoonoproepen onderschept. Daar komen nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het vaakst voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank, en zo geld proberen te stelen. Die criminelen blijken vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de sector mee om nooit je telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten onderzoekt of de civiele bescherming een onderdeel kan worden van het leger. De minister heeft dat gezegd naar aanleiding van de inzet van de civiele bescherming tijdens de bosbranden in de Hoge Venen. Ook de kazernes wil de minister herbekijken. Op dit moment zijn er 2 centrale kazernes van de civiele bescherming. 1 in Vlaanderen in Brasschaat en 1 in Wallonië in Crisnay in de provincie Luik. Kenten wil graag een ideale geografische spreiding, zegt hij.
1: Ik wil niet vooruitlopen op de conclusie daarvan, maar ik kan u bevestigen dat de lokalisatie van de middelen een van de onderzocht parameters is en dat deze moet voortvloeien uit risico's en niet uit historische keuze. We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: Sport op het EK volleybal hebben de Red Dragons Denemarken verslagen met 3-1. De Belgische mannen verloren de eerste set, maar wonnen daarna 3 sets. De Red Dragons hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepswedstrijd tegen Servië. België is al zeker van een plaats in de 8e finales. Net binnen, Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd Willems zo net ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Het weer vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Bijna 7:03 ondertussen. Goedenavond op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten erbij van Sint-Anna linkeroever tot Deurne. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is door een aanrijding 1 rijstrook dicht. De buitenring rond Brussel 15 minuten file golven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. In Sint-Stevens-Woluwe is er hinder door een ongeval en andere vertragingen zijn beperkt.

De radio's en swimming in the pool. Gaan zwemmen in de Noordzee als een groot rood hart. Je hebt dat gedaan, hè? De challenge met DJ Daan, die hoort sowieso bij die zomer van 2026. Net als onze kreppapieren margrietjes, die we echt wel massaal geplooid en geknutseld hebben. Prachtig eerbetoon is dat geworden. En met grote voorsprong toch wel het warmste moment van die sowieso al bloedhete zomer van 2026. En het was ook prachtig en vooral heel straf hoe Céline Hermans dat eerbetoon aan haar mama gebracht heeft op het podium van VRT Zomerhit. Geflankeerd door Siska Schoeters, Nielse Stadsbader en Zita Wouters. Zo klonk dat deze zomer helemaal live in Blankenbergen.

0: Eind jaren 70 zitten we hier met Earth and Fire Weekend. Heel bijzonder, heel belangrijk weekend komt eraan.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Ja, je wist toch dat ik daar ging over beginnen nu. Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Duizenden vrijwilligers die zijn nu op dit moment al vol een bak bezig met die azalea's. Hier vandaag op VRT hebben we plantjes verkocht met Gerrit, Anne en Frank, de enthousiaste vrijwilligers uit Keerbergen. Zelfs Cathy Lindekes, de oermoeder van het plantjesweekend, vroegere Radio 2-collega, die was erbij. En ik kan toch wel met enige, zelfs veel trots zeggen, net geen 5000 euro binnengehaald voor Kom op tegen kanker. Dus dikke, dikke merci allemaal, lieve collega's van VRT. Echte max. Dus als je de volgende dagen, zeker dit weekend, de kans hebt om zo'n azalea te kopen, echt gewoon doen. Die centen die worden zo goed besteed. Dat is geen bluf, Gunter Neers. Dat is gewoon echt zo, de pure waarheid.
3: Je praat groot, je speelt het hard.

0: De confetti is The Sound of Sea. Straks dat hemelse geluid van Stef Bos in je radio. Kan zelfs jouw favoriete Stef Bos nummer zijn. Doorsturen via VRT Max.
1: This is The Sound of Sea. The sound which creates a new dimension. En dan is a new style of music.
0: Kan dat zomaar gebeuren straks, het zal wel zijn.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoopman!
11: Elke dag telt voor twee.

Belle Perez samen met Impact in Morada. En dan nu iets nieuws. Radio 2. Ik heb voor jou de nieuwe van Filip Robrecht. Hij stuurde mij zelf een mail, want Filip is echt benieuwd wat jij van zijn nieuwe single vindt. Niets is voor altijd, zo heet hij. En beschrijft eigenlijk letterlijk zijn zoektocht om zijn plaats terug te vinden na Ierland. Want Filip Robrecht heeft lange tijd in Ierland gewoond. Nu is hij dus terug in Exaarde bij de kinderen en de kleinkinderen ondertussen ook. Dat was het plan. En hij vindt het allemaal fantastisch, maar dat heeft wel impact gehad natuurlijk. Die eilandgemeenschap achterlaten, mentaliteit van de Ieren, de muziek, het vissen op de zee. Dus ja, het is misschien wel een beetje therapie, zo gaat dat bij singer-songwriters, om dat allemaal een plaats te geven in een lied. Luister mee naar die nieuwste van Filip Robrecht, Niets is voor altijd. En laat zeker ook weten, via VRT Max, wat jij ervan vindt.

0: Stan van Samang en die hotshot. Maar er komen veel reacties binnen hoor op dat nieuwe lied van Philip Robrecht. Annemie uit Sint-Amans zegt, ja, het is een schot in de roos. Ik vind het nu al mooi. Zeker de muziek erbij recht uit zijn hart. Dien de Roek zegt ook, fantastisch nummer, blijven spelen alsjeblieft. Dirk Maas en Rodney de Brand, topnummer. En Anne-Marie ook, fantastisch nummer van een geweldige, bijzondere persoon. Een rasartiest die terug een kans verdient in de hitparade. Wel, kijk eens aan, Philip Robrecht. Terug van weg geweest. De Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten erbij van Sint Anna Linkeroever tot Deurne en richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Blijft er eentje om over na te denken, hè. Die nieuwste van Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? Dadelijk gaan we vliegen zoals we dat alleen begin jaren 80 konden met Machiavel.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, of wat?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd volledig.

0: William Usquet wordt helemaal zot daar. Machiavel, schitterend. Indertijd serieus uit de bol gegaan op deze muziek. En mijn zoon nu is er ook gek van ondertussen. Prachtig, hè?
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ja, die Olala-lijst, jij vult hem dus deze week met jouw favoriete lied van Stef Bos. Want we kunnen nu eindelijk die 65ste verjaardag vieren. Donderdag samen hier trouwens in de studio. En nu met jouw favoriete lied, Jessica Thibault, daar in Destelbergen. Goedenavond.
3: Goedenavond iedereen.
0: En jij gaat scoren, want wat is jouw favoriet, Jessica?
3: Mijn grootste favoriet is papa.
0: Waarom?
3: Wel, ik was 16 jaar toen ik voor de eerste keer mijn vader leerde kennen. En hij liep daar met zijn toenmalige vrouw en die kwam rechtstreeks naar mij en die zei, jij bent Jessica. Wij trokken zo hard op elkaar, ondertussen is hij 5 jaar overleden, maar wij trokken zo hard op elkaar dat hij mij er gewoon kon uithalen.
0: Uiterlijk ook qua karakter?
3: Ja. Ja, we zijn alle twee nogal graag onder de mensen. We maken graag plezier. Ik spreek nog altijd in het heren. Maar voor hem was dat ook zo. Dus hij was graag bij de mensen. En ik ook.
0: En dan verwoord Stef Bos dat perfect, natuurlijk. Hè?
3: Dat is, ja, inderdaad. En als ik dat liedje dan hoor... Ja, ik trek zoveel op jou. Ja, dat is ook wel zo.
0: Voilà, en daarom... heb jij via de VRT Max-app dat prachtige lied aangevraagd. Veel mensen die hebben dat ook gedaan, Jessica. Dus voilà, we gaan op en top genieten van dat hemelse nummer, Papa.
3: Dat zal ik zeker doen.
0: Merci, Jessica.
3: Dank je wel.
0: Mooie avond, hè.
3: Dag.

0: meer van jou. Deze was de keuze van Jessica Thibault.
1: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
0: Die suggesties, die mooie verhalen met en over Stef Bos blijven welkom. Ook morgen maken we plaats voor wie weet wel jouw favoriet dan.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.
4: Oh la la.
2: VRT Radio 2.
0: Kim de Brie. Ja, de grootste hits van bij ons, die hoor je bij Radio 2 Oralama. Maar elke grote hit is klein begonnen. Dus wie weet wordt dit nog wel een topschijf over dat topwijf. Sascha uit Ittichem is er nu al van overtuigd.

Meisjes van Four. En deze stond niet meer in de Vlaamse 30 tot eergisteren. Bijna ongemerkt, onopvallend als een chameleon, is hij opnieuw binnengekomen. Terug op nummer 17. Gene Thomas doet het.

De Admiraal nog eens in je radio. Admiral Freebie. Voor de slimme bollen. Einstein brain. Mijn brein vindt het oké. Het is wat kalmer aan te doen nu vanavond. Dus heerlijk relaxen met Romy dadelijk. Het zal deugd doen.

De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Voor veel Belgen betekent september ook terug aan het werk. Niet altijd eenvoudig, want uit de AXA Mind Health-studie blijkt dat 2 op de 5 mensen kampen met angst of sombere gedachten in relatie tot hun werk. Merk je dat het mentaal zwaar begint te wegen? Praat erover met je leidinggevende, die beseft niet altijd wat er speelt. Een open gesprek kan al veel verschil maken. Blijven de klachten aanhouden? Zoek dan zeker professionele hulp. Vandaag kan dat zelfs online.

0: durf ook grenzen te stellen. Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel. Zo zorg je beter voor jezelf en kan je in alle vertrouwen aan de slag. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: In dit half uur laat ik de jazzpolitie op je los. Klinkt misschien absoluut niet relaxed, maar dat is het wel hoor, geen paniek. Welkom bij Radio 2 Relax.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 20:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
5: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
4: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies intussen op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
6: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
4: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
7: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
4: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2 Relax.
1: Romy de Ridder.
2: Klaar om deze dinsdagavond gezellig af te sluiten. Dim de lichten en adem eens goed uit. Radio.

0: The Stranglers en Golden Brown. Jelle Huibrecht uit Hasselt laat weten via VRT Max dat de lichten bij hem al gedimd zijn daar in Hasselt. En wel kijk, hier in Brussel ook in de Radio 2-studio. Dus die lichten zijn gedimd, dat is stap 1. Dit is stap 2. Suzanne en Freek, die ook net zoals de Stranglers het over goud hebben. Het is een lievelingskleur misschien.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Het was vandaag een prachtige dag. Hopelijk heb je wat kunnen genieten van het warme weer. Ik heb het gedaan met de zon op te zoeken met een tas zwart goud, om het in de woorden van Suzanne en Freek te zeggen. Laat gerust ook weten hoe jij de zon hebt meegepikt vandaag. I wanna feel this way, longer than time. Kan natuurlijk via VRT Max, hè. I wanna

I knew it, I knew you van Taylor Swift. Het is intussen ja, goed 7:15. Je luistert naar Radio 2, relax. En het is niet van armen omhoog, handen tegen de muur, gelukkig maar. Zou alles behalve relaxed zijn natuurlijk. Maar het is wel de jazzpolitie die ik nu op je loslaat. Echt waar. Liefdesliedjes, zo heet het. Goedenavond.

Liefdesliedjes ga je er nog veel van horen hier bij Radio 2 Relax. Onder andere ook dit valt daaronder. Zeker wel. Everlasting Love. Een geweldige song van Jamie Cullum. En ik moet automatisch denken aan één persoon, een fictief karakter. Bridget Jones. Ah ja.

0: Mijn hart breekt een beetje. I just called to say I love you. Ja, en ik baal, want hij komt naar Nederland volgende maand. Maar ik was nummer, hou je vast, nummer 9000 in de wachtrij tijdens de ticketverkoop. Jawel. Eindstand dus geen Stevie Wonder live voor Romy. Maar kijk, op de radio is toch al één ding. Dit is Bart Kael.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet.
0: En ook Le Kappermond, avond.
1: Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.

0: Er is vandaag iemand jarig, een Schot, namelijk Maggie Reilly, die wordt vandaag 70 jaar. Het is ook van die tijd dat we ze kennen, hè? De 70s, de 80s. Van onder andere deze. Moonlight Shadow, maar zometeen hoor je een song waar je toch ja, net iets relaxter van wordt. Er is dus voor zo meteen eerst even kijken naar de weg. Hè. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 in Boom is dat de Ruppeltunnel richting Antwerpen. Die is nog dicht tot 6 uur morgenochtend. En op de R2 de Antwerpse ring richting Stabroek, de Thijsmanstunnel. Die is daar dicht tot 5 uur morgenochtend.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En dus een hip hip hoera. Voor de 70-jarige Maggie Reilly nu. Engel, wie doe?

individu. George Ezra en Budapest. 20 voor 9 intussen. En je luistert naar Radio 2 Relax. En dat is aardig aan het lukken, als ik Christel de Tavernier uit Kortrijk mag geloven. Laat ze weten via VRT Max, heel fijn. Vreemd, maar op de duur zal het wel winnen. Dit is Rob de Nijs.

Een triest nummer, maar ik heb wel fijn nieuws over Rob de Nijs. Of toch de zoon van Rob de Nijs. Want Robert de Nijs is papa geworden. Jawel. En als eerbetoon heeft hij de kleine Oliver Robert de Nijs genoemd. Jawel, dat is zijn volledige naam. Als eerbetoon dus aan de opa. Rob de Nijs heette ook Robert, hè, officieel. Dus de cirkel is toch een beetje rond. Mooi toch? Dit zijn de Common Linnets

Fleetwood Mac and Dreams. Ja, als ik zeg Queen komt eraan, dan denk jij misschien aan... Ja. Maar ja. Daar word je natuurlijk allesbehalve relaxed van. Dus ik schakel Pomme Queen in. Wat denk je daarvan?

0: naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Wat een song, hè? Leekie en Spread My Wings. Zometeen de Fixkes die vertellen over hun lievelingsdier. En mama's jasje mag ook niet ontbreken op deze Radio 2 Relax.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT.

0: mijn bericht, Schabriks. De luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
1: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
0: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
2: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakten ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
0: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
3: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie- en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
0: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3 over 9, goeie avond. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Dat is op de A12 in Boom. De Ruppeltunnel richting Antwerpen, die is nog dicht tot morgenochtend 6 uur. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is dat de Thijsmanstunnel, nog tot morgenochtend 5 uur.

0: Marvin Gaye en Sexual Healing. Ja, het komt steeds dichterbij, hè. Nog steeds dichter komen we bij dit moment. De kerstkoningin Mariah Carey, maar ik weet het.
1: Radio 2, relax.
2: Romy de Ridder.
3: Radio 2, relax. VRT, Radio 2.
0: Het is nog veel te vroeg. Nee, ik ga zo meteen nog geen kerstsong op je loslaten. Geen paniek. Want dat is alles wat ik wil vermijden. Paniek op deze dinsdagavond. Het is Radio 2, relax. Maar na deze fixjes, ja, komt Mariah Carey er wel aan. Dat wel.

Mariah Carey en Against All Odds. Ah, ik heb er stiekem toch zin in, hoor. De kerstperiode, waar je dan non-stop Mariah Carey op je radio hoort. Zwat, het is nog wel eventjes wachten, daar niet van. Nu, je kent Judith. Op 7 oktober treedt ze op in Kafka Oudaan in Antwerpen. En er zijn nog tickets voor de schappelijke prijs van 17 euro. Maar je krijgt ook gewoon er een gratis artiest bij. Ja, want Bas Serra, die verzorgt het voorprogramma. 7 oktober dus, hoor je dit ook live. All because of you.

Bas Serra. Ja, hij is dan geen VRT Zomerhit winnaar geworden. Maar dat komt nog wel, hoor. Want wat een stem heeft die man toch. Dit is Mama's Jasje. Ik mis haar zo.

Ja, er zijn twee dingen die ik kan verstaan bij het horen van een happy ending. Ja, het enige waar ik op deze dinsdagavond voor ga zorgen, is voor een muzikaal einde. En voor deze Mika.

Anita Tikker aan mijn Twist in My Sobriety. Het is bijna 9:30. In Spanje, als dat een plek is waar je wel af en toe eens naar weg vlucht, dan gaat dit heel herkenbaar klinken. Ja, het is een liefdesbrief, of zo interpreteer ik het toch, van Counting Crows en Bluff, gericht aan het zuiden, aan Spanje.

0: Holiday in Spain. Mooi hoor. Zo hoor je U2 en nadien ook deze. Soul Sister. Something you've been keeping from me. Something I need to know. Maar eerst nog de weg. Want door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 in Boom is dat de Ruppeltunnel. Die is richting Antwerpen gesloten tot 6 uur deze ochtend of morgenochtend. En op de R2 is dat de Antwerpse ring richting Stabroek, de Thijsmanstunnel. Die is dicht tot morgenochtend 5 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Soul Sister and Something I Need to Know. 9:40 zijn we. En kijk ik graag al eventjes naar morgen. Nu, morgen sta je op met uiteraard Goedemorgen Morgen op je radio. Maar ook met Christel Verbeke. Ja, ze is op je tv met haar nieuwe programma Christel. Volmoedige verhalen. Nu, heb je een vraag voor haar via de Instagram van Goedemorgen Morgen? Kan je haar een vraag stellen? Kan je een vraag insturen?
1: Graag.

anymore. I can see the change. Het is bijna 10 uur op deze dinsdagavond. En als je vanavond die tv, ja, eens een keertje aan de kant wil laten, heb ik misschien wel een goede luistertip voor jou. Ja. Want ja, kijk, het is toch altijd blauw licht dat je in je gezicht krijgt. Niet goed als je echt relaxed in bed wil kruipen. Dus de radio is één ding. Maar misschien een podcast kan je ook wel op weg helpen. Zo details na de Jackson 5.

0: I want you back. Van de Jackson 5. Ja, om helemaal relaxed in je bed te kruipen. Misschien toch nog een kleine podcast-tip. Want ja, dan heb je toch al geen blauw licht meer in je ogen. Hè. Een suggestie. Ja, de nieuwste van Als de Muren Konden Praten met Anja Daams. Daar gaat ze met televisiemaker Karel Meesters terug naar zijn oude school. Daar is het ateneum van Etterbeek in Brussel. En ja, uiteraard is daar ook gepolst geweest door Anja naar ja, de kuren die hij heeft uitgestoken. Het kattenkwaad dat hij heeft uitgestoken in die tijd.
1: Ik was geen stout krapul, maar ik was wel een braaf krapul. Ja. Van die periode ken ik, zijn er verschillende gasten gestorven aan overdosis. Gasten in een bak. Kerels met wie dat ik ja, toen spelen. Hè. En dus daar zie je toch... waar dat je wieg is, is heel belangrijk. En als er dan geen systeem is dat u opvangt of dat u meepakt, dat je kunt ontwikkelen, dan kan het ook fout gaan. En ik, zoals ik zeg, ik heb dat wel echt gezien. Mijn kindje gaat bijvoorbeeld nu ook naar school.
2: Ja.
1: En ik ben daar wel gevoelig voor. Zo. Ook zo voor kinderen waarvan dat ik wel nu zie dat die vanuit complexere sociale omstandigheden komen. Dan zal ik daar soms ook zo een tandje voorbij steken. Zo. Omdat, ja, voilà, it takes a village to raise a kid. En bij mij was dat zo. En als je dat dan inderdaad niet hebt, ja, dan kan het gewoon echt fout lopen. En zoals ik zeg, ik heb dat echt wel gezien.
0: Ja, de details van het kattenkwaad dat Karel zelf heeft uitgestoken. Want ja, ook dat is er. Dat hoor je natuurlijk in de podcast Als de Muren Konden Praten. Vind je gewoon op VRT Max.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

Morgen dus Christopher Beek aan het ontbijt. Voor nu, Radio 2 Relax gaat gewoon nog door tot 1 uur deze nacht. Van mij krijg je nog Duran Duran en Save a Prayer. Voor de rest nog een fijne nacht. Ah.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: VRT Nieuws, mijn Brecht Schaabrechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen.

0: zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlak bij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
2: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
1: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij een temperatuur tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaapers. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie.

0: Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlak bij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

VRT Nieuws met Brecht Schaapers. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland, met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje.

Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
3: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch 1 auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
2: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die shows zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net

wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Een heel goede nacht. Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen, maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
3: Er zijn 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.